0: Max Verstappen start in de hoofdrace op de zesde plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer. Ja.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Je luistert naar NH.
1: NH.
0: Overal in Noord-Holland op FM,
1: DAB Plus
0: en online.
1: Dit is de Muziekmix.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Mijn naam is Loes en ik kom uit Haarlem.
1: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
2: Ik ben Nanda en ik kom uit Monnikendam.
3: Ik ben Sadu uit Amsterdam.
4: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 3:00.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Tweede Pinksterdag bij NH van 2 tot 5.
1: De duizend van Driessen.
0: Nummer 29. Nummer 199.
2: Make it with you.
0: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
3: Come fly with me, let's fly.
4: Het elftal van de week.
0: Nummer 10. Nummer 6. Nummer 2.
5: By the heroes and...
1: De duizend van Driessen.
0: Tweede Pinksterdag van 2 tot 5.
6: Bij NH.

0: Ik ben Roos en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Ans van de Ontbijtbank en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Arthur en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Kaylin en ik kom uit Hoofddorp.
4: Ik ben Lise en ik kom uit Alkmaar. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 4:00.
6: Sid van der Linde met het NOS Journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Op een mooie Pinksterdag.
2: Tekst en uitleg is er op eerste en tweede Pinksterdag. Op eerste Pinksterdag doen we gewoon. Met een vertaalplaat en de vergevenliedjes. En tweede Pinksterdag staat in het teken van de Annie M.G. Schmidweek. Met alleen maar Nederlandstalige liedjes in de sfeer van Annie M.G. Dat worden mooie Pinksterdagen op de radio.
1: Op een mooie Pinksterdag.
0: Eerste en tweede Pinksterdag van 10 tot 12.
3: Tekst
0: en uitleg.
4: Met Jos Heremans.
2: Bij N.

0: gaan er nog een horen.
1: Mijn naam is Jan Kooijman, geboren in Alphen aan den Rijn en wonend in Zwaag.
2: Ik ben Francine uit Haarlem, de hoofdstad van Noord-Holland.
3: En ik ben Seb uit Alkmaar. Thuis in heel
4: Het is 5:00.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Hans uit Amstelveen.
1: Ali uit Goro.
2: Ik ben Arthur en ik woon op Halfweg.
3: Ik ben Aafje en ik kom uit het zonnige Den Helder.
4: Ik ben Jelle uit Opperdoes. Huis in heel Noord-Holland.
5: Het is 6 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen bokser Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: tweede Pinksterdag bij NH.
1: Van 2 tot 5.
2: De duizend van Driessen.
0: Nummer 29.
3: Down to La Diligence.
4: Nummer 199.
3: Make it with you.
4: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
3: Come fly with me, let's fly.
5: Het elftal van de week.
4: Nummer 10.
0: Nummer 6.
4: Nummer 2.
3: By the heroes and
2: de duizend van Driessen.
0: Tweede Pinksterdag van 2 tot 5. Bij NH.

0: ik ben Mavis en ik luister NH in Nederhorst den Berg.
1: Ik ben Jan Helman uit Akersloot.
2: Hi, ik ben Ellis. Ik woon in Zandijk, vlakbij het schitterende Westzaal. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 7 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziekmix.

0: De Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in De Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

luistert naar NH.

0: Ik ben Maurits en ik kom uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Sam en ik kom uit de Saarstreek.
2: Ik ben Chantal en kom uit de binnenstad van Horen.
3: Ik ben Michiel uit het mooie Midwoud.
4: Ja, ik ben Ties en ik kom uit Henkhuizen.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. En dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode en 24 mensen raakten gewond. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden de regering Vučić corrupt en eisen nieuwe verkiezingen. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. En ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. En vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijke mist lost snel op. En dan wordt het een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
9: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
8: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
10: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
7: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
11: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Nu bij Dirk. Perfect Fit kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: De Agenda.

0: Eros Ramazzotti op NH. Goedemorgen. Nog niet helemaal klaar. Mace bello, questo amore was dat.
1: Ma che bello, precies. Questo amore.
0: Ja. Ik ken wel een beetje Italiaans. Het is eerste Pinkse dag, maar het is ook vooral... Ja. Goedemorgen.
2: Vandaag blijf ik de hele dag.
0: Dit is de agenda. Op deze 24 mei 2026, eerste Pinkse dag inderdaad. En de agenda staat weer vol met activiteiten om erop uit te gaan. En dat hoeft niet, je kunt ook lekker binnen blijven zitten, zou ik zeggen. Of buiten, gewoon in de tuin met een kopje koffie en dan luisteren naar de agenda. Je kunt nu al in de tuin zitten natuurlijk, qua temperatuur dan. Hè? Lekker fris nog even. Maar zometeen gaan de temperaturen wel oplopen hoor. En zometeen horen we wel van Jan Visser hoe dat dan, ja, hoe ver dat gaat. Hoe ver die temperatuur oploopt. Dus even zin, we gaan naar een tentoonstelling die heet Hier zijn we reizigers in dit heelal. Oeh, dat is een diepe materie, dames en heren. Er komt nog veel meer voorbij, hoor, want net belde Donald ook nog. En die wil ook graag in de uitzending. Nou, prima, Donald. Benieuwd wat hij te melden heeft, horen we zo meteen ook. In de komende twee uur agenda. Jan Visser, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marcel.
0: Zo, voordat we alle kruid verschoten hebben, eerst maar eens even het weer doornemen. Nou, ik denk dat gisteren heel veel mensen toch wel weer een hele mooie dag hebben gehad. Want ja, het was toch een beetje door een ringetje te halen, hè? Klaar. Of was het weer te warm voor veel mensen? Misschien ook wel, Jan?
3: Ja, het was wat aan de vochtige kant de lucht. We hadden ook te maken met een zwak front dat dichterbij kwam. En ja, de nadenk daarvan nam, zat er meer vocht in de lucht. Maar desalniettemin was het natuurlijk prachtig weer, volop zon. En op veel plaatsen, eigenlijk zo'n beetje overal in de provincie, is de temperatuur ook op Texel op zomersniveau uitgekomen. Dat wil dus zeggen 25 graden en hoger. Dat op toch een aantal locaties in de provincie werd het ruim 28 graden. En medewerker Edwin Frens hier in Purmerend had een temperatuur van iets boven de 30 graden.
0: Zo.
3: Dus het was al knap warm.
0: Ja.
3: En in de loop van de middag kwam achter dat zwakke front kwam dan die wind die ging om. Hè, en begon het in de kustprovincies, of in de kustgebieden moet ik zeggen, fors af te koelen.
0: Mm-hmm.
3: In die zin dat toch teruggingen naar een graad van 18 tot 19. En dat zette gisteravond door in de rest van de provincie. Zei het op, dat ging wat langzamer allemaal dan aan zee natuurlijk. Afval natuurlijk, maar dat ging wat minder snel. En, maar al met al, een prachtige dag, zonder meer.
0: Ja, dan is de vraag natuurlijk, is het vandaag weer zo'n dag of is het toch ietsjes minder warm? Dat gevoel heb ik een beetje.
3: Het is wel wat minder warm, ja. Ja, we krijgen wat minder hoge temperaturen, maar het wordt toch ook in de regio Amsterdam en het gebied van de Haarlemmermeer en het Gooi verwacht ik vanmiddag toch nog wel 26 graden, hoor.
0: Oh, oké, nou prima.
3: Ja, en de rest van de provincie zit er ietsje onder. En op Texel komt de temperatuur uit op 22 tot 23 graden. Kortom, het is prachtig weer. We hebben nog wel, we hadden het tenminste een uurtje geleden nog hier en daar mist. Dat is echt snel aan het verdwijnen.
0: Ja.
3: Ik bijvoorbeeld 6:15 was het hier in Purmerend het zicht. 400-500 meter of zo.
0: Oh.
3: En nu is de mist helemaal weg. Hartstikke helder. Er zit nog wel wat sluierbewolking. Dat hangt dan samen met het zwakke front. Maar voor de rest vandaag opnieuw een dag met veel zon. Een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. En morgen, dan gaan we tweede Pinksterdag op herhaling. En dan wordt het nog wat warmer. Dan kan het op veel plaatsen rond 28 graden worden. En in het binnenland morgen, zeker in het zuidoostelijk deel van het land, wat gisteren ook al het geval is, 30 tot 31 graden.
0: Ja. Nou, en dan even kijken. Maandag, dus morgen is tweede Pinkse dag. En dan komt daarna dinsdag. Dat is logisch, hè? Dat is vaak zo.
3: Dat lijkt me wel logisch, ja.
0: En blijft dat dan een beetje zo hangen? Of gaan we dan meteen radicaal andere temperaturen krijgen?
3: Nee hoor, nog steeds zomers warm. Alleen in de kustgebieden verwacht ik dan in de loop van de dag toch wel wat lagere temperaturen. Want er ontstaat alweer een nieuw hoogdrukgebied. En dus ik denk dinsdag sowieso dat we toch wel richting 28, 30 graden gaan. Hè?
0: Hm.
3: Want er is weinig wind. Maar later op de dag gaat die wind aan zee wat meer uit het noorden waaien. Noord tot noordwest. Onder invloed van een volgend hoge drukgebied. En dan is het dan is het woensdag minder warm.
0: Hm.
3: Dan hebben we temperaturen zo rond de 20, 21 graden. En aan zee wat lager.
0: Ja, dat zei je gisteren al inderdaad.
3: Ja.
0: Dan gaan we nu nog even van genieten dat het echt nog lekker warm is. Ook wel fijn, want veel mensen zijn vrij.
3: Nou, ja, bovendien, als het later in de week een graadje of 20 is, zoals woensdag of zo, is toch ook prima.
0: Ja, is prima.
3: Voor de meeste mensen is dat eigenlijk veel prettiger nog.
0: We hebben niks te klagen.
3: Nee.
0: Toch?
3: Tenminste, nee, zeker niet.
0: Over een uur spreken we elkaar weer, kijken of er dan iets veranderd is waarvan je zegt, nou, er komen dingen aan.
3: Ja.
0: Ik hoorde nog geen regen bijvoorbeeld van jou.
3: Nee, dat klopt, ja.
0: Dat zit er nog even niet in. Maar goed, horen we straks over een uurtje wel. En bedankt in ieder geval voor nu. En tot straks, Jan.
3: Tot straks.
4: De Agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

0: een fijn liedje om de agenda mee te beginnen. Tenminste, het is al het tweede liedje, maar toch. Mama's Gun was dat en Joy.
1: NH, de agenda.
0: Ja, zelf moet ik nog een beetje wakker worden, maar ik denk dat Helga al lang wakker is. Helga Kos, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Toch, want ik had je net al even aan de lijn. Toen zei je van, ja, ik ben wel wakker, hoor.
2: Tuurlijk ben ik wakker op zo'n mooie dag.
0: Ja, ja, nee, gelijk heb je. Ja, ik ben ook wel wakker, maar toch ook wel een beetje niet of zo. Snap ik bedoel?
2: Oké, okay, ik ben er niet helemaal bij.
0: Nou, nog niet, maar dat gaat nu gebeuren, dat weet ik zeker. En we gaan het hebben over een mooie tentoonstelling. Die heet Hier zijn we reizigers in dit heelal. Nou, die titel roept al zoveel vragen op, Helga. Ik weet niet waar ik moet beginnen.
2: Ja. Oké.
0: Okay. Maar misschien is het wel goed, ik weet niet of je dat lukt, om het uit te leggen. Wat voor soort tentoonstelling is dit?
2: Het is een tentoonstelling in de Vieshal. En die heb ik samengesteld met een collega, Margreet Bouwman. Margreet Bouwman is een Haarlemmer. En wij hebben eerder een tentoonstelling gemaakt met de titel In Zaandijk. En dat gaat eigenlijk over de menselijke conditie. Dus er zijn werken te zien van verschillende kunstenaars. In dit geval 7 kunstenaars in de Vieshal. Die allemaal de mens centraal stellen in hun werk. Of in ieder geval in de werken die daar hangen. En het gaat over de minder makkelijke kanten van het mens zijn misschien. Op een hele brede manier over wat het is om mens te zijn.
0: Klinkt best wel zwaar ook wel, heel gaaf. Valt dat wel mee?
2: Dat valt wel mee, maar het is een andere wereld dan die er voorgeschoteld wordt via social media, zal ik maar zeggen. Oh, okay. In die zin zou je bijna kunnen zeggen dat het een soort tegenwicht is, omdat het ook de andere kanten van het mens zijn laat zien. Misschien met scherpe randjes, de minimalistische kant.
0: De echte kant wereld?
2: Ja, dat andere is ook de echte wereld, maar er is wel veel aandacht voor. En op social media zijn mensen wel eens, je kunt wel eens het idee hebben dat het is wat je na moet streven. En ik denk zelf dat onze tentoonstelling laat zien dat die andere kant er ook is. En ook heel aantrekkelijk is en gewoon de realiteit is. En heel interessant is om kennis van te nemen. Omdat die complexe wereld maakt ons alles bij elkaar mens.
0: Ja, dus als ik het zo mag interpreteren, bijvoorbeeld wat je net zei over social media en zo, daar ligt het vergrootglas een beetje op, maar dat moet je eigenlijk weer een beetje verschuiven naar de andere kant.
2: Ja, dat vergrootglas ligt heel erg op niet-realistische dingen. Ja, dat je mooi bent, je hebt je beste kleren aan, je doet een filter. En het is niet echt het uitgangspunt geweest voor onze tentoonstelling om ons af te zetten tegen social media. Maar hoe meer ik daar ben, hoe meer ik denk, het is een heel mooi tegenwicht eraan.
0: Even een ander perspectief weer, ja.
2: Een ander perspectief, heel veel verschillende perspectieven. Want het zijn 7 mensen die totaal andere dingen laten zien. Er is een heel mooi werk van Maria Fasjouk. Zij is Oekraïense en zij heeft de oorlogsgruwen laten zien, maar op een hele wonderlijke, kleurrijke manier. Ze maakt grote pasteltekeningen, een grote installatie in de Vieshal. En daar laten ze dode kinderen op. Het gaat om dode kinderen, maar die zijn gewikkeld in hele mooie dekentjes. Dus je wordt eerst verleid om daar naartoe te gaan. Het is prachtig van kleur. Mm-hmm. En dan krijg je die boodschap over die gruwel. Maar er zijn ook beelden van Marieke Bolhuis. En dat is, dit zijn een beetje mythologische verhalen. En de poëtische realiteit, dat wordt weer door elkaar gewisseld in grote beelden. Er is werk van mij te zien. En mijn thema is echt, hoe kijken we naar de werkelijkheid? Hoe nemen we die waar? Hoe onthouden we die? Er is werk van Margreet Bouwman te zien. Die maakt altijd aquarellen en tekeningen van haar eigen gezicht. In de zin dat ze haar gezicht gebruikt als vorm. En ze projecteert daar allerlei dingen op. Ze ziet zichzelf als het verbindende tussen het allergrootste en het allerkleinste. Dus er is heel erg veel te beleven.
0: Ik vind het wel knap, hoor. Ik vind het wel knap dat je zo'n thema op deze manier kan soort van uitbeelden. Dat mensen daar natuurlijk gewoon weer hun eigen interpretatie bij kunnen hebben. Want als je daar rondloopt, dan interpreteert iedereen weer alles anders. En dat is ook de bedoeling, hè, van kunst.
2: Dat is het idee. Wij geven geen pasklare beelden of pasklare antwoorden, maar mensen kunnen daar hun eigen beeld op projecteren. En ik denk dat we hebben ooit eerder een tentoonstelling met deze titel gemaakt in Zaandijk, in het Weefhuis. En toen vonden we eigenlijk dat niet alles nog aan bod gekomen was. Dus we dachten, we gaan dat nog een keer doen. En nu ik dit gemaakt heb met Margreet samen, denk ik eigenlijk, we zouden het eigenlijk nog een keer moeten doen. Want het is nog helemaal niet helemaal uitgediept.
0: Waarom niet, hè?
2: En mensen zo complex en er is zoveel over te vertellen.
0: Ja, daarom. Wij kunnen ook nog uren doorpraten, Helga. Maar die tijd heb ik helaas niet. Hoe kom je trouwens bij de titel? Hier zijn we reizigers in het heelal.
2: Ja, dat zijn wij. Je bent hier maar even op... Ja, ik denk wel eens, mijn generatie is op aarde neergedaald. Je bent er een tijdje, je bewoont een huis. Ja. Als je weg bent, woont er weer iemand anders. Je hebt nooit wat. Je bent een passant, een reiziger. En in dat hele grote universum... Dat is natuurlijk
0: precies. Als je geluk hebt, dan leef je 80, 85 jaar of zo, zeg ik gemiddeld. Geen idee. En dan is het voorbij. Ja, dat, zo is het ook.
2: En dan is er weer een hele nieuwe groep mensen die dan die aarde bevolkt.
0: Die dan weer verder gaan,
2: ja. Het is een soort reis inderdaad door de tijd.
0: Ja, het is een soort estafette, en je geeft steeds een stokje weer door. En dan,
2: Zo lijkt het. Ja, zo lijkt het.
0: Nou, dus we kunnen nog een poosje doorgaan, Helgen. We gaan gewoon naar deze tentoonstelling. Het lijkt me wel het beste. Vandaag dus in Hartje Haarlem, daar kun je naartoe, naar de vishal.
2: Ja, ik moet iets corrigeren, want vandaag is de tentoonstelling gesloten.
0: Ach, echt?
2: En op maandag is de tentoonstelling ook gesloten, maar het is van dinsdag tot en met zaterdag open. Ach, en normaal gesproken op zondag ook. En de toegang is gratis. Dat weet
0: lieve mensen, vandaag schaf ik me uit je agenda, maar vanaf dinsdag kun je er wel naartoe. Waar is het precies? Ja, in de Vishal, zo heet het, hè? De Vishal Haarlem. Ja.
2: Grote Markt Haarlem.
0: Ja, dus als je daarop zoekt, dan kan die missen. Ja. Nog één keer de titel van de tentoonstelling kunnen de mensen daarop nog even opzoeken. Dankjewel alvast, Helga, en een hele fijne dag. En een fijne tentoonstelling natuurlijk.
2: Ja, dankjewel.
0: Hier zijn we reizigers in dit heelal.
1: De agenda. Tekst en uitleg.
3: Op een mooie Pinksterdag.
4: Tekst en uitleg is er op eerste en tweede Pinksterdag. Op eerste Pinksterdag doen we gewoon. Met een vertaalplaat en de vergeetmeliedjes. En tweede Pinksterdag staat in het teken van de Annie M.G. Schmidweek. Met alleen maar Nederlandstalige liedjes in de sfeer van Annie M.G. Dat worden mooie Pinksterdagen op de radio.
3: Op een mooie Pinksterdag.
1: Eerste en tweede Pinksterdag van 10 tot 12.
4: Tekst
1: en uitleg met Jos Heremans.
4: Bij N.

0: zondagochtend. En je voelt je goed. Want het is eerste Pinksterdag. Michael Bublé was dat op NH en... I'm feeling good.
1: De agenda.
0: Ah, heerlijk, hè? Zo zondagochtend erin komen met dit soort muziek bijvoorbeeld. Eens even kijken. Ik heb Donald aan de telefoon, want die belde zojuist in de agenda. Donald Mens, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je weet hoe het werkt. Als je iets organiseert vandaag of morgen mag ook, dan mag je dat aankondigen in de agenda. Dus ga je gang.
2: Nou, lekker.
0: Ja, toch?
2: We hebben voor de vijfde of zesde keer hebben we dus alweer de vieren muziek in de polder. En vieren muziek in de polder houdt in dat het dus dat het gevierd wordt in de Groot Schermerhorn en in Noordeinde en in Stompstoren. En daar hebben we weer verschillende soorten muziek hebben we daarop staan.
0: Ja, zoals? Kun je het daarop noemen? Wat dingen waarvan we denken...
2: Nou, we hebben hier de Kaapstander. Die komen uit Oudewater. Die hebben een prachtig shantykoor. We hebben een jazzkwartet. We hebben een sextet van 6 mannen. En schrik niet, we hebben ook Tim Knol erbij.
0: Nou, kijk eens even.
2: Dus ik bedoel, we zitten er erg goed in dit jaar.
0: Een soort potpourri, hè? Er zit van alles in.
2: Ja, er zit van alles in. En het leuke is, weet je... Om 12 uur gaan al die kerken gaan dus open in die plaatsen. En om 1 uur, dan wordt er dus gezongen, zeg maar, van 1 uur tot 5:30 tot 2:30. Mm-hmm. Dan pak je je fiets en dan kan je dus een route maken zoals je wil.
0: Oh, dus een fietsroute ook.
2: Een fietsroute, dus dat is eigenlijk voor pakweg €10. Zit je nog lekker op het fietsie. Zonnetje erbij.
0: Ja, zonnetje erbij.
2: En je kan ook een kopje koffie nemen even in de kerken. Dus ik bedoel, alles is mogelijk.
0: En hoe lang kun je dan onderweg zijn, denk je, Donald?
2: Nou, ik denk dat je 20 minuten fietst.
0: Oh.
2: Tussen die stukjes. Hè, dus er is zeg maar, en je hebt ongeveer ruim een half uur dus tussendoor. Dus dat gaat allemaal vrij goed.
0: Misschien kun je dus wel even van de fiets springen, even een ijsje eten of zo ergens. Als je een ijskraan tegenkomt, weet ik wat.
2: In de polder valt dat niet mee,
0: joh. Oh, nou dan gaat er staan met een ijskraam. Ja.
2: Maar het is wel verschrikkelijk mooi op dit moment in die polder.
0: Ja, dat is een feit.
2: Het is echt geweldig.
0: Nou, de hele provincie ligt er mooi bij, hoor. Even voor de
2: duidelijkheid. Ja. Echt mag geweldig. Goed.
0: Wat jou betreft gaan we daar naartoe, maar dat is morgen, hè?
2: Dat is morgen, ja. Ja, schiet niet. Dat is morgen.
0: Dus 12 uur
2: gaan de kerken open. Mm-hmm. Dan kan je een kaartje kopen. Lief, contant, zeggen we allemaal. Want dat is allemaal het makkelijkst.
0: Ja,
2: en dan is het eigenlijk om 4 uur. Is het dus de laatste. En dat duurt tot 16:30 en dan is het klaar.
0: Dan is het klaar. En morgen mag je wat mij betreft ook nog wel even weer aankondigen. Hoor, waarom niet?
2: Nou, vind ik leuk. Vind ik fijn.
0: Het is ook hartstikke leuk.
2: Even
0: dingen nalezen ergens, Donald, op een website? Of heb je iets waarvan je zegt...
2: Ja,
0: nou,
2: dus op een website, als je de website neemt van de Grote Kerk van Schermerhorn... die is van de week nog helemaal bijgewerkt.
0: Oh.
2: Daar staat echt alles op. En als je in de kerk komt, daar zijn ook blaadjes. Er zijn flyers. Waar is alles
0: dingetjes, precies.
2: Ja, en er staat ook nog, staat er aan de voorkant, staat dus de route. Nou, je ziet al die mensen fietsen, dus het komt vanzelf.
0: Komt wel goed, je fietst gewoon achterna, dat komt wel goed.
2: Ja, je fietst er gewoon achterna.
0: De grote kerk van Schermerhorn, daar kijk je even op die website. Is morgen, maar dan weet je het alvast, kun je dat in de agenda
2: zetten. Ja, en kijk je even op de agenda, is dat, hè?
0: Precies, de agenda, logisch.
2: Ja.
0: Zo heet dit programma toevallig ook, hè, Donald?
2: Dat is
0: ongelooflijk. Op zich ook wel zeggen.
2: Het enige wat we een beetje proberen te vragen. Het begint altijd in groot scherm. We komen de minste mensen in het begin.
0: Oh.
2: En dan krijgen we massa in ene dus. Want dan komen ze van alle kanten weer daar naartoe. Dus als er mensen zijn die bijvoorbeeld in de rijp zitten. Dat ietsje doorrijden, want dat is maar 10 minuutjes. Ja, dan kunnen ze altijd nog even een andere route nemen.
0: Beetje verdelen.
2: Een beetje verdelen, ja.
0: Goed.
2: Ja?
0: Dankjewel, Donald, voor deze tip. Ja. Nou, misschien is het een beetje morgen alweer.
2: Jij bedankt.
0: Kijken of het
2: goed
0: past.
2: Zo. Jij bedankt dat ik het even in mocht spreken. Groeten!

0: Je luistert naar NH.
1: NH.
0: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Thuis in heel Noord-Holland.
2: If love was a word, I don't understand. The simplest sound.

0: Rudette. Nou, zo heet het liedje ook. New Age was dat hier op NH.
1: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft 1 nieuw bericht.
0: We werken er ook alweer op 088-8505-707. Kun je een berichtje inspreken. Die voicemail, dat is gewoon 24 uur per dag. Hè. Als je s'nachts om 2 uur denkt, ja, nee, ik organiseer iets en ik wil daar toch wat aandacht voor op de radio. Dat kan. Gewoon inspreken, een minuutje maximaal. Op 088-8505-707. En het programma, nou ja, tijdens het programma kan het ook gewoon. Dus tot 10 uur, ja, hij zal wel iets eerder doen natuurlijk. Tot maximaal 9:45 zou ik zeggen. Want dan kunnen we hem nog meepikken hier in de agenda. Eens even luisteren wat erop staat.
2: Het gehele Pinksterweekend, van zaterdag tot en met maandag, exposeren Nicole de Kok en Barbara Jonk in het kerkje op de Woude. Van 12 tot 5 uur bent u welkom en de toegang is gratis. De kunstenaars zijn ook aanwezig. Barbara Jonk is de dochter van de bekende kunstenaar Nick Jonk uit de Grootschermer. En zij werkt met onder andere keramiek en maakt bronzen sculpturen. Nicole de Kok is illustrator en tekende van kleins af aan met haar opa, die haar de liefde voor het vak meegaf. Zij stelde natuur en vriendschap in haar werk centraal. Ze hebben beiden in binnen- en buitenland geëxposeerd. Dit weekend is ook de karavaan op de Woude neergestreken, met buitengewone theater op locatie. Voor meer informatie kijkt u op de website van de karavaan. Wij zien u graag op eiland de Woude.

0: Het liedje dat verveelde eigenlijk nooit, vind je ook niet? Carly Simon was dat en You're So Vain. Je bent zo ijdel dat je denkt dat dit liedje over jou gaat. Mooi eigenlijk, hè?
1: NH, de agenda.
0: Nou, we blijven een beetje in de muziek. Johannette, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want gisteren hadden we Bach meets Jazz in Amsterdam. Maar vandaag is hetzelfde in Bussum te bewonderen. Hoe was het gisteren trouwens?
2: Ja, het was fantastisch.
0: Ja.
2: Ik heb zo'n mooie groep mensen om me heen verzameld. Juist op dat raakvlak tussen de barok en de jazz, de Bach. De barok van de Bach en dan de jazz van mensen als Bert van der Brink. Nou ja, dan ontstaan de mooiste dingen. Ja. En het is geen één concert hetzelfde. Dus wij staan ook altijd met dikke grijnzen op onze gezicht staan we te genieten. Terwijl we het concert zingen. Wat wil je nog meer?
0: Ja, want hoe werkt het in de praktijk? Bach meets jazz, is dat letterlijk zo? Of op welke manier heb je dat gedaan?
2: Ja, er zijn, kijk, ik ben er nog met de cellisten en ik. Wij zijn meer van, wij spelen met Pasen de Matthäus Passie. En dan met kerst doen we het Weihnachtsoratorium. Wij zijn heel strikt eigenlijk. En dan hebben we er dus een jazzcombo bij gevraagd. Ja. Maar als je die dan over dezelfde materie met elkaar laat stoeien, dan inspireer je elkaar juist om buiten de lijntjes te kleuren.
0: Oh,
2: dus de jazz gaat wat meer de klassiekere kant van hun improvisatie opzoeken. Mm-hmm. Terwijl wij juist wat vrijer worden in een beetje van het ritme los, zeg maar.
0: Nou,
2: dus het geeft hele leuke, het is een bruisend concert.
0: Ja, mooi is dat. Nou, en vandaag kun je dat ook meemaken. Want we hadden het nu even over gisteren in Amsterdam. Was een groot succes.
2: Ja.
0: Maar ja, datzelfde succes doen we gewoon nog even doorzetten. Hè? In Bussum vandaag.
2: Ja, we zijn in de Majellekapel om 3:30. Mm-hmm. En het is natuurlijk Pinksteren, maar ik zou zo zeggen, als u aan het fietsen bent ergens, kom aan het eind van de middag even langs bij ons.
0: Goeie tip.
2: om een lekker toetje op de middag, een muzikaal toetje mee te pakken.
0: Want wat voor stukken kunnen we dan verwachten? Wat komt er zoal voorbij?
2: Echte standaard werken. We doen bijvoorbeeld uit de Matthäus Passie, doen het Erbarmedi. Maar we doen ook het Ave Maria van Bach. Dat is heel bekend. En de Air, ook zo'n mooi stuk. Dus het komt allemaal voorbij. Met steeds dan het sausje wat wij gecreëerd hebben. Ons eigen sound.
0: Ja, en daar moet je dan echt voor komen luisteren. Want dat is niet uit te leggen, lijkt me zo.
2: Nee, dat is niet uit te leggen. Dat moet je gewoon meemaken.
0: Moet je gewoon meemaken. Nou, met heel veel dingen die hier in de agenda voorbij komen. Het is meer, we stippen het even aan. Er luisteren naar wat mensen en die denken, oh, dat vind ik leuk om even naartoe te gaan. Nou, als ik dat nu denk vanmiddag om 3:30 in de Majellekapel, zo heet het.
2: Klopt, aan de Ieperlaan in Bussum.
0: En hoe kom ik aan kaarten bijvoorbeeld? Of kun je gewoon aan de deur?
2: Aan de deur, hoor. Kunnen aan de deur gekocht worden. Anders via klassiekemuziek.nl is het ook nog wel te koop, maar aan de deur is net zo makkelijk.
0: En dat is ook de website die je net noemde om wat meer informatie op te snuisteren?
2: Wat meer informatie op snuisteren kan via mijn naam, johannettezomer.com.
0: Okay.
2: En dan kom je vanzelf op de ticket site ook uit als je dat van tevoren nog zou willen kopen.
0: Wat een mooie naam ook in deze periode. Ja.
2: Ja.
0: Johannettezomer.com, daar staat dan al die informatie ook op. En het mooie ervan is, heel veel mensen vinden het helemaal niet leuk om kaarten online en zo te kopen. Nee, kun je gewoon daar te plekken.
2: Gewoon aan de deur.
0: Ja. Begin om 3:30, dan moet je om 3:00 denk ik ongeveer zijn, toch?
2: Ja, om 3:00 doen we de kassa open.
0: Bach meets Jazz in Bussum. Meer informatie op johannettezomer.com. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoeveel mensen er vandaag op afkomen.
2: Dankjewel, heel fijn.
0: En wat je zegt, een beetje combineren met een fietsroutetje of zo, hè?
2: Ja, gewoon aan het eind van de fiets even bij ons bijkomen.
0: Goed idee. Heel veel plezier daar weer vandaag met de uitvoering.
2: Dank je.
0: Tot de volgende keer. Nou, zo werkt het dus in de agenda. De tips komen vanzelf allemaal voorbij. En het is nog niet voorbij. We komen nog een uurtje met agenda te goed aan, zeg ik altijd. Je hebt nog een uurtje agenda te goed. En dan morgen ook nog weer, hè? Want dan is het tweede Pinksterdag. Maar dat is eigenlijk ook een soort van zondag. Nou, hoe dan ook. Fijn dat je erbij bent. Een kopje koffie erbij. Kopje thee erbij. En even gewoon gezellig nog even zitten. Je hoeft nog even niks, want het is gewoon zondagochtend. Met muziek nu op de radio van Chris Rea. It's All Gone. Oei.

0: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
3: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
4: Dit is een uittip.
5: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
7: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
18: Ik ben Jonathan uit Haarlem.
19: Ik ben Anne en ik kom uit Waarland.
20: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
21: Ik ben Marco Heering, Amsterdam.
22: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
23: Thuis in heel Noord-Holland.
24: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. En ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Dit is een uittip.
22: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
25: Dit was een uittip.
26: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
27: Dit is een uittip.
28: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
29: Dit was een uittip.
30: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
31: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
32: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
33: True Lease met Grenke.
34: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
33: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
34: Precies wat we nodig hadden.
33: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
35: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
33: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
36: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
37: Oh, wat betekent dat voor mij?
36: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
37: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
36: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
37: En moet ik verder nog ergens op letten?
36: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
38: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.

0: Stylistics hier op NH. En I can't give you anything.
1: NH, de agenda.
0: Maar een heleboel agendatips krijg je ook nog het komende uur hier op NH. Fijn dat je erbij bent op deze eerste Pinksterdag 2026. 9:09. Mooi, hè? En morgen is er ook een agenda, daar kan je vast op voorbereiden. En nou, als je het leuk vindt, luister je lekker mee. Tussen 8 en 10 zit er nog wel een tipje voor je tussen. Dat komt helemaal goed. Het komende uur ook weer met bijvoorbeeld een voicemailtje dat binnenkomt over een markt, volgens mij. Nou, kunnen we zo wel even draaien. Dan horen we wel precies waar we nog naartoe kunnen. Het monument van de week komt natuurlijk gewoon voorbij, is altijd op zondag. En we gaan eens even kijken wat er in Museum Kranenburg is te doen. Nou ja, zo komt er nog genoeg voorbij. Laten we eerst eens even concentreren op het volgende. En dat is het weer. Hier is Jan Visser. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Ja, je hebt alleen maar goede berichten de laatste tijd, hè? Toch? Voor de mensen die van een beetje warmte houden, tenminste wel.
2: Ja, ja, zeker, zeker, zeker. Ja, we zijn er nog niet wat warmte betreft ook voor deze maand.
0: Nee, hè?
2: Want vandaag is het, zou je zeggen, een fractie minder warm dan gisteren. Want toen hadden we temperaturen tot ruim 28 graden. Permanent iets meer dan 30. Ja. Nou, dat niveau zullen we vandaag niet halen. Maar het wordt wel op de meeste plaatsen, zeker in de zuidelijke helft van Noord-Holland, toch wel zo rond de 26 graden. Noorden van de provincie 22 graden.
0: Prima.
2: En dat geldt dan voor Texel in de Noordkop. En verder, ja, veel zon. Hier en daar zien we nog wel wat sluierwolken. We hadden eerder vanochtend ook wat mist, maar dat is verdwenen. En wat sluierbewolking, maar veel zon dus. En een zwakke tot matige wind en die waait uit het noordoosten. Bepalend voor dit weerbeeld is een hoge drukgebied, een nieuw hoge drukgebied. De afgelopen dagen hadden we te maken met hoge druk boven Duitsland, Polen en Tsjechië. Nou, er is weer een nieuw hoge drukgebied ontstaan dat nu boven Wales ligt. En morgen boven ons land wordt verwacht in de Duitse bocht. En dat betekent vanmorgen opnieuw veel zon, tweede Pinksterdag. En temperaturen die gaan uitkomen op zo'n 27 tot 28 graden. Het zou lokaal zelfs in het Gooi 28 tot 29 graden kunnen worden. Op Texel 24 graden. Verder weinig wind, maar in de middag op de stranden even rekening mee houden. Een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten. En dan koelt het daar automatisch wat meer af. Want het zeewater heeft ook nog maar een temperatuur van een graad of 13.
0: Oh,
2: zo vlak voor de kust.
0: Ja.
2: He, het is per slotverrekening eind mei, hè? Nog
0: ja,
2: maar.
0: Nee, het heeft nog niet heel erg kunnen opwarmen. Dat
2: nee,
0: gaat nu
2: zeker
0: een beetje
2: niet
0: gebeuren.
2: Nee, nee. Ja. Het is wel wat warmer dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Waar ook niet tegenwoordig op op de zeeën. Ja. Maar goed, dat is even een ander verhaal. Mm-hmm. Nou, dan wordt, zou je kunnen zeggen, derde Pinksterdag. Hè? Pinkster 3, zoals het ook wel in sommige delen van de provincie wordt genoemd. Ja. Aanstaande dinsdag. Dat wordt dan de warmste dag van deze periode.
0: Mm.
2: En dan kan het hier en daar zo'n 30 graden worden. En in het binnenland, de beeld gaat mogelijk naar 31 graden. Het record staat op, 29,1 graden. Het datumrecord voor deze, voor 26 mei. Dus dat zegt wel wat. En in het zuiden van het land zijn temperaturen tot 33 graden mogelijk.
0: Hmm.
2: Nou, vanaf woensdag wordt het dan minder warm. Woensdag en donderdag 20, 22 graden. Dat is aangename temperatuur. Aan de kust wellicht weer ietsje lager. Verder blijft het droog. Zijn perioden met zon. Want we hebben opnieuw te maken met alweer een volgende hoge drukcel. En dat gaat pas na het volgende weekend. Dus na het laatste weekend van mei veranderen.
0: Nou, het is nog maar lente. Moet je nagaan. En hoe zit het met de zonkrachten? Jan, moeten we even goed smeren de komende dagen?
2: Ja, dikke 6 hoor.
0: Dikke 6.
2: Ja.
0: Is dat,
2: dat is echt wel oppassen geblazen, hoor. Ja.
0: Dus insmeren of misschien...
2: Ja, regelmatig smeren, dat is toch wel het beetje, of het beetje, dat is het advies.
0: Ja, het is natuurlijk niet morgens één keer insmeren en de rest van de dag doet hij het wel.
2: Nee,
0: zo werkt het
2: nee, zeker niet.
0: Je moet om de zoveel uur even weer doen eigenlijk.
2: Ja.
0: Vooral als je zwemt bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Maar goed, dit terzijde. Ja, ik vind het altijd wel interessant hoor, de zonkracht. Dat is toch wel een belangrijk ding voor heel veel mensen die er niet tegen kunnen bijvoorbeeld.
2: Nee, hoedje op of weet ik veel wat, maar in ieder geval duidelijk.
0: Ja, je begint boven op het hoofd ook al kaal te worden. Jij bent dat al heel lang volgens mij.
2: Ja, zeker. Ja.
0: En dan moet een hoedje eigenlijk wel op, hè?
2: Ja.
0: Of een petje of een dingetje of iets. Ja. Nou, helemaal goed, Jan, dankjewel. Morgen ben je ook gewoon in de agenda.
2: Ja, we horen elkaar morgen weer.
0: Ja, vandaag ook nog weer bij de sport. Om 5:30? Of is dat allemaal niet vandaag?
2: Ja, vandaag wel, dacht ik.
0: Ja,
2: want de Ajax voetbal straks ook nog.
0: Dus die zijn er nog.
2: Ja.
0: Helemaal goed. Jan, tot morgen.
2: Oké.
1: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

0: Ilse de Lange op NH. Something good.
1: De agenda.
0: 7 minuten over 9 in de agenda hier op eerste Pinksterdag. En heb je zin in een food truck festival, zoals het zo mooi heet? In Hilversum is er namelijk eentje. Is gisteren begonnen. En die duurt nog tot en met morgen. Dus vandaag kun je naartoe, morgen kun je naartoe. In het Dudokpark in Hilversum. Ja, dat is allemaal foodtrucks, streekbieren, borrelplanken, shared dining en proeverijen zijn daar te vinden. En er is ook live muziek en voor de kinderen is ook wat te doen, namelijk bijvoorbeeld schminken. Dat vinden de kinderen altijd leuk. Maar als je daar geen zin in hebt, dan kun je er gewoon lekker langslopen en een beetje eten en drinken op het Hilversumse Food Truck Festival. Dus tot en met morgen nog in het Dudokpark in Hilversum. Nou, dat vind ik alweer een leuk tipje. Vind je ook niet? Ik zie ook nog een voicemail intussen binnenkomen. Gaan we zo even naar luisteren. Want ik zie op de Facebookpagina NH Agenda ook nog een berichtje binnengekomen. De expositie Polderportret. Van, volgens mij is het van Bram van Uggelen. Want die heeft hem erop gezet. Vandaag ook het werk bekijken van hem in de Stompe Toren van Spaanwoude. Daar is het. Hij is daar vanaf 12 uur, nou, dan heb je nog even, tot 16:30 aanwezig voor vragen. En of een gezellig praatje staat er ook nog bij. Het is gratis. De expositie Polderportret van Bram van Uggelen staat ook op onze Facebookpagina NH Agenda.
2: U heeft één nieuw bericht.
3: Eerste Pinksterdag. Fantastisch weer. Wat gaan we doen? Barbecuen? Naar het park? Naar het strand? Of naar een leuke rommelmarkt? Weet je wat je kan doen? Twee dingen op één dag. Eerst, 's ochtends, lekker naar een rommelmarkt. Een kleedjes- en kofferbakmarkt in de Lodewijk van Dijsselstraat. Tegenover nummer 33 op het grasveld. En dan 's middags lekker barbecuen, naar het zwembad. Gewoon overal van profiteren. De kleedjesmarkt. Wat is daar nog meer, behalve leuke spulletjes... gezelligheid, muziek, een workshop. Je kan ook pannenkoeken eten. Nogmaals, vanaf 10 uur. De markt is maar tot 1 uur. En het is op het grasveld tegenover de Lodewijk van Dijsselstraat, nummer 33 in Amsterdam. En dat is Slotermeer volgens mij in Nieuw-West. Fijne dag iedereen.
4: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088-850-5152. 088-850-5152. De agenda. Muziekmiddag.
5: Iedere zondag.
4: Het beste uit 60, 70 en 80.
5: De muziekmiddag.
4: 1971.

0: Mark Robin op NH. Thought you were on my side.
1: De agenda.
0: Nou, wij staan allemaal aan dezelfde kant, namelijk aan de agenda-kant. Tips om erop uit te gaan. Bijvoorbeeld naar Museum Kranenburg. Waarom zouden we daar naartoe moeten? Helene Dijkhuizen, curator. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Waarom zouden wij nu naar Museum Kranenburg moeten afreizen?
2: Nou, vandaag is de eerste dag van onze nieuwe tentoonstellingen. En we hebben wel 3 nieuwe tentoonstellingen te bieden. En ik denk voor ieder wat wils. We hebben namelijk een grote tentoonstelling, een duo van 2 kunstenaars, Lisa Kommel en Paul Koiker. Gaat over mode, macht, identiteit. Bepaal jij nou je eigen kledingstijl of bepaalt de mode-industrie dat?
0: Ja, dat is wel goed inderdaad. Ja. Als je daar zelf over nadenkt, wat denk je dan? Voor jezelf?
2: Ik denk eigenlijk dat het allemaal maatschappij geregeld wordt. Dus dat je daar eigenlijk weinig, dat je er toch weinig over te zeggen hebt.
0: Nou ja, dus je kijkt om je heen en daar pas je je toch een beetje op aan of zo?
2: Dat denk ik, ja. En ik denk dat de machtige mensen in de mode-industrie toch wel heel veel te zeggen hebben over hoe wij ons kleden.
0: Ja, en blijkbaar vinden we dat dan ook mooi, want anders zou je het niet aantrekken, zou je zeggen. Maar...
2: Precies, dat zou je denken, ja.
0: Ja, mooi. Dat zijn dus Lisa Kommel en Paul Koiker, hè, samen dus.
2: Ja.
0: En maken ze ook echt hele verschillende dingen? Hoe komt dat dan soort van samen?
2: Ja, Paul die is fotograaf. Die presenteert in deze tentoonstelling echt gigantische foto's van mensen uit die mode-industrie. Maar dan zonder gezicht, dus je kan eigenlijk niet goed zien wie ze zijn. Mm-hmm. En dat reduceert ze een beetje tot een soort poppen met kleding aan. Ja. Terwijl Lisa is modeontwerpster en beeldend kunstenaar. En zij presenteert kostuums en objecten van textiel en keramiek. Die ze vorig jaar heeft gemaakt voor een voorstelling in samenwerking met het Nationaal Ballet.
0: Ja, en wat is dat?
2: Verschillend werk.
0: Als curator in dit geval jouw taak om dat bij elkaar te brengen. Wat doe je dan precies?
2: Je brengt het bij elkaar. Ik heb heel nauw samengewerkt met de 2 kunstenaars over hoe je dit dan samen presenteert. Op welke manier. Zodat ze wel allebei een eigen plek krijgen in de zaal. Maar toch ook goed samen gaan. En volgens mij is dat heel mooi gelukt. Maar het is heel erg een tentoonstelling die je denk ik als bezoeker moet ervaren.
0: Ja, dat is met al dit soort dingen zo natuurlijk.

0: bepaalde plek naartoe loopt? Of maakt het niet uit? Kun je gewoon kriskrassen door Museum Kranenborg?
1: Nee, het is eigenlijk de grootste zaal van het museum, deze tentoonstelling. En als je binnenkomt, zie je eigenlijk alles al voor je. Okay. En er zit enigszins een volgorde in, omdat de kostuums van Lisa, die gaan over het leven van een vrouw en haar relatie met kleding en hoe kleding invloed heeft op je. Dus dat dat zowel bevrijdend kan zijn, maar ook heel beklemmend. Maar je kan heel erg je eigen route gaan en het vooral ervaren.
0: Zit er ook veel herkenning in? Voor jou bijvoorbeeld, als je daar rondloopt, denk je, oh ja? Of is het meer van, ik moet even nog doorgronden wat dit is?
1: Ze heeft dus echt van die fases gemaakt. Bijvoorbeeld de geboorte en dan de kindertijd en de puberteit en dan de wat latere levensfases. Mm-hmm. En wat ik zo mooi vind is bij de fase van de puberteit, dan heeft ze dus handschoenen gemaakt met daaraan keramieke klepeltjes eigenlijk. En die rinkelen. We hebben ook een soort installatie waardoor je het kan horen.
0: Okay.
1: Dat is ook wel interessant. En voor mij gaat dat heel erg over hoe je dan in de puberteit, dat je opeens soort van op een andere manier zichtbaar wordt in de wereld. En dat je dat misschien helemaal niet wil, of juist wel.
0: Turbulente fase ook natuurlijk, hè, die puberteit. Dan gebeurt er zoveel.
1: En iedereen ervaart dat heel anders. Ja. Dus ik denk ook wel dat het een tentoonstelling is die je kan laten reflecteren over je eigen leven en je eigen relatie met kleding of hoe je je presenteert in de wereld.
0: We zijn helemaal rond, vind ik. Helene, vind je ook niet?
1: Oh, ik denk het,
0: ja. We hebben nu, 4 minuten en 30 seconden naar je geluisterd. En je bent nu om of niet? Dus je gaat er naartoe of je zegt, nou nee, dat is niks voor mij. Dat kan natuurlijk ook.
1: Dat kan natuurlijk ook, maar dan hebben we nog andere tentoonstellingen. Dus er is voor ieder wat wil.
0: Oh, okay. Nou ja, goed. Museum Kranenburg hebben we bij deze weer op de kaart gezet. Vanaf vandaag is dus, waar we het net over hadden, die tentoonstelling van Lisa Conno en Paul Koijker.
1: Ja.
0: En daar kun je dus vanaf vandaag naartoe. Meer informatie vind je heel simpel op kranenburg.nl. Mag ik je hartelijk danken, Helene, en een fijne dag verder wensen.
1: Dankjewel, Marcel.

0: Het gaat een soort gewetensvraag van Bryan Adams. Have you ever really loved a woman in dit geval? Mooi, hè? Ach, poëtisch.
1: De agenda.
0: Wat ook poëtisch is, zijn de tips om erop uit te gaan. Nou, dat klinkt eigenlijk wel wat banaler, maar dat maakt niet uit. Ik had het gisteren ook al over. Kunst- en tuinliefhebbers die kunnen terecht in Top in de Kop. Er zijn onder andere dit Pinksterweekend is dat. De mooiste privétuinen geopend. Theetuinen, beeldentuinen, ateliers en natuurvriendelijke kwekerij. Die zijn allemaal opgesteld voor het publiek. En de groep die dat opgesteld heeft, die bestaat uit 26 gepassioneerde tuinliefhebbers en kunstenaars in de kop van Noord-Holland. Daarom heet het ook Top in de Kop. Vandaag kun je daar ook weer terecht, zo tussen 11 uur en 5 uur hedenmiddag. Eens even kijken. Ja, nou, de website is topindekop.nl. Dat kan ik nog even op het einde meegeven. Dat is misschien wel handig als je daar meer informatie over wil. Top in de Kop. Dan zie ik nog een berichtje zojuist verschijnen op onze mooie Facebookpagina met de naam NH Agenda. En dat gaat over de stichting Over IJ. Er is vandaag een wandelexcursie over de ontstaans- en de bewoningsgeschiedenis van het landschap in Uitgeest. Speciaal. Het heet dan ook Het Zwijgende Landschap. Dat start om 1 uur. Kun je je nog voor inschrijven? Dan moet je wel snel bij zijn. Dat is bij het Oude Rechthuis. Daar beginnen ze op de kerkbuurt nummer 3 in Uitgeest. Het Zwijgende Landschap. En de geschiedenis van Uitgeest wordt daar verrassend rijk. En gaat terug tot ongeveer 450 voor Christus. Nou, dat is echt wel behoorlijk ver terug. En daar gaat dus de wandelexcursie over. Wil je meer informatie of aanmelden? Dat kan op www.oerij.eu/agenda. Onthoud je dat? oerij.eu/agenda. Nou, dat is weer een tippie. Zometeen hebben we Stella, ben je er al?
2: Ja, ik ben er al.
0: Nou, je
2: moet
0: nog even geduld hebben. Doe nog even een plaatje, goed?
2: Ja, een leuk plaatje.
0: Monument van de week. Nou, ze zitten er al klaar voor. Dat is een leuk plaatje. Oké, wat hebben we? Ja, Tina Turner. Is toch leuk?
2: Ja.
0: Nou, we zijn nog even wachten met een kopje koffie en Tina Turner. Dan gaan we straks naar het Monument van de Week, goed?
2: Ja, tot zo.

0: Tina Turner heeft zelf ook een roerig liefdesleven gehad. Helemaal in het begin met Ike en zo. Ja, en toen dacht ze, nou, dit liedje sluit wel goed aan. What's love got to do with it?
1: Het monument van de week. Met Stella van Heesik.
0: Ik zie nu heel veel mensen op een horloge kijken, naar de klok kijken. En die denken, oei, het is 3 minuten te vroeg. Maar dat vinden wij niet erg, hè, Stella?
2: Nee hoor, ik zit er klaar voor.
0: Dat betekent niet dat helemaal je 3 minuten langer kan doorpraten. Dat dan weer niet.
2: Oh, jawel hoor.
0: Oh, jawel hoor, hoorde ik net. Het monument van de week. Hij staat al op de Facebookpagina en de agenda te prijken met een paar leuke foto's erbij die je dan hebt meegestuurd. Stel, hij stuurt het monument altijd even op vrijdag zo'n beetje. En dan zet ik hem alvast op Facebook. Dus daar kun je meekijken. Maar ik wil het liefst natuurlijk van jou horen, Stella. Wat is het monument van deze week?
2: Het is het Wevershuisje op de Zaanse Schans.
0: Oh, dat is interessant.
2: Wel eens geweest, Zaanse Schans?
0: Ja, ja, het zal wel heel gek zijn als je daar nog nooit bent geweest, toch?
2: Nou, ik was daar. Ja, toen Stadstel begon op de Zaanse Schans, toen ben ik daar voor de eerste keer geweest. En toen dacht ik ook van, waarom ben ik hier nooit eerder geweest?
0: Even die dingen dicht bij huis waar je dan niet komt.
2: Ja.
0: Dat is eigenlijk heel gek. Nou, ik kom ook nooit op het Rembrandtplein bijvoorbeeld in Amsterdam. Dat vermijd ik liever. Maar terwijl...
2: Oh, ik vind dat best wel leuk om daar te wandelen. Ja, jawel. Ik hou al van die drukte van Amsterdam, hoor.
0: Oh, oké. Okay. Maar zelf woon je er niet, hè, Stella? Even voor de duidelijkheid.
2: Soms wel, soms wel.
0: Oh, soms woon je er een beetje.
2: Oh, een beetje wel.
0: Maar goed, laten we ons concentreren op het Wevershuisje. Wat is het? Ja, wat is het voor huisje nou? Dat is een Wevershuisje, ga jij dan zeggen.
2: Ja, het Wevershuisje op de Zaanse Schans. Ja. En dat huisje dat hoorde daar oorspronkelijk niet. Net zoals eigenlijk alle panden op de Zaanse Schans. Want ze zijn daar allemaal naartoe verplaatst. Ja. En dat had te maken met dat ze natuurlijk in de weg stonden op een andere plek. Waar ze, de gemeente van plan was om verkeersdoorbraken te maken. Of wat dan ook. Dus toen hebben... Erfgoedliefhebbers hebben toen de Zaanse Schans opgericht. Dat is zo'n 70 jaar geleden. En daar zijn dus allemaal bijzondere monumentale panden naartoe verplaatst. Die zijn dus opgetild of met de boot of op een aanhanger. Zijn ze dus naar de Zaanse Schans verplaatst. En soms ook in stukjes. En dat is eigenlijk ook met dit pand gebeurd. Want het stond op de dorpsweg in Assendelft. En het zou daar gesloopt worden. Want de eigenaar had een sloopvergunning aangevraagd en die wilde daar 2 nieuwe woningen bouwen. En daar was een vergunning voor afgegeven. Maar toen erfgoedliefhebbers, die hadden zoiets van, ja, het is toch een bijzonder pandje en Stadstel, kunnen jullie dat niet redden? Mm-hmm. Nou, dat lukte helaas niet, omdat er natuurlijk die grondwaarde was natuurlijk zo hoog geworden, omdat daar 2 nieuwe woningen gebouwd mochten worden. Dus we hebben toen wel met de eigenaar overlegd van, het zou misschien wel interessant zijn om dit huisje naar de Zaanse Schans toe te verplaatsen. En toen hebben we eigenlijk het hout, zeg maar, de onderdelen van het pand hebben we gekocht. We hebben toen een tijd allemaal nog inmetingen laten doen en kleurenonderzoek en bouwhistorisch onderzoek. En toen is het pand is dan ook helemaal ingemeten en dus ook nummers hebben we erop gezet, zodat we precies het pandje, als we daar geld voor zouden hebben, weer op de Zaanse Schans zouden kunnen terugbouwen. En dat is dus gelukt, maar wel 4 jaar later. Want we hebben het over 2011, toen is het pand uit elkaar, hebben we het uit elkaar gehaald. En 4 jaar later hebben we het dus weer helemaal 1-op-1 op de Zaanse Schans teruggebouwd.
0: Mooi. En op welke plek zo ongeveer? Want je hebt natuurlijk wel die modus daar staan. Staat hij daar ergens tussenin? Of op een
2: ja,
0: andere?
2: Hij staat behoorlijk aan de voorkant. Dus als je via het parkeerterrein de Zaanse Schans opkomt, je loopt, nou ja, wat is het, een kleine 30 meter, denk ik, door. Dan aan de rechterkant, daar staat hij. Okay. Op de Zeilenmakerspad 8. En dat is ook wel een hele mooie naam. Want toen wij het gingen demonteren, toen kwamen we erachter dat het pand eigenlijk ouder was dan dat iedereen gedacht had. Want het komt uit 1725. En in de achterkamer kwamen we achter dat er vroeger 5 weefgetouwen gestaan hebben. Mm. En dat het echt zo'n thuisweverij was, waar onder andere zeilen voor de zeilschepen gemaakt werden. En dat vond de Zaanse Schans ook zo interessant. En toen is er een weefmuseum ingekomen. Dus je kunt er nu naar binnen met je museumjaarkaart. En dan, dan leer je alles over de weefindustrie. En dan worden er ook demonstraties gegeven. Dus dat is hartstikke leuk.
0: Het Wevershuis Monument van de Week, want dat is tegenwoordig, het is gewoon een museum, hè, wat je al zegt. Gewoon met museumjaarkaart kun je daar naar binnen. Bijvoorbeeld vandaag ook wel, neem ik aan dan. Jawel.
2: Ja, je kan eigenlijk alle dagen kan je daar naar binnen. Ja. En aankomende vrijdag van 3:30 tot 4:30 vertellen wij daarbuiten ook nog wat meer over de geschiedenis en over wat wij daar gedaan hebben, ook verder op de Zaanse Schans.
0: Dan ga je niet echt naar binnen, dus begrijp ik.
2: Met je museumjaar, dan weer wel. Ja. Maar aan de andere kant kan je wel natuurlijk de omgeving... alle panden op de Zaanschans bekijken. En sommige kun je ook gewoon gratis naar binnen. Dus dat is wel heel leuk.
0: Ik zou zeggen, als je als Noord-Hollander nog nooit op de Zaanschans bent geweest... dan is dit wel het moment om het te doen, denk je ook niet?
2: Zeker, heel interessant.
0: Ja, dat is een mooie aanleiding. Hele het mooie Wevershuis, huizen. Dus het monument van de week op de Zaanschans. En wat ik al zei, op de Facebookpagina NH Agenda zie je alle informatie staan. En wat foto's, ook van hoe het opgeknapt is. Want ik zie er maar een foto tussen staan stellen. Denk ik zo, dat je daar nog wat van hebt kunnen maken.
2: Tuurlijk, daar zijn we goed in. Bouwval. Dat vinden we leuk juist.
0: Ja, ja, bouwval, een foto ook nog uit de oude doos met wat kindjes uit de, ik denk zo, jaren 20, 30, geen idee. Ik weet niet wat die daar deden, maar die staan erop. En dan is er al zijn glorie hoe die er nu bij staat. Zo mooi aan het water en zo. Mooi. En ik hoor de vogels heel erg bij jou op de achtergrond.
2: Ja, goed hè. Het is heerlijk weer.
0: Tuindeuren gaan open, denk ik dan maar.
2: Ja. Even een beetje doortochten. Even die warmte uit het huis.
0: Ja, juist. S'morgens even de boel open en dan weer de boel dicht. En wat ga je nog leuks doen vandaag met het mooie weer?
2: Nou, ik heb vanochtend al heerlijk gewandeld op de hei. En ik ga vanmiddag lekker zwemmen. Nou, heel lekker.
0: En in buitenwater of ik bedoel in de open?
2: Ja, zeker. In Loosdrecht.
0: Gewoon in de Loosdrechtse plassen.
2: Ja.
0: Op die ene plek waar heel veel mensen gaan plompen? Of is het,
2: Nee hoor, dat valt reuze mee.
0: Oh, want je hebt aan de N201 heb je altijd zo'n plek waar mensen in voor dag en dauw...
2: Nee, daar ga je niet heen. Nee, vreselijk.
0: Nou, vertel dan maar niet waar je wel heen gaat, want dan is dat ook weer bekend. Dat willen we allemaal niet.
2: Lekker rustig plekje.
0: Veel plomplezier, Stella, en tot volgende week.
2: Tot volgende week. Dag.

0: Ruben Heijn was dat. Ja, precies. En het feels right. Dit was de agenda voor vandaag. Ik heb goed nieuws voor je. Morgen is er ook een agenda op tweede Pinksterdag 2026. En nog meer goed nieuws. Morgen is het tekst en uitleg. Maar zometeen ook met Jos Heremans. Zo vanaf 10 uur tot 12 uur natuurlijk hier op NH. Fijne dag.
1: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
2: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is een beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Dit is een uittip.
6: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
5: Dit was een uittip. Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Ik ben Heiko, uit het druisende Velsen Noord.
13: Ik ben Edgar uit Hilversum.
14: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
15: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: 10 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er werd al rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de tweede dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
18: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
19: Dit is een uittip.
20: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
19: Dit was een uittip.
21: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
22: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
23: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
24: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
25: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
26: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
27: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
28: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
29: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
30: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
31: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
32: Tekst en uitleg
33: met Jos Heereman.

0: en uitleg.
1: Goedemorgen en welkom op deze zonnige zondag. Het is eerste Pinksterdag en tot 12 uur zijn we bij je met tekst en uitleg. Ja, en we begonnen natuurlijk ook met iets zonnigs, hè. It's Just the Sun van Don McLean. En wat gaan we doen tussen nu en 12 uur? Nou, we gaan het een beetje anders doen dan gewoonlijk. We hebben geen gast tussen 11 en 12. Ik denk ook, het is Pinksteren. Je wil een beetje rustig naar muziek luisteren. We hebben wel natuurlijk gewoon de plaatjes die we altijd hebben, hè. Dus de vergeet me liedjes en de vertaalplaat. Er zit weer een hele mooie nieuwe bij. En verder hebben we muziek gekozen die een beetje past bij de sfeer van Pinksteren. En wat we morgen gaan doen, dat is helemaal bijzonder. Maar daarover ga ik je later nog wel wat vertellen. We gaan eerst naar de man die bijna overal liedjes over kon schrijven. Dus ook over Pinksteren, Jules de Korte.
2: Pinksteren de zomer, Pinksteren de zonneschijn. Of zal het ook dit jaar weer alleen maar storm en regen zijn? Dat wordt weer ijselijk druk op alle wegen in het land. De auto's in het

dat kun je natuurlijk ook doen. Gewoon lekker thuis blijven met Pinksteren. Ik vroeg me trouwens af, zijn er dingen die je nou speciaal met Pinksteren doet? Met Pasen heb je dan het eitjes zoeken. En met Kerst, nou ja, het kerstdiner natuurlijk. En de nachtmis en dat soort dingen allemaal meer in de kerststal. Maar met Pinksteren heb je eigenlijk helemaal geen dingen. Tenminste, voor zover ik mij realiseer, die echt direct met Pinksteren te maken hebben. Je ziet niet ergens een heilige geest vliegen of zo. Iets dergelijks. Nou ja, dat soort dingen. Ik vraag me af. Maar ja, mochten er dingen zijn die wel typisch voor Pinksteren zijn, laat het me even weten. Dat kan natuurlijk altijd op 088-850-5152 via de app. En je kunt me ook altijd mailen op tekst-en-uitleg@nhradio.nl. We gaan naar de Secret Sisters met He's Fine.

0: Hij werd op 20 mei 1944 geboren. In een Japans interneringskamp, Boudewijn de Groot. Dat betekent dat hij afgelopen week dus 82 is geworden. En ik denk, laat ik nou eens een nummer van hem laten horen dat je niet zo heel vaak hoort op de radio. Het nummer Eva, Boudewijn de Groot. En er zit toch ook een beetje licht spiritueel tintje aan. En dat past dan weer mooi bij de Pinksteren.
1: Tekst en uitleg. Vertaalplaat.
0: Jongens, jongens, jongens, wat kregen we veel reacties vorige week op de vertaalplaat. En dat viel nog niet mee, althans de titel hadden jullie allemaal wel goed. Maar toen was het eventjes zoeken naar de uitvoerende. Nou, daar zijn jullie uiteindelijk ook wel achter gekomen hoor. Want we lieten dit horen.
2: Wake up, little Susie, wake up. Wake up, little Susie, wake up.
0: Ja, dat zou je natuurlijk letterlijk kunnen vertalen met sta op, kleine Susie. Maar dat hebben ze niet gedaan. Het is een heel andere vertaling geworden. In het Nederlands werd het namelijk Willem wordt wakker. En de uitvoerende waren The Butterflies. Ja, die bestonden uit twee mensen. Volgens mij is dat ook het enige nummer dat ze groot heeft gemaakt. Maar iedereen kende het wel, iedereen zong het mee, begin jaren 60. En dat was dus de vertaalplaat van vorige week. Uit al die goede inzendingen, en dat waren er nogal wat, hebben we één winnaar getrokken. En die winnaar is geworden Els Zwart uit Amsterdam. Van harte gefeliciteerd, Els. En jij krijgt dat mooie tekst en uitleg opschrijfboek toegezonden. En straks is er een nieuwe opgave. En die is een beetje in de sfeer van de ouderwetse revue. Nou, wat het precies wordt, dat hoor je vanzelf. We gaan eerst naar de oplossing van vorige week. Hier zijn de Butterflies en Willem wordt wakker.

0: Ja, een van die twee had een enorm hoge stem. Het waren de broers Luc en Godert van Kolmjon. Een hele bijzondere naam. Ze kwamen uit Amersfoort, ze noemden zich de Butterflies. En ze vertaalden het nummer van de Everly Brothers. En het heette Willem wordt wakker.
1: Tekst en uitleg.
2: Tekst en uitleg.
1: Vertaalplaat.
0: Ja, ik weet niet of je een beetje liefhebber bent van de ouderwetse revue. Vroeger had je in Engeland heel veel van die revues. Hè. Het waren reizende theateroptredens eigenlijk. En er zaten liedjes en sketches en van alles en nog wat in. En er waren een paar grootheden op dat gebied. En er was ook een bijzonder duo dat de theaters frequenteerde, om het zo maar eens te zeggen. En die traden op onder de naam Flanders en Swan. Dat waren ook hun respectievelijke achternamen. En zij speelden overal en dat was enorm grappig. Flanders die zat in een rolstoel, want die had een spierziekte gekregen. En die belandde daardoor in een rolstoel na de Tweede Wereldoorlog. En Swan die speelde piano en die componeerde alle liedjes. Maar Flanders die was degene die de teksten schreef. En ze hadden heel veel succes. En na een eerste tournee kwam er nog een tweede tournee. Traden ook overal op. Ze zijn nooit in Nederland geweest. Dat is wel opmerkelijk. Bijvoorbeeld wel weer in Zwitserland. Nou ja, goed, dat soort bijzondere dingen. Dat gebeurt natuurlijk in de showbiz. Ze hebben opgetreden tot 1967. Toen hielden ze ermee op. En toen was het wel klaar. Ze zijn wel altijd goede vrienden gebleven. Nou, tot zover het gepraat. We gaan nu luisteren naar een nummer. Ik wil dus weten wie dit in het Nederlands heeft gezongen. Want de titel, die hoor je direct. Dus dat is heel makkelijk. Daar hoef je niet zo lang over na te denken. Maar wie heeft dat in het Nederlands gezongen? Dat antwoord kun je geven op 088-850-51-52. Dat kan via de app. Want we bellen niet op zondagochtend. En je kunt ook mailen naar tekst-en-uitleg@nhradio.nl. We gaan naar de ouderwetse Engelse revue.
3: I would like to sing you now a little Edwardian or Edwardian song. Give me a chance to wear my present, my little Edwardian hat or hort. Last. She was young, she was pure, she was new, she was nice. She was fair, she was sweet, 17. He was old, he was violent, no stranger to vice. He was base, he was bad, he was mean. He had slyly inveigled her up to his flat to view his collection of stamps. And he said, as he hastened to put out the cat, the wine, his cigar, and the lamps, "Have some Madeira, my dear. You really have nothing to fear. I'm not trying to tempt you, that wouldn't be right. You shouldn't drink spirits at this time of night. Have some Madeira, my dear. It's a very much nicer than beer. I don't care for sherry, one cannot drink stout. And port is a wine I can well do without. It's simply a case of shackle, arse on gout. Have some Madeira, my dear." Unaware of the wiles of the snake in the grass, of the fate of the maiden who topes, she lowered her standards by raising her glass, her courage, her eyes, and his hopes. She sipped it, she drank it, she drained it, she did. He quietly refilled it again. And he said, as he secretly carved one more notch on the butt of his gold-handled cane, "Have some Madeira, my dear. I've got a small cask of it here. And once it's been opened, you know it won't keep. Do finish it up. It will help you to sleep. Have some Madeira, my dear. It's a really an excellent year. Now, if it were gin, you'd be wrong to say yes. The evil gin does would be hard to assess. Besides, it's inclined to affect my prowess. Have some Madeira, my dear." There flashed through her mind what her mother had said with her antepenultimate breath. "Oh, my child, should you look on the wine when 'tis red, be prepared for a fate worse than death." She let go her glass with a shrill little cry. Crash, tinkle, it fell to the floor. When he asked what in heaven, she made no reply, up her mind and a dash for the door. "Have some Madeira, my dear," rang out down the hall loud and clear, a tremulous cry that was filled with despair as she paused to take breath in the cool midnight air. "Have some Madeira, my dear," the words seemed to ring in her ear. Until the next morning, she woke up in bed with a smile on her lips and an ache in her head and a beard in her ear all that tickled and said, "Have some Madeira, my dear."
1: Tekst en uitleg.
2: Vertaalplaat. parc Monceau, entre les grilles et les arceaux, les enfants sages ont des cerceaux. Au fil de l'eau, dissimulé dans les roseaux, on entend piailler les oiseaux. Le parc Monceau, petit morceau de mon histoire, le vieux monsieur des balançoires, les cygnes noirs, la ville

0: Au Parc Monceau, dat mooie park in Parijs. En daarover zong Yves Dutheil.
1: NH. Tekst en uitleg.
0: En er wordt heel veel gereageerd op het nummer van Flanders en Swan. Dat is maar goed ook. Op 088-850-5152 kun je dus doorgeven wie dat in het Nederlands heeft gezongen. En ja, Michael Flanders en Donald Swan die traden dus tot 1967 op. Ja, ach, het zijn zulke leuke oude liedjes. Hè. Die Michael Flanders die werd niet oud. Die werd met 53, die stierf in 1975. Maar Donald Swan die redde het tot 1994, volgens mij. Ja, 1994. Die is wat ouder geworden, 71. Maar ja, ze zingen niet meer. Maar we kunnen hun liedjes nog wel steeds laten horen op de radio. En daar zijn we blij mee. En de Nederlandse versie willen we ook heel graag laten horen volgende week. Maar dan moet je wel even raden wie dat dan in het Nederlands heeft gezongen. En dat kun je doorgeven op 088-850-5152 via de app. En dan kun je dus dat mooie tekst en uitleg opschrijfboek winnen. En het leuke is, vanaf vandaag krijg je er ook een pen bij. Nou ja zeg, dan kun je er ook nog in schrijven. Nou, hoe mooi is dat? We gaan van het Parc Monceau in Parijs gaan we naar een heel andere omgeving. We gaan namelijk naar het station van Naar de Bussum. En dat doen we met de zangeres Lou. Van Almere.

0: Het schijnt dat het dus ergens in het Saarland ligt. Tiefenkaltenstein. En Stefan Zulke die zong daarover. En Stefan Zulke die ken je misschien nog wel, want die had ook in Nederland een enorme hit. Die later nog een keer vertaald is door Benny Nijman. Lotte, weet je nog? Lotte Weiss doe nog. Nou goed, dat. Maar hij heeft veel meer mooie liedjes gemaakt. Waaronder dus dit Tiefenkaltenstein.
1: Tekst en uitleg.
2: Tekst en uitleg.
0: Vrolijk muziekje, want we hebben een winnaar van de vertaalplaat. Nou, het was niet zo heel erg moeilijk. Het was natuurlijk een glaasje Madeira, my dear. Ja, de vraag was natuurlijk, wie had dat in het Nederlands gezongen? Nou, dat was die man met die snor, weet je nog? Ted de Braak. Die had daar een enorme hit mee in Nederland. Met de vertaling van dat nummer, een glaasje Madeira, my dear. De vertaling dus van het nummer van Flanders en Swan. En de winnaar is Gonny Verschut Verhoogd uit Amsterdam. Gonny, van harte gefeliciteerd. Jij krijgt dat mooie tekst en uitleg opschrijfboek toegezonden. En dan komt, je krijgt er dit keer dus ook een pen bij. Geen zonnebril, die moet je zelf maar kopen. Dus alleen een pen. En dan kun je dat hele boek volschrijven met allemaal leuke dingen. Dat is hartstikke leuk. Ik ga straks vertellen wat we morgen gaan doen. Want het is bijzonder speciaal en apart. Dat zijn dus drie dezelfde, eigenlijk bijvoeglijke naamwoorden voor eenzelfde benaming. Dat er iets heel bijzonders te gebeuren staat. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Het is maar taal. We gaan, voordat het zover is, eerst luisteren naar een, mag ik toch wel zeggen, kippenvellied van Lieselore Gerritsen.

0: daarentegen een decemberschutter is, dan moet u zich voor te veel optimisme houden. Er is iemand in uw omgeving die de situatie.
1: Hier is onze vierpinksterbloem en ik zou hem zo graag eens wezen. Met zijn mooie kransen op het hoofd en met zijn klinkende bellen. Recht is recht, krom is krom. Geliefd ook wat te geven voor de vieren pinksterbloem. Want de vieren pinksterbloem moet leven. Hier is onze vieren pinksterbloem. Ik zou hem zo graag eens wezen. Met zijn mooie kransen op het hoofd en met zijn klinkende bellen. Recht is recht, krom is krom. Geliefd je wat te geven voor de vier.

Ja, de vierde Pinksterblom. Ja, wie weet eigenlijk nog wat dat is, de vierde Pinksterblom. Nou, was het in onze provincie niet zo'n ding. Misschien op Texel wel, want het was wel een feest dat ook op de Waddeneilanden gevierd werd. De vierde Pinksterblom, dat is namelijk een traditie die vooral in het oosten en het zuiden van Nederland gevierd wordt. En ook wel een beetje op de Waddeneilanden. Ik weet niet of ze het nog steeds doen, hoor, ook in het oosten en het zuiden. Dat is natuurlijk een heel oud lied. En het is een feest dat vindt plaats 50 dagen na Pasen. En dat herdenkt aan de viering van de vruchtbaarheid en de aardse groeikracht. Dus hè, zo alles wat leeft en bloeit en eigenlijk, nou ja, net als de vogeltjes in mij een ei leggen. En dan werd er uit de gemeenschap jonge meisjes gekozen. En die mochten dan een soort misverkiezing, maar dan een Pinksterblomverkiezing. Die werden dan de Pinksterblom. En die werden dan versierd met bloemen en een kroon. En de jonge mannen van het dorp die droegen haar dan rond in het dorp. Nou ja, zeg. Dus dat was een bijzonder feest. De vierde Pinksterblom. En daar hoorde dit liedje bij. En Herman van Veen heeft dat ooit een keertje opgedoken. Die dacht, nou, dat is leuk. Kan ik van een keer in een van mijn theaterprogramma's gebruiken. En dat heeft hij ook inderdaad gedaan. De vierde Pinksterblom. En dat hoort natuurlijk ook een beetje bij Pinksteren. Hoewel Pinksteren natuurlijk niet 50 dagen na Pasen is. Hè. Dat zijn minder dagen. En als je weet hoeveel, dan weet je dat we nog 10 dagen moeten wachten totdat het echte Pinksterblomfeest te gebeuren staat. Goed, ik ga even uitleggen wat we morgen gaan doen, want het is Pinksteren. En als je aan Pinksteren denkt, dan denk je natuurlijk op een mooie Pinksterdag. Waarom heeft hij dat nog niet gedraaid? Dat doen we morgen. Want morgen staat tekst en uitleg helemaal in het teken van Annie M.G. Schmid. En wat gaan we dan doen? Nou, we gaan allemaal liedjes draaien. Die geschreven zijn door Annie M.G. Schmid, vaak op muziek gezet door Harry Banning. En liedjes die daar een beetje, ja, zijdelings mee te maken hebben. Dus liedjes een beetje in de sfeer van Annie M.G. Schmid. He, dus liedjes die bijvoorbeeld met een knipoog zijn. Of liedjes waarbij je kunt horen dat er toch wel enig maatschappijkritisch geluid in zit. Nou ja, dat soort liedjes. Maar vooral heel veel van Annie M.G. Schmid. We hebben natuurlijk op een mooie Pinksterdag, maar in een rijtuig, liedjes uit Ja Zuster, Nee Zuster. Liedjes die ze voor kinderen heeft geschreven. Ga zo maar door. We hebben er een heleboel. En het zijn er zoveel dat het er veel te veel zijn voor 2 uur. En we moeten natuurlijk een keus maken. En omdat wij een heel democratisch radioprogramma zijn, willen we heel graag, als jij liedjes hebt die je denkt, nou, die wil ik wel heel graag horen van Annie M.G., laat het ons dan even weten. Dus, we hebben de winnaar van de vertaalplaat, die hebben we al bekendgemaakt. Je kunt nu appen naar voor jouw favoriete Annie M.G. Schmid liedje. En die gaan we dan morgen draaien. Dus Marcel en ik die krijgen het hartstikke druk vanmiddag, want we moeten al die liedjes gaan opzoeken. Dus, je favoriete Annie M.G. Schmid liedje kun je mailen naar tekst-en-uitleg@nhradio.nl. Of je kunt hem appen naar 088-850-51-52. En dan morgen in die speciale tweede Pinksterdag-uitzending, op een mooie Pinksterdag, gaan wij dus die leuke Annie M.G. liedjes allemaal laten horen. Want het is de week van Annie M.G. Ze is geboren op 20 mei en ze overleed op 21 mei. En daar zat een hele lange periode tussen. Dat ze zo verschrikkelijk veel mooie liedjes heeft gemaakt, dat we daar graag bij stil willen staan. En dat doen we morgen dus. Vandaag niet. Vandaag gaan we heel veel andere liedjes draaien. En toen dacht ik ook nog van, er zijn wel heel veel liedjes over vaders en moeders en dergelijke gemaakt. En ook oma's. Oma's aan de top en dat soort dingen. Maar zouden er ook liedjes over opa's geschreven zijn? Nou, toen kwam ik bij Clive Dunn uit. Die heeft een nummer over opa's geschreven. Dat is wel heel grappig. Met een heel kinderkoor erbij. Komt-ie aan.

0: Nou, voor alle opa's in Noord-Holland. Clive Dunn met Granddad. Ja, en dan moet ik natuurlijk mezelf gaan corrigeren. Ben ik keurig katholiek opgevoed, zit ik er natuurlijk helemaal naast met het tellen van die dagen. Je hebt dus Pasen. En 40 dagen na Pasen is het hemelvaart. En dan weer 10 dagen later, dus 50 dagen na Pasen, dan is het Pinksteren. Dus die Pinksterblom die hoort wel degelijk bij Pinksteren. Gelukkig zijn jullie allemaal zo lief om me dat heel vriendelijk door te geven via de app, zodat ik dat ook kan corrigeren voordat we helemaal fout zitten met al die religieuze dagen. Maar er zit dus 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren, en er zit 40 dagen tussen Pasen en Hemelvaart, en er zit er ook weer 40 dagen volgens mij tussen carnaval, de vaste avond en Pasen. Ja, 40 en 7, dat zijn toch wel een paar dagen. Nummers die in de Bijbel vaak voorkomen. Goed, is dat ook weer gecorrigeerd? Wat moest ik nog mee gaan zeggen? Oh ja,
1: NH.
2: Tekst en uitleg.
1: Het vergeet me liedje. Vergeet me liedje.
0: Was ik het toch bijna vergeten, om het zo maar te zeggen. Want het vergeten liedje mogen we natuurlijk nooit overslaan. We gaan heel gauw naar een vergeten liedje speciaal voor Roel Roelink. Die wil namelijk nog eens een keer heel graag een liedje horen van Shirley Sveres. En hier is ze.

0: Shirley Sferis was dat speciaal voor Roel. Omdat het een vergeten liedje was dat hij nog heel graag een keer wilde horen. Dus dat is allemaal goed gekomen, Roel, gelukkig maar. Straks, na 11, gewoon nog een uurtje tekst en uitleg. En je Annie M. G. Smit liedjes kun je doorgeven, hè? Op 088-850-5152.
1: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
3: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
2: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
4: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
7: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
10: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Ik ben Mike uit Den Helder.
3: Ik ben Myrthe uit Monnikendam.
4: Ik ben Jan Kuipers en ik woon in Haarlem.
5: Mijn naam is Petra en ik kom uit Alkmaar.
6: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
7: En ik ben Ellen uit Stompetoren. Thuis in heel
8: Noord-Holland. 11 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Dat gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen er net een passagierstrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons, die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. En in die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 2:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Voor zover bekend raakte geen van hen gewond. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Abcoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan en ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangetekend tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
10: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
11: Dit is een uittip.
12: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
11: Dit was een uittip.
13: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
14: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST-keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof.
2: Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
17: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
18: Wat een goed plan.
17: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
18: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
17: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
21: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
22: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
21: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
23: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
24: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke.
25: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
24: Oké, we gaan.
26: Tekst en uitleg.
27: Met Jos Heer.

0: en uitleg.
1: Tekst en uitleg.
2: Ja, welkom terug bij Tekst en Uitleg. Het tweede uur van Tekst en Uitleg begonnen we met een liedje dat ik vroeger vaak met mijn broer zong, terwijl we helemaal niet wisten waar het vandaan kwam. Hopsa, hijsasa, het is de maand van mei, ja, ja. En dit keer in een uitvoering van Martine Bijl. Maar er zit wel een gek stukje in die tekst. En daar heb ik jullie hulp eigenlijk een beetje bij nodig. Ik ben wel van het hulp vragen vanochtend. Want er zit, Moortje heeft zijn werk gedaan. Moortje kan naar zolder gaan. Dan denk ik, maar wie is Moortje? Is dat de kat? Ik snap er helemaal niks van. Hoe komt dat in die tekst terecht? Dus ik zit met een taalkundig probleem, mensen. Waar komt die zin, Moortje heeft zijn werk gedaan, Moortje kan naar zolder gaan vandaan, in het liedje Hopsa, hijsasa. Goed, tot zover de taalkundige kwesties. Tot 12 uur zijn we nog gezellig bij je met tekst en uitleg. En omdat het Pinkster is, hebben we gewoon lekker alleen maar leuke liedjes voor je bij elkaar gezocht in dit tweede uur. En die liedjes die komen overal vandaan. Ja, uit het Nederlands, uit het Engels, uit het Italiaans. Zullen we maar beginnen met het Italiaans? Ja, laten we dat maar doen.

Ja, applaus voor de zangeres Nada. In 1969 zong ze dit liedje bij het Sanremo Muziekfestival. En daar oogde ze enorm veel succes mee. Nada, dus met Mace Freddo Va. Wat zoiets betekent als, wat is het koud, hè? Of het is zo koud. Nou ja, goed, het heeft iets met koud te maken. Het volgende liedje gaat daar helemaal niet over. Dat gaat over het vermoeiende leven van een artiest die telkens maar weer van de ene plek naar de andere plek moet.

Give Me a Reason van Phantom Limp. Prachtig mooie muziekje hier op de zondagochtend bij Tekst en Uitleg bij NH Radio. En we zijn er tot 12 uur. En morgen zijn we er ook weer van 10 tot 12. En dan staat alles in het teken van Annie M.G. Schmid. En als je nog favoriete Annie M.G. liedjes hebt, of liedjes die er een beetje mee te maken hebben, dan kun je die doorgeven op 088-850-51-52 via de app. En het raadsel rondom Moortje is opgelost. We lieten het liedje Hopsa, Heisa, Sa, het is in de maand van mei, ja, lieten we horen van Martine Bijl. Met daarin dus de tekst: Moortje heeft zijn werk gedaan, Moortje kan naar zolder gaan. Maar dat heeft dus van alles te maken, zijn wij nu achter, dankzij jullie lieve mensen die zo goed zijn in het oplossen van allerlei kwesties waar wij geen antwoord op weten. Er kwamen heel veel reacties op en de meeste antwoorden luiden hetzelfde. Het is een zwarte kachel die dus in de kamer stond. Waarschijnlijk een kolenkachel. En die kachel die had je dus in de winter wel nodig. En in de zomer kon je die kachel blijkbaar losmaken. En dan ging die naar zolder. Dan had je natuurlijk ook wat meer ruimte in de kamer. Dus Moortje was de benaming voor die zwarte kachel die dus in de winter heel hard nodig was om het huis warm te stoken. En in de zomer, en zo'n beetje rond de Pinksterdagen, zo'n beetje in mei, was die kachel niet meer nodig. En kon de kachel de kamer uit en kon hij naar de zolder gaan. Is dat mysterie ook weer opgelost. Lucky Fons heeft een nieuw album uit, alweer, denk ik, nou, maandje, anderhalf maand geleden. En er staan heel veel leuke liedjes op, zoals dit nummer, Iedereen.

Marianne Beaulieu, zo heet ze. En ze zong dit mooie lied in het Frans, Je te laisserai des mots. Ik laat de woorden verder aan jou. Daar gaat het eigenlijk om. Je kunt nog steeds liedjes doorgeven vast voor morgen. Hè, op 088 850 51 52. En dan gaan we kijken of we morgen zo'n Annie M. G. Smit liedje kunnen draaien. We gaan er een heleboel doen, dus dat komt allemaal dik voor elkaar. Dit waren natuurlijk wel even liedjes om over na te denken. Rustige liedjes. Tijd voor iets vrolijkers. Een ode aan de meisjes. MUZIEK

Ja, over eendagsvliegen gesproken, zeg. Jongens, jongens, jongens, wat was dit? Een kanjer van een hit. Rob Zorn met Meisjes. En die tekst die is ook wel heel grappig ook. Meisjes en creatief. Meisjes dragen vaak een jurk met een bloemetjesmotief. Het rijmt aan alle kanten aan elkaar. Maar het blijft toch meeslepend en leuk om af en toe te horen. Zeker op een zonnige dag zoals vandaag. En de Rob Zorn die treedt nog steeds op. Marcel heeft dat even uitgezocht. Zijn laatste clip is van een maand of 10 geleden. En daarop is het lied te beluisteren. Douw een shotje in je mic. Dat is een hele andere koek. Dus liefhebbers van Rob Zorn kunnen nog steeds op YouTube zijn liedjes zien en horen. We gaan naar Ry Cooder. En die heeft met heel veel verschillende mensen samengewerkt. En er ontstonden altijd leuke liedjes uit. Zoals dit Chinito, Chinito.

Ja, nu is hij helemaal klaar. Ry Cooder met Chinito Chinito. Vrolijk liedje op deze eerste Pinksterdag. Waarin we de zonnige dag een beetje leuk door proberen te komen tot 12 uur met gezellige muziek. Maar ook muziek waar je af en toe wel over na moet denken. Zoals het volgende nummer van Lisbeth List. Pinksterdag Hotel.

Ja, dat is toch wel een klassiekertje. Don't Let Me Be Misunderstood van Nina Simone. En ik weet niet of jij de jaren 70 een beetje bewust hebt meegemaakt. Je had toen ook een uitvoering van Don't Let Me Be Misunderstood van een hele LP-kant lang van de groep Santa Esmeralda. Ik weet niet of je die nog kent. Dat hield maar niet op. En ja, best lastig om daar een hele LP-kant op te moeten dansen. Want, maar ja, goed. Dit allemaal terzijde. Maar de originele uitvoering, althans, een van de eerdere uitvoeringen was natuurlijk van Nina Simone. En zij zong dat natuurlijk fantastisch mooi. We gaan even in de meikeverdiscussie. Want zijn er nog wel of zijn er nog geen meikevers meer? Nou, we gaan eerst luisteren naar het lied in het Nederlands, Meikever, van de zangeres Cézanne. En dan gaan we naar Reinhard Maai. En die zegt, ja, maar er zijn helemaal geen meikevers meer. Ja, eeuwige discussie. Dus ik zou zeggen, kijk goed om je heen. Zie je een meikever, zet een streepje. En dan kijken we vanzelf wel hoeveel er nog zijn.

0: Zo, dat was het Meikever-blokje met de Vlaamse zangeres Cézanne. En het lied Meikever en daarna Es gibt keine Meikever meer van natuurlijk Reinhard Maai. Is het er al tijd voor? Ik denk het wel.
1: NH.
2: Tekst en uitleg.
1: Het Vergeetmelietje.
3: Vergeetmelietje.
0: Ja, en de vergeetmeliedjes die komen altijd uit verschillende hoeken. Er zitten liedjes bij waarvan je denkt van, nou, dit zijn hele mooie gevoelige nummers. Maar er zijn ook liedjes bij waar je altijd bij moet denken van, oh, dat is wel heel grappig. Die hebben we al heel lang niet gehoord. En dat geldt eigenlijk voor het volgende liedje. Dat is namelijk een liedje van André van Duin. En dat kregen we vorige week door. Moet ik even kijken wie dat was die dat doorgaf. Oh, ik moet even zoeken in mijn boek hoor. Nou, ik weet het eigenlijk allemaal niet meer, weet je. We gaan er gewoon naar luisteren. Als je jezelf meent te herkennen in het aanvragen van dit liedje. Want dat was vorige week. Dus die kan, of twee weken geleden. Dan zit ik even te twijfelen. Nou, ik moet even heel goed denken, mensen. Maar het was wel een grappig nummer. Of misschien was het wel een keer tussendoor dat er opeens een mailtje binnenkwam. Ik weet het niet meer. In ieder geval, ga er even lekker voor zitten. Even lachen met André van Duin. Met Belt u maar.
4: Dames en heren, als er in het nu volgende liedje iets voorkomt waar u het niet mee eens bent, dan staat hier een telefoon waardoor u onmiddellijk kunt reageren. Daar gaan we. Twee Chinezen liepen... Is het nou nodig om er steeds weer Chinezen bij te halen? Waarom nou juist Chinezen? Je kunt toch ook wel eens over een ander zingen? Twee Belgen liepen staan. Dag niet weg, die Belgen, mappa. Daar word ik doodziek van, hè. Ik ga toch ook wel eens een liedje zingen zonder daarbij grappen te maken ten koste van andere mensen.

0: zei.
1: Twee Nederlanders liepen zomaar ergens op de straat. Het gesprek ging over Ajax en ze...
2: Hoezo? Wat mankeert er aan Ajax? We zijn een fanatieke Ajax en als u aan Ajax komt, komen u aan mij. Heb je dat goed begrepen?
1: Twee

0: anders liepen zomaar ergens op de straat. Het gesprek ging over voetbal en u weet wel hoe dat gaat. Ze gingen een café in en bestelden een kop koffie. De ene met een koekje en de ander met een toffie. De...
1: Weet je wel dat toffies heel slecht zijn voor het gebit? Hè? 50% van de mensen heeft een slecht gebit. Dan gaat u dan nog gezellig zingen over een toffie bij de koffie. Helemaal gek geworden.

0: er zelfs twee. Geen telefoon? Gaan we verder. Ze stapte in de auto en ze reden dadelijk weg.
1: Hallo met Veilig Verkeer Nederland. Waarom doen die mensen niet eerst hun autogordel om?
0: Ze stapte in een auto en ze deed hun autogordel aan. Ze rookte een sigaartje en...
2: Rook is slecht voor de gezondheid, want...
0: Ze namen samen een snoepje. Sorry. De een die had een appel en de ander een banaan. Ze hielden van de Betuwe, dus reden richting Tiel.
3: Ik vind dit een duidelijke sluikreclame voor Jam, als ik eerlijk ben.
0: Ze reden en ze reden zomaar kriskras door het land. Wat nou weer?
4: Met wie spreek ik?
0: Met Van Duin.

0: dat was André van Duin met Belt u maar. Ja, we kregen dit verzoekje als, mogen we het wel zeggen, bijzonder. We vonden het bijzonder, want het was een heel leuk nummer. Eigenlijk wel heel oud. Kon je nog even lachen op eerste Pinksterdag. Wie het precies heeft ingestuurd, dat zijn we dus kwijt. Ja, sorry mensen, de administratie is bijzonder slecht op orde vandaag. Ik weet niet hoe dat komt, maar goed. We hebben nog eventjes. En daarom wil ik je nog een keer attent maken op het feit dat je dus, als je 088 850 51 52 appt met een favoriet Annie M.G. Schmid liedje, dat we dat morgen dan eventueel kunnen draaien. Want dan hebben we het namelijk tussen 10 en 12... een mooie, extra speciale uitzending van tekst en uitleg, helemaal in het kader van de Annie M.G. Schmid week, met allemaal liedjes van Annie M.G. Schmid. En dat kunnen liedjes zijn uit de musicals van Annie M.G. Schmid. Dat kunnen kinderliedjes zijn. Liedjes uit Ja, zuster, nee, zuster. Of uit de familie Doorsnee. Ja, het maakt allemaal niet uit. We maken er gewoon een bonte potpourri van. Dus je eigen favoriet kun je doorsturen. We hebben er al een aantal binnen, hoor. Ik zie bijvoorbeeld de Fuchsia, een stekkie. En Stroeivoei. En ik zie uit Foxtrot Romeo en Julius. En ik zie Dikkertje Dap. Ja, die komt natuurlijk heel vaak voor. En nou ja, zo zijn er nog een heleboel. Dus blijf ze maar doorsturen naar 088 850 51 52. Dan gaan we ze vanmiddag allemaal opzoeken. En dan gaan we ze morgen draaien tussen 10 en 12 hier bij NA Radio. Straks, na 12, is er gewoon Ronkas met adres onbekend. Ook al is het Pinksteren. Ja, en iedereen zit natuurlijk te wachten of Ajax dat felbegeerde Europa, nee, wat is het? Conference League ticket gaat halen. Moeten ze winnen van FC Utrecht? Nou, ik ben heel benieuwd. Meestal als ze 's middags spelen, zo vroeg, tegen FC Utrecht, ziet het er niet best uit. Maar toch wens ik ze alle succes. En wat mij betreft wens ik je ook nog een hele gezellige eerste Pinksterdag. Tot morgen.
1: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is, ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Dit is een uittip.
6: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
15: Ik ben Ronald Prop en ik woon in Hilversum.
16: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
17: Ik ben Brian uit Amstelveen.
18: Ik ben Rina, ik woon in Amsterdam Slotervaart.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Twaalf uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de 3e verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Ze gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
22: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
23: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Goemans in Aalsmeer geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
22: 20% korting?
23: Ja, ook bij Den Oude Goemans.
24: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
25: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
26: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Dit is een uittip.
1: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
5: Dit was een uittip.
27: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
28: Oh, wat betekent dat voor mij?
27: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
28: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
27: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
28: En moet ik verder nog ergens op letten?
27: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
29: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
30: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
29: Al iets gevonden?
30: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
29: Doet NRV dat dan ook?
30: Ja, hier, kijk. Tibet en deze, Vietnam, Cambodja en Laos, of hier Sumatra, Java en Bali, of een grand tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland, Peru, Bolivia, Nepal.
29: Weet jij waar mijn laptop ligt?
30: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: De Muziekmiddag.
6: Iedere zondag.
4: Het beste uit 60, 70 en 80.
6: De Muziekmiddag.
4: 1971.

0: Muziekmiddag.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
0: Adres onbekend.
1: Met Ron Kas.
2: Rechtstreeks vanuit het kloppend hart van KRO-NCRV. In samenwerking met de beste regionale omroepen. Adres onbekend.

0: weekend.
1: Goedemiddag. Op een nu al mooie, warme eerste Pinksterdag. Dankjewel. Hoe mooi wordt het vandaag voor Ashton in Engeland? Weet jij nog? Hij vertelde ons in maart over zijn moeder Dora uit Leeds, die in 1964 zwanger raakte, van een Nederlandse vertegenwoordiger in de houtbranche. Ze wist alleen zijn voornaam nog en die is Jan. Nou, Ashton moest ons eerst maar overtuigen met zijn verhaal en hij deed zijn best. Mijn moeder Dora was op vakantie en deze Jan pikte haar en haar vriendin op als lifter en zette de twee af bij een bekende met een woonboot, lang geleden.
2: That I think is my probably our best point of contact is someone may have a houseboat that had a friend called Jan and he remembers two ladies, two young ladies staying overnight in August 1963. I think that person may remember and be in a position to say, oh yes, I know that Jan, he's Mr. blah blah blah.
1: Ja, Jan, Mr. blah blah blah, kreeg geen achternaam. Tenminste, eerst niet. Niet door herkenning. Wel door een DNA-databank. De naam Jannes Russian lijkt de naam. Straks de uitslag van een DNA-test. En we gaan iemand feliciteren. Na 8 jaar zoeken. Hij haalde van de week de krant, de televisie, dus nu ook weer de radio met zijn zoektocht op het eiland Kos, waar hij door een Nederlands echtpaar werd gered na een ongeluk met een scooter dat maar net goed afliep.
3: We zouden nog 1 rondje doen en dan gingen we de scooters inleveren. En ja, eigenlijk het moment dat ik weg wil draaien is mijn gas blijven hangen. En ja, ik ben niet zo heel handig, zeg maar, dus... Ja, in een fractie van een seconde reed ik op een ruit af van een hotel. En ben ik voorover gegleden over mijn scooter heen en door de ruit gevlogen.
1: Thomas verloor veel bloed. Een Nederlands echtpaar stopte, reed hem in alle rijl naar het ziekenhuis. Wie waren zij? Nou, ze zijn gevonden. Zullen wij met z'n allen Thomas eens feliciteren?
4: Hallo, met Thomas.
1: Dag Thomas, met Ron Kassen, adres onbekend.
4: Hallo.
1: Gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel. Dankjewel.
1: Eindelijk opgelost.
4: Ja, zeg dat wel.
1: Hoe was het om je redders te zien?
4: Ja, heel apart. Maar dat gevoel veranderde eigenlijk gelijk weer. Want het is gewoon een heel lief en zorgzaam stel. En het voelde gelijk heel vertrouwelijk.
1: Ja, ik zag een foto al in de krant staan. Waar het om te doen was, jij wilde ze al jaren bedanken.
4: Ja, vooral de laatste jaren. Want in het begin, na het ongeluk, ben ik vooral bezig geweest met revalideren en gewoon weer normaal worden, zeg maar.
1: Ja.
4: Alleen, vooral de laatste jaren ben ik best wel mee bezig geweest.
1: Ja, hoe heb je dat gedaan?
4: Ja, ik heb een mooi pakketje samengesteld met wat wijn, met wat lekkernijen. Mijn vader had een grote bos bloemen en het is heel lastig om... een cadeautje daarvoor te bedenken. Maar ik dacht van, het gaat meer om het gebaar. Ja. En het is ook meer het gesprek wat je met ze aan wil gaan. Wat eigenlijk gewoon het cadeau is. Zeg maar.
1: Ja.
4: Voor zowel mij als voor...
1: Aan aandacht heeft het jou niet ontbroken?
4: Nee, en dat is ook nooit echt de insteek geweest. Want het was meer gewoon de insteek van, ik wil die mensen zoeken.
1: Ja.
4: En dat doe je natuurlijk door gewoon het verhaal openbaar te maken. Maar... De reacties die ik van Jan en Alleman krijg, daar word ik af en toe wel een beetje stil van.
1: Ja.
4: Omdat ik denk van, het leeft ook echt onder mensen gewoon.
1: Ja, wordt het daarmee, al deze narigheid van toen, toch ook een goede herinnering?
4: Ja, nou, dat was het al eigenlijk. Want het klinkt heel cliché, maar ik had het bijna niet willen missen. Want het heeft je ook wel getekend nu als mens. En je geniet gewoon nu... een stuk meer van het leven dan dat ik wellicht eerst deed. En ik ben een stuk dankbaarder. En dat had anders misschien toch een stuk minder geweest. Dus ja, ik... gewoon nu met de mooie afloop maakt het wel... Het maakt het gewoon compleet.
1: Ja, nou, fijn om je weer te horen, Thomas. Dank je wel dat je in Adres Onbekend was.
4: En graag gedaan. En ook jullie bedankt voor toch jullie hulp. En wellicht tot ooit nog een keer.
1: Ja, blijf op de been dan, hè?
4: Ja, komt goed. Ik stap geen scooter meer op.

0: Gone is the Time to Mention. Het origineel is ook uit de jaren 80 van de Valentine Brothers. Niet veel later werd het van Simply Red.
1: Laten we zeggen, de helft van mezelf heb ik gevonden. Mijn moeder, die ik heb leren kennen als mevrouw Prang. Zij is na mijn geboorte in 1956 verdwenen. Ze was in die dagen verpleegkundige bij Woudschoten Hotel en Conferentiecentrum in Zeist. Was mijn onbekende vader daar ook? Lange tijd wist ik nog minder dan dit, totdat ik een brief kreeg met de vraag: ben jij Hansje?
0: Hans van Rijssel, ja, ik denk wel dat jij ook Hansje bent. Jij kreeg post, jij kreeg een brief. Van wie?
2: Van mijn zus, van mijn halfzus. En die heeft een brief geschreven, daar heb ik, wou ik eerst niet openmaken, maar op een moment ben je toch nieuwsgierig en dat ben ik gaan doen.
0: Waarom wilde je die eerst niet openmaken?
2: Verleden, ellende, weet ik veel allemaal. Ik wist het eigenlijk gewoon niet.
0: Nee, maar dan maak je het open en dan zie je dus ineens een halfzus, waarvan je misschien wel nog nooit gehoord had?
2: Daar heb ik nog nooit van gehoord. Nee,
0: klopt. En die was op zoek naar jou?
2: Ja.
0: En hoe wist zij dat jij haar halfbroer bent?
2: Omdat mijn moeder vanaf zijn geboorte eigenlijk al aangegeven heeft dat ze nog een broer had. Hansje.
0: Ja.
2: Nou, en zo is het eigenlijk gekomen. Dus die heeft mij eigenlijk ook altijd lopen zoeken.
0: En nu was de post toch geopend. Was je blij met je zus?
2: Ja en nee. Ja, vanwege dat ik toch het gevoel had dat er iets was waarvoor ik geboren ben. Een halfzus of een zus. En nee, van al die ellende naar boven halen.
0: Ja, maar er was nu natuurlijk geen houden meer aan. Kon zij jij jou bij jullie moeder brengen?
2: Pardon?
0: Kon zij jou bij moeder brengen ook? Was zij de verbinding tussen jou en de moeder?
2: Naar mij.
0: Ja, maar heb jij daarna ook je moeder gezien?
2: Die heb ik een jaar of geleden, 6 geleden gezien bij haar thuis voor de barbecue.
0: Voor de barbecue?
2: Ja, een familiebarbecue.
0: En hoe was het om haar te zien?
2: Dat was gezellig, maar ook vreemd, want ze was, leek wel alsof ze dichtgeslagen was.
0: Niet zo gek, hè?
2: Ja, ze vond het wel eigenlijk leuk, maar ook weer niet.
0: Kon ze jou vertellen waarom je bent afgestaan door haar?
2: Nee, ook daar sloeg ze door dicht. Alles wat ik vroeg, dat wist ze niet.
0: Ja, maar voor jou was het ook een envelop die moeilijk openging. Dus ja. Kan je nagaan. Voor haar toch, denk ik.
2: Ja, ik ben DNA gaan ondernemen. Eigenlijk alle soorten voor de moeder en voor de vader. En daar ben ik nog aan het zoeken.
0: Ja, ja, ja. Heeft ze je niet alsnog willen opvoeden toen ze je eenmaal zag? Zei ze toen niet van, goh, het had ook anders gekund?
2: Ja, het had ook anders gekund, maar het is gewoon anders. Het is zo gegaan zoals het ging.
0: Ja. Waarom heet jij Van Rijssel?
2: Omdat mijn moeder, toen ze mij afstond, heeft de Raad voor toen ik weggepakt werd bij mijn moeder, toen heeft de Raad voor Kinderbescherming aangegeven van, als je ooit gaat trouwen, dan mag je Hansje weer terugnemen. Op het moment dat zij ging trouwen, ben ik een week daarvoor bij de internaat weggehaald.
0: Door een ander gezin?
2: Ja.
0: En anders had je door je
2: bij
0: moeder opgevoed
2: bij
0: geweest?
2: Mijn hoe noem je die vader? Een pleegvader en bij mijn moeder gezeten.
0: Dus het had heel anders kunnen lopen in jouw leven?
2: Heel apart.
0: Ja. Heeft moeder ook iets verteld over je biologische vader?
2: Nee, ook daar sloeg ze door dicht.
0: Ja, door alles.
2: Ja.
0: En je halfzus die wist toch best veel? Kon je halfzus?
2: Die heeft wel een suggestie, maar dat geloof ik niet. In zoverre, omdat ik toch het een en ander van het DNA weet. En het is eigenlijk de andere kant op, denk ik. Ik weet het niet.
0: Nee,
2: staat nog open.
0: Ja, we weten alleen ten tijde van jouw geboorte. Nou, iets in die tijd. Werkte moeder op het terrein van Woudschoten Hotel en Conferentiecentrum. Dat is van het Rode Kruis, hè?
2: Ja, dat is eigenlijk de Henny Dunant.
0: Precies. Zou het daar gebeurd zijn, denk je?
2: Ik heb haar werkgeversverklaring van op dat moment. En dat zou kunnen. Want op het moment dat je aangenomen bent in vaste dienst, heb je toch 2 of 3 maanden proeftijd gehad. Ga ik vanuit, denk ik.
0: Ja.
2: Nou, dan rekenen we 9 maanden. Van mei tot en met mei 55 tot met april 1956.
0: Ja, we rekenen mee, april 1956. Ik ook niet. Wie weet het wel, dat is de vraag.

0: Start Only Knows op eerste Pinksterdag. De Beach Boys, Hans van Rijssel, geboren prang 70 jaar geleden. Zijn leven trok van internaat naar pleeggezin naar internaat. Hij zag zijn moeder Gerta Prang twee keer voordat zij stierf. Maar de naam van vader gaf ze niet prijs, kon ze niet prijsgeven. Gelukkig was er een halfzus die wist van jouw bestaan, die jou op het pad zette. Maar ja, over vader kun je dus slechts denken, wat is daar gebeurd? Wat denk je zelf? Het moet misschien gebeurd zijn in Zeist, want daar stond dat hotel- en conferentiecentrum. Zou die een arts geweest zijn?
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar, dat ze daarvoor aangenomen is.
0: Oh ja. En nu ben jij 70. Hij zal dan, als hij van moeders leeftijd is, 100 of tegen de 100 zijn. Stel dat je hem nog tegemoet zou kunnen lopen. Zou je hem omhelzen als vader?
1: Ja. Ik weet eigenlijk niet.
0: Wat zoek je bij hem?
1: Wat ik zoek is eigenlijk, hij zal wel waarschijnlijk niet meer leven. Ik hoop het wel voor hem, maar het zal wel zo zijn. Niet de familie, ja. De aanverwanten. Ja. Niet dat ik ze over de kop aai, maar ik wil toch het een en ander weten.
0: Niet over de kop aai, dus toch niet helemaal omhelzen. Op onze website hangt een best handig aanmeldformulier, ja. Op adresonbekend.nl. Er staat de belangrijkste reden voor je zoektocht. Daar heb jij ingevuld gemoedsrust.
1: Ja. Ik ben er een beetje klaar mee met jaar in jaar uit gewoon eigen erachter te komen wie ik nou ben. Ben ik nou uit een bloemkool gekomen? Ben ik nu een tomaat? Ben ik nu... Ik weet het niet.
0: Ja, iets meer weg van een peer? Nee, dat is ook niet waar. Je hebt het in het leven niet cadeau gekregen. Is het met jou wel goed gekomen?
1: Nee, ik ben gewoon Hans. Ik blijf Hans. En ik heb gewoon de laatste jaren, en dat zijn er gelukkig bijna 50, heeft mijn vrouw me ondersteund.
0: Dus je vrouw is goud waard?
1: Ja, daar ben ik toch een kleine familie mee begonnen.
0: Ja.
1: Ondanks dat ik niet wist wat een familie was.
0: Nee. Maar nu weet je het.
1: Ja, wil niet anders.
0: En nu willen we ook alles weten, Amy. Ja. 0800 30 30 300 en dan jij.
2: Ja, we willen alles weten. En dat kan misschien ook wel vandaag, maar dan moet de luisteraar goed opletten. Jij hebt een tijd geleden jouw DNA in een welbekende databank laten plaatsen. In de hoop op matches natuurlijk, in de hoop op familie. En er is al veel gevonden, maar het is heel lastig om nog exact te zeggen hoe het precies zit. De stukjes krijgen we niet aan elkaar gepuzzeld, zegt onze zoekbrigade. De namen die we tegenkomen in jouw matches zijn niet veel voorkomend, zeg ik erbij. En toch is het moeilijk. En dus hebben we de luisteraar hard nodig vandaag. We moeten kijken naar de omgeving Utrecht. We beginnen hier, want dat jij afstamt van dit echtpaar en van deze familie is heel zeker. Ik gooi de naam, achternaam er gelijk maar in. Je bent, met zekerheid, een Den Boestert. Je heet nu nog Van Rijssel, maar je bent een Den Boestert. Het gaat om dit echtpaar, Gerrit Den Boestert uit 1847. We gaan ver terug in de tijd. Hij was getrouwd met Jenneke Cardol uit 1845. En zij, Jenneke, overleed al op 48-jarige leeftijd. Maar ze liet heel veel kinderen na. En we gokken nu dat een van de kleinkinderen van dit echtpaar jouw biologische vader is geweest. Je kijkt me nog een beetje ongelovig aan, dus ik ga gewoon door. Gerrit Den Boestert en Jenneke Cardol kregen 10 kinderen in totaal, waarvan 2 jong overleden, blijven er 8 over, waarvan 5 zoons, 3 dochters. En wie van hen afstamt zou vandaag wel eens de verbinding kunnen leggen tussen jou, Hans, en die ontzettend grote familie Den Boestert. Dus de vraag is, wie herkent de volgende namen? We gaan ze 1 keer noemen vandaag. En het goede nieuws is, al die namen zijn ook weer vernoemd. Dus ze komen minstens 2-maal, 3-maal voor in deze familie. Dirk Den Boestert, Willem Den Boestert, Marinus, Jenneke, Maria, Willem Marinus, Hendrika, Marinus Gerrit, en dan weer een Jenneke, Bartus, komt ook meermaals voor, Kommerina, nou, dat komt toch nooit voor, Hendrik Roelof, allemaal met achternaam Den Boestert, regio Utrecht op 0800 30 30 300. En wat zeg jij dan?
0: Niet veel, hè?
2: Niet veel.
0: Je staat echt met je mond vol tanden,
1: ja,
0: nu, hè?
1: Ja, ik sta echt... dat had ik niet verwacht.
0: Nee, dat kan je horen ook. Ja, nou, wij ook niet. Den Boestert, waar komt die naam dan weer vandaan, hè?
1: Wat een naam.
0: Ja.
2: En ze zijn ook nog eens allemaal getrouwd. Dus de vraag is, wie weet meer? Zoeken.
1: Ik ben heel benieuwd.
2: Het adresonbekend.nl. Nee. Komen we zo terug bij jou.
0: Ja.

0: Alles rammelt, dus alles klopt, zeg je bij Nieuw in de Stars van de Rolling Stones. Wij zoeken op de naam Amy Den Boestert.
1: Ja, mooie naam, Hans. De zoekbrigade zit al weken te broeden op jouw stamboom, op die familiestamboom van die hele familie Den Boestert. En hoewel het lastig is, hebben Astrid en onze analist van de zoekbrigade hun tanden in dit dossier gezet. En zij laten niet zomaar los. Zometeen vertel ik hun bevindingen, wat dat is allemaal zover. En wie weet komen we daar vandaag weer verder mee, richting die grote familie Den Boestert uit Utrecht. We hopen dat jij vandaag luistert en herkenning vindt. Dus let op, over 20 minuten ben ik terug met meer informatie. En voor iedereen die nu al meer weet, 0800 30 30 300.
2: Word ik gezocht?
3: Word ik gezocht?
0: De vader van Stella leeft niet meer, maar de verhalen vast nog wel. Wie kende de Amsterdamse taxichauffeur Joop Schwijnsbergen? Het is S-C-H-W-E-I-N, dus een beetje op zijn Duits. S-C-H-W. Zij heeft haar vader nooit gekend. Hij stond bekend als Lange Joop en Blonde Joop. Zeker in de jaren 70 toen zij werd geboren. Stella had het maar druk met meer over vader en moeder vinden.
4: Ik ga mijn 55ste verjaardag vieren, waarbij ik voor het eerst weet wie mijn beide ouders zijn. Dus ik vind dat sowieso geweldig. Maar ik ben een nieuwsgierig mens. Dus ik ben gewoon echt op zoek naar verhalen van die, hè, wat ik schrijf. Die taxi-scene was volgens mij een beroemde / beruchte scene. Ik wil gewoon een verhaal.
1: Ja, dat willen wij ook elke week weer. En nu graag over Joop Schwijnsbergen, geboren Amsterdammer in 1934. Hij woonde in de Tsaar Peterstraat toen Stella is geboren. Later woonde hij op de Ravenwerf 47. Samen met Annie Flinkeveugel kreeg hij een dochter Monique. Taxichauffeur Joop was veel gezien rond zijn vaste standplaats op de Zeedijk.
0: Bevrijdingsdag was voor Jeannette start zijn om nou eindelijk uit te kijken naar jou, Theo Wessels, oom Theo, voor haar. Want zo was je voor haar, echt als familie. Maar je kwam als Joods jongetje bij haar ouders in de onderduik in Nijbroek. Na de oorlog was je er ook altijd, op alle feestdagen en verjaardagen.
1: Theo Wessels is geboren in 1936. Hij en zijn broer Nol gingen naar de christelijke school in Nijbroek. Nol Wessels woonde in oorlogstijd in Emst bij de familie Wielink. Zij hadden een garagebedrijf. Theo werd politieagent, trouwde met Ilona en kregen twee dochters in Uithoorn.
0: Tietjerk Stradeel, Burgum, help ons aan Wietse Bijntema. Het lukt Wiebe maar niet om deze vriend te vinden. Wietse, hij zegt over jou dat je destijds in de kleine klas van de MTS weg- en waterbouw in Drachten introvert was en ook kwetsbaar. Je was iets bijzonders. Daar kwam je weer aanrijden op je poeg met je wilde Rod Stewart haar.
5: Dat waren al die van die toevalligheden dat je elkaar tegenkomt. En nou, we gaan even naar de Chinezen na het eten. We liepen langs door de straten en daar zat een fotograaf. Dus wij stappen die fotograaf binnen en die heeft ons toen vastgelegd, zeg maar, op een foto gezet.
1: Wietse Bijntema ligt vast op de foto, maar waar loopt deze man van 65 nu rond? Hij reed rond op zijn poeg in de tweede helft van de jaren 70... vanuit Burgum naar de MTS in Drachten. Hij komt uit een streng christelijk gezin en vriend Wiebe die informeerde al bij de gereformeerde kerk. Vader Bijntema was kantonier en er was een broer Gerrit.
3: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: beroemde album Who Loves You staat ook Over the Night op. Silver Star was dit van de Four Seasons. Twee zussen aan tafel.
1: Net al een vader zonder naam. Nu een tijdelijke broer met alleen zijn voornaam. Wally. Van Wally weten we dat hij een jaar of 60 is nu. Dat hij half Surinaams is en dat hij als jongetje van 8... dringend behoefte had aan tijdelijke opvang. Via de stichting Regenboog en de Waalkerk in Amsterdam... kwam Wally terecht in het gezin Kapinga.
0: Een aardig gezin, denk ik. De meisjes, vrouwen pakken ineens elkaars hand. We gaan vragen stellen. Het was bij jullie in het gezin, Esther en Ardi Kapinga. Stond Wally ineens voor de deur?
2: Ik weet zelf niet heel goed meer zeg maar hoe dat kwam. Maar mijn ouders die waren bij de Waalkerk. En dominee Wouters die zat bij de stichting Regenbooggroep. Voor mensen met verslavingsproblemen. En die waren op zoek naar een tijdelijk adres om een jongetje op te vangen. Wally. En toen hebben mijn moeder en mijn vader gezegd, kom maar, je bent welkom.
0: In een groot gezin?
2: We waren met 5 kinderen.
0: Toen al? Ja. Oh, er kwam nog gewoon een 6 erbij.
2: Ja.
0: Wat zegt dat over je ouders?
2: Dat ze heel sociaal waren en dat ze gewoon die jongen graag een goed plekje wilden geven.
0: Esther, en hoe vond jij dat er ineens een kleine Wally bij kwam?
3: Ik vond het heel leuk. En ik vond het ook heel mooi dat mijn ouders dat deden, kan ik me herinneren. Hij is van mijn leeftijd.
0: Jaar of 60.
3: Dus. Ja, ik kom zelf uit 1968. En hij ging ook mee naar school. Dus ik vond het wel heel grappig. Volgens mij zat hij bij mij in de klas. Dus ik zie ons zoon nog naar school lopen. En hij sliep dan bij onze broertjes op de kamer. En er was opeens een kind erbij.
0: Ja, en kon hij gewoon ook met jullie optrekken? Of was het toch jullie tegen de rest?
3: Nee, echt absoluut een van ons.
0: Ja?
3: Ja, absoluut.
2: Ik vond het ook wel spannend dat hij er was. Ander broertje, ik vond het heel leuk. Dus ik trok wel veel met hem op.
0: Ja. En hij kwam zo via de kerk en via verslavingszorg binnen. Wat weet je van de ouders van Wally?
2: Ik weet dat zijn moeder best wel lang was, dat ik me herinner, met stijl haar.
0: Je hebt haar ook gezien?
2: Ik zie er nog zo voor me in de gang staan met mijn ouders toen ze bij Wally op bezoek gingen, zeg maar.
0: Een lange vrouw?
2: Lange vrouw in mijn herinnering. En met lang haar, een beetje stijl. En een donkere vader, ja.
3: Vader kwam denk ik uit Suriname. Met kroeshaar, dus misschien Creools. En de moeder die had blond haar. Want ze kwamen ook wel eens op bezoek, de ouders.
2: Ja. Ze maakte donker haar. Donkerblond.
0: Nou, ze had haar. En hoe was dat dan voor Wally? Het lijkt me ook verwarrend. Zit bij jullie in het grote gezin, komen ze ouders af en toe langs. Ja. Had hij heimwee?
2: Daar praatte Wally eigenlijk nooit over. Ik weet wel, nee, hij was op een gegeven moment wel een beetje aan het uitdagen bij mijn moeder. En een beetje lastig aan het doen. Mijn moeder zei wel eens van, hij heeft wel heel veel aandacht nodig. En hij had niks. En mijn ouders gingen dan nieuwe kleding met hem kopen. En dus hij zal zijn ouders misschien wel missen. Maar ik denk dat hij het bij ons ook wel leuk vond, hoor.
3: Ja, volgens mij vond hij het leuk bij ons. Maar hij vond het ook wel fijn om zijn ouders te zien, kan ik me herinneren.
0: Is hij lang gebleven?
2: Ongeveer een jaar.
3: Ik denk een schooljaar ongeveer.
2: Ja.
0: Dat was een beetje van zijn 8e tot de 10e dan zo'n beetje.
3: Ja,
0: iets korter.
3: 8, 9, zoiets.
2: Ja, ik weet niet precies meer.
0: Was hij ineens weg?
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Mijn ouders hebben dat misschien wel verteld, maar dat herinner ik me niet. Maar opeens
0: jullie allebei niet?
3: Nee. Ik denk dat onze ouders hebben ook hun achternaam nooit verteld. En dat was denk ik ook om een beetje te beschermen. En volgens mij ging hij daarna weer naar andere pleegzorg of naar zijn ouders terug, dan weet ik niet zeker meer.
0: Ja, en ik snap dat je iemand wil beschermen, maar het is nu knap onhandig dat wij nu niet weten hoe Wally van achteren heet. Wie weet dat? Dat is de vraag die ons nu bezighoudt. 0800 30 30 300 is gratis, maar nooit voor niets.

0: Charlie Munnik, Maan en Typhoon, als ik je weer zie, geschreven voor Vrienden van Amstel Live. In 1973 ging het mis bij Waldy thuis. Hij was een jaar of 8. Ging naar het voor hem vreemde gezin Kapinga in Amsterdam-Zuid bij Marijke en Harm en hun 5 kinderen. Ardi en Esther uit dat gezin, tijdelijke zussen, zijn hier. Wat denk je dat hij zich van jullie zal herinneren?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat hij het bij ons wel fijn vond. En dat er ook wel veel op hem afkwam. En ja, ik heb nog wel een leuke herinnering met Wally. Mijn vader had een Simca stationwagen. En we waren natuurlijk op een gegeven moment 6. Dus we konden niet met z'n allen op de achterbank. Dus ging ik met Wally altijd achterin. Zeg maar waar de honden normaal zitten. Ja. Zeg maar. En dan gingen we altijd grapjes maken. En zo. Dat herinner ik me nog.
0: Dat moet hij toch ook weten?
1: Ja, ik hoop het. Want ik had wel klik met hem, zeg maar.
0: Dat hij daar lag met jou tussen de honden.
1: Ja.
2: Geen honden, hoor. Maar
0: okay. Oh, er waren geen honden.
1: Nee. Maar het is gewoon, ja, dat weet ik nog. En ja, ik denk dat hij het wel leuk heeft gevonden.
0: Is hij ook gemist later? Is er later nog over hem gesproken?
1: Mijn moeder, die heeft het wel eens over gehad. Zij zei, goh, hoe zou het toch met Wally zijn? Toen zei ik, mam, ik ga zoeken. Maar ik heb op Facebook gezocht en zo, maar niks gevonden. En helaas is ze nu 4 jaar geleden al overleden. Maar ja, mam, als je ons ziet, we zijn weer op zoek. Dus ja, mijn moeder die was altijd 18 jongen. Zei ze altijd, ach, hoe zou het met hem zijn? 18 jongen toch?
0: Ja, dat moet toch voor Wally prachtig zijn om dit te
1: ja,
0: horen.
1: Ja, wauw. Ja, geweldig.
0: Wally,
1: ja.
0: Bel ons en geef ons ook je achternaam, Amy.
1: Ja, precies. Ja,
3: nou, onze groepbrigade die heeft al even gekeken op jullie oude woonadres van 50 jaar geleden. De Waverstraat 1 in Amsterdam.
1: Ja, klopt.
3: De woningkaart op dat adres hebben we opgevraagd. Ik heb hem hier, pak maar aan, op de hoek van de Amsteldijk. Was dat. En we hoopten daar misschien de inschrijving van Wally ook aan te treffen.
1: Oh?
3: Maar helaas, hij staat niet vermeld op die woningkaart. Dus daarmee komen wij niet verder. Oh. Jullie staan er wel allemaal op. Kijk ja. Maar. Ik heb al jullie namen al zien staan. Maar misschien biedt het archief van Amsterdam toch wel een antwoord in deze zoektocht. Want we hebben gekeken op die naam Walter. Maar die naam komt natuurlijk heel veel voor. Ja. Maar als je kijkt op Wally, en hij staat ook zo ingeschreven, en hij is geboren tussen, laten we zeggen, 63, 67, dan poppen er slechts 4 vermeldingen op in het archief op Wally. Dus, zegt de zoekbrigade, dan moet het wel een van de volgende 4 zijn. Maar ja, de vraag is, zouden jullie dan de achternaam herkennen als ik die nu oplees?
1: Misschien wel. Ik heb geen idee.
3: Nou, gaan we proberen. Wally Hilbrink is de eerste die we zien. Nee. Wally Heinrich Meijer.
1: Nee.
3: Wally Claudette de Noten?
1: Nee.
3: En nog een Wally Heinrich, maar dan met de achternaam Lindveld.
1: Nee, daar wisten echt geen achternaam. We weten het gewoon niet.
3: Nee, nou, nee, zeg het maar. Wie weet wel meer? 0800 3030 300 of zoeken het adres onbekend.nl.

0: alles klinkt toch warmer op een dag als vandaag. Ook Jackie Wilson met I Get the Sweetest Feeling.
1: Ja, 10 weken lang openbaart zich een verhaal uit het uitnodigende archief van 55 jaar Adres Onbekend. Een verhaal dat we nieuw leven inblazen in onze podcastserie Uit het Oog.
0: Onno haalt diep adem. Zijn grote liefde Lisbeth is hem ontvallen. Lisbeth die haar geheim prijs gaf. Zij heeft lang geleden haar enig kind moeten afstaan.
2: Ze heeft het kind zelfs niet geboren zien worden. Er werd zorgvuldig een laken voor gehouden. Ze mocht het kind niet zien, aanraken of wat dan ook maar. Dat was heel triest. En zeg maar een uur na de bevalling gaat de deur open van haar kamer. Er staat een non met dat kind in zijn handen, die dochter. En zegt, dit is Betsy.
0: Nou, dit was Betsy. De deur ging ook meteen weer in het slot. Moeder Lisbeths wens was tot het einde om haar nog eens te ontdekken. Ze is er niet meer, maar Onno zet dat voort. Maar ja, Betsy. En dan?
3: Ik google af en toe de naam van mijn moeder in de hoop weer iets nieuws tegen te komen, maar ik vind haar nooit. En vandaag in één keer wel.
0: Wow, wat gebeurt daar? Is dat open na dit Adres Onbekend met Pinksteren? Vooral nieuwe podcast aflevering nummer 8. Enig kind.
1: Voor de Adres Onbekend podcastserie Uit het Oog kun je terecht in je favoriete podcast-app en op adresonbekend.nl.
0: Hans van Rijssel die zoekt alles over zijn vader. DNA leidt naar een achternaam die niet zoveel voorkomt. Dat is gunstig. Den Boestert, er zijn er ook nog heel veel kinderen geboren volgens de stamboom. En we moeten zoeken in de regio Utrecht. En daarna kunnen we weer schakelen met de zoekbrigade met Amy.
4: Ja, en dan banen wij onze weg door allemaal namen, jaartallen en familiegegevens. Maar het zijn wel jouw familiegegevens, Hans. En we hebben 2 DNA-specialisten in huis bij onze zoekbrigade. Dat zijn Astrid en Annelies. En die zijn al heel druk geweest met jou. En dat doen ze met verven. Je hoort hier Annelies.
5: Ja, en ik heb er net nog, eigenlijk best wel een hele tijd naar gekeken nog. Ik krijg de stukjes gewoon niet aan elkaar vast gepuzzeld.
4: Ja, dat is ook wel echt heel lastig. En onze Annelies is ook nog eens heel erg bescheiden. We noemden eerder vandaag al dat echtpaar uit de late jaren van 1800. Gerrit den Boestert en Jenneke Cardol met hun 10 kinderen. En we zitten daarmee al in de goede familie en in de goede regio.
5: Nee, maar ze zijn allemaal. Dit speelt zich allemaal wel af in Utrecht. Jenneke Cardol is in Utrecht overleden. Ah. Dus het hele gezin blijft wel in Utrecht.
4: Dus, Oké, dat is een Utrechts gezin geweest.
5: Ja.
4: Tot zover warm. En dat past dan ook bij jouw moeders situatie, want zij woonde daar ook. Laten we dan eens kijken naar jouw grootste DNA-matches. We komen de eerstgeboren zoons den Boester tegen en er valt ook de achternaam van Tuil. En laten we trouwens de dochters uit het grote gezin den Boester uit Utrecht ook niet uitsluiten in deze puzzel.
5: Ja, het kan natuurlijk wel zijn dat het via een dochter van hun gaat.
4: Ja, en dan wordt het lastig, want dan komt er dus een getrouwde naam in het spel.
5: Ja, precies. Dan heb je bijvoorbeeld Niesen en dan heb je bijvoorbeeld Verschuur. Hè? Dus dan komen daar die dochters, die zijn dan getrouwd met andere namen.
4: Dat maakt het lastig.
5: Maar ja, aan de andere kant denk ik van, ja, precies. En Den Boester is wel weer een weinig voorkomende naam.
4: En als je afstand van een Den Boestert, ook als je aangetrouwd bent uiteindelijk, dan weet je dat wel. Mm-hmm. En dan kan je opbellen.
5: Ja.
4: Ja, dus daar hopen we op vandaag op 0800 30 30 300. Qua DNA-matches lijken we voor nu het dichtste bij te komen via deze, mevrouw J. den Boestert uit 1933. Haar voornaam weten we nog niet en hoe zij precies aan jou gematcht is. Het begint Annelies een beetje te duizelen.
5: 1, 2, 3, er zit 4 generaties daarboven. Nou, ik word... Ik ga hem eventjes anders pakken.
4: Krijg je er al hoofdpijn van?
5: Dat zou ik bijna denken. Ja. 1, 2. Nee, die zal 1, 2, 3. Die zal weer 4 generaties onder Den Boestert en Cardol. Dus dat is natuurlijk ook al best wel weer ver weg.
4: Ja, en is dat een grote match?
5: Ja, redelijk. Op zich zijn dat altijd wel de mooie matches qua aantallen.
4: Ja, je hoort het. Er wordt geteld, opgesomd, gepuzzeld, geconcludeerd dat je een mooi aantal matches hebt. Nou ja, dat is mooi. Alleen is het nog zoeken van welke tak van de 10 kinderen den Boestert stam je af. Een grote match is dus deze. J. den Boestert uit 1933. Een dochter van Bartus den Boestert en Johanna Hoepe. Zij zou een, ja, wat zouden we het noemen, achternichtje van je kunnen zijn.
6: Oh, goh. Ja. Wordt steeds interessanter.
4: Ja.
0: Het is ver weg, maar zo dichtbij ben je nooit geweest.
6: Nee. Nee, absoluut niet. Nee, dit is gewoon echt goed.
0: Ja, toch?
6: Het is hartstikke fijn.
4: Vinden wij
6: geweldig.
0: Hoester, Sardol, we moeten die namen erin houden. En er gaat natuurlijk ook van alles door jouw hoofd.
6: Ja, het gons boven in de regelkamer bij mij in mijn hoofd.
0: En je weet dus niet wat jouw moeder, mevrouw Prang, Gerta Prang, gehad heeft met deze man. Nee, hoe lang het geweest is, wie het was.
6: In wat voor situatie of hoe dan ook, ik weet het echt niet.
0: En je hebt het wel geprobeerd bij haar, die twee keer dat je er gezien hebt.
6: Ja.
0: Ja. Maar ze klapte op alles dicht, hè?
6: Ja, gewoon helemaal... helemaal dichtgeklapt.
0: Helemaal blanco. 0800 30 30 300. Wij komen dichterbij. Ik zeg één ding. Het is heel mooi weer. Maar je moet echt wel blijven luisteren. Want er gaan dingen gebeuren waarover je napraat straks.

0: uittip.
1: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
3: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kennemerland Home Deco in Amstelveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Kennemerland Home Deco.
4: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
8: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
9: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
11: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
14: Ik ben Trudy uit Graft.
15: Ik ben Nico uit Berkhout.
16: Ik ben Banna uit Amsterdam.
17: Ik ben Vincent uit Schorel.
18: Ik ben Riet uit Zuid-Schermen.
19: Ik ben Peter uit Haarlem.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Eén uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar een andere gevangenis in het land gebracht en tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. En rond 9:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast, verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur tijd 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair, glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al één 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte.
0: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
16: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020-670-6067. Smitje met DT.
22: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
23: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer. Trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41,250... 10 jaar garantie, 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
24: Dit is een uittip.
25: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
26: Dit was een uittip.
23: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
27: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden.
28: Weet je, Rozing Wonen en Dromen in Heilo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
29: 20% korting?
28: Ja, ook bij Rozing in Heilo.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
31: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
32: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
31: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
33: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
34: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
35: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
36: Oké.
35: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
37: Trulies met Genke.
38: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
37: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
38: Precies wat we nodig hadden.
37: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
37: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
2: Adres onbekend.
3: Met Roel Kas.

0: denken.
1: Den Boestert of Kardol heet jij zo. Bel ons dan, dan heb je kans familie te zijn van Hans, die hier ijsbeert ons aankijkt. Verbaasd is. Nou, we kunnen wel vertellen, als je zo heet, hij is een aanrader. Dus kom hem opzoeken.
2: Iedereen wil jou wel als familie, Hans. En anders adopteren wij jou. Annelies van de Zoekbrigade, die is in ieder geval nog niet klaar met dit verhaal. We zoeken met z'n allen naar aanvliegroutes. Manieren om deze zoektocht tot een goed einde op te lossen. En Annelies, die dacht hier nog aan.
3: Ik weet inderdaad in de situatie van Hans niet veel leads meer. Ik zit even te denken of je nog woningkaart kunt achterhalen van... Dan kan ik nog even kijken vanmiddag of ik iets daarover kan vinden.
2: Hè, dat een woningkaart van de familie? Zien. Ja, waar ze gewoond hebben.
3: Ja, waar ze ongeveer gewoond hebben of zo. Dat is dan misschien ook weer te noemen.
2: Ja, als we toch zouden weten waar deze familie Den Boestert dan altijd heeft gewoond. Of nog beter, waar ze nu wonen. Bel ons dan op 0800 30 30 300. Dat gebeurt trouwens ook, want er belt net een meneer die zegt... ik ben de onderbuurman van Rien Den Boestert. Ik woon in Amsterdam. Ja, dan word ik wel blij, want Rien, die naam stamt misschien wel af van Marinus. En die naam tref ik in jouw stamboom overal. Dus deze man gaat nu naar zijn bovenbuurman. Klopt daar, denk ik, as we speak aan. En belt ons dan terug of het inderdaad klopt. Maar er komt nog meer bij, want er belt ook nog een mevrouw. En dit is ook warm. Die zegt, ik kende een Gerrit Den Boestert. Nou, die naam staat ook met koeienletters in jouw documenten. Ja. Ze zei, ik zat bij hem op de ULO in Utrecht. Hij, Gerrit, woonde in de Narcisstraat in Utrecht. En zijn vader heette Olieman. Dus ja, we lijken toch ergens uit te komen, linksom of rechtsom. We hebben al Rien, we hebben al Gerrit. En met al die kinderen Den Boestert kan er nog veel meer bij.
1: Hans, je staat maar te lachen en wat geluiden te maken hier en daar.
4: Ja,
1: je hebt al Prang geheten, je hebt al
4: van
1: Rijssel geheten. Ja. Nu ga je ook nog eens een keer Den Boestert heten. Tenminste, zo zou het kunnen zijn. Blijf klapperen, gaan wij verder met Wally. Die zal nu een jaar of 60 zijn. Hij woonde een jaar of anderhalf bij de familie Kapinga, was in 1973. 74. Hoeveel Wallies telt Amsterdam in de jaren 60?
2: In principe 4. Die heb ik jullie net gepresenteerd. Jullie hebben daar naar zitten kijken. Wij zijn verder gaan zoeken. En we vinden een Wally Meijer uit Zeist op Facebook. Met een jeugdfoto van hemzelf. En een recentere foto van hem uit 2013. Met een kind op de arm. Dit is hem. Ik hou hem omhoog en geef het door. Ja, de foto's zijn dus al wat ouder, maar wij dachten, zou wel de goede leeftijd kunnen zijn. Hij is getrouwd met Karianne Pauw. Mochten we hiermee op een goed spoor zitten, bel ons dan even op het welbekende nummer voor deze Wally Meijer. Maar er was ook nog een andere kandidaat. Dat was Wally Hilbrink. Jullie zeiden net, dat moet hem zijn, toch? Maar heel eerlijk, ik hou hem even omhoog. Dit kan niet.
5: Nee.
2: Daar gaat een streep doorheen, omdat hij gewoon overduidelijk geen Surinaamse roots heeft. Dus die leggen we weer aan de kant.
1: Maar die andere dan?
5: Ja, ik denk het toch niet. Want hij had een wat donkere huidskleur en echt een beetje Creools kroeshaar.
1: Wat ook al.
5: Deze meneer heeft wel krullen. Ja. Maar geen kroeshaar.
2: Maar laten we ons dan niet bruin staren op die naam Wally. Want Walter zou ook heel goed kunnen. Hè?
6: Ja, dus, weet je, wij noemden hem allemaal Wally.
2: Ja, maar laten mensen dan vooral bellen. En er is ook nog iemand die zegt... moeten jullie niet even bij die school aankloppen waar die tijdelijk is geweest?
6: Ja, dat zou ik wel aan te denken.
2: Is ook nog wel wat, hè? Blijf ons bellen op 0800 30 30 300.

0: Everyday Mama Cass. Elliot de 69.
1: Ga er goed voor zitten. Voor een verhaal waar wij aan twijfelden toen we er 2 maanden geleden aan begonnen. Ashton uit Engeland hoopt dat we iets voor hem kunnen betekenen. Mijn vader is een vertegenwoordiger in de houtbranche die mijn moeder Dora begin jaren 60 opzocht in Leeds. Er is wel een probleem. Ze kent alleen zijn voornaam, Jan.
2: Nou, Jan uit Nederland werd vader in 1964 en hij zal dat zelf niet hebben geweten. Want het zit zo, Engelse Dora en Nederlandse Jan leerden elkaar kennen toen zij stond te liften en hij haar oppikte. Hij zette haar af in Groningen en een paar maanden later moest hij voor zijn werk naar Engeland, reed een paar kilometer om en mocht van Dora's ouders in de logeerkamer overnachten.
3: I'm not sure too much what happened that evening. Mum said nothing happened on the evening of that particular night. But the next morning, Jan had sort of intentions of being with my mother at some point.
2: Yeah.
3: And from what I can gather from my mother, she said that he came into her bedroom in the morning. And that's when they sort of had a bit of intercourse, made love. Whatever you want to call it.
2: Ja, hoe je het ook wil noemen. Jan sloop 's ochtends haar kamer binnen en liet Dora van 18 zwanger achter. Lange Jan, strak in het pak, zag ze nooit meer terug. Later is ze nog eens met haar zoon Ashton door Nederland gaan toeren.
3: When I went to Holland with my mum when I was 12 or 13, ja. in the car, and we spent a week traveling around, and she was explaining. I think my mum wants to find Jan for sure.
2: Moeder Dora is nu 80. Ze helpt hem graag zoeken naar zijn vader. Ashton heeft zich een weg gebaand door heel de Hollandse houtbranche en komt uiteindelijk uit bij een DNA-databank. Zijn profiel is duidelijk.
3: So my DNA is quite pure. It's 67% from the Netherlands and 23% from Yorkshire, which made me laugh. I thought, well, I'm a proper Yorkshire lad, really.
2: Ja, 67% Nederlands. Waar leidt dat toe? Naar een achternaam in de DNA-stamboom, de achternaam Russian. Ja, een Jannes Russian was zakenman, overal, ook in Engeland. Hij noemde zich wel Jan en hij heeft deze zoon, Auke.
4: I'm kind of overwhelmed.
2: Ja.
4: Het komt allemaal heel rauw op mijn dak. Mijn ouders hadden niet zo heel goed huwelijk, dus het verbaast me niet. En ik zal hem er ook nooit om veroordelen, want als je een slecht huwelijk hebt, dan is het de een is schuld en de ander is schuld. En ik snapte het ook voor allebei.
2: Heb jij nooit iets opgevangen, vernomen, gedacht?
4: Kijk, mijn vader die reisde de hele wereld over. En die was dus heel veel van huis. Hij belde ze nu dan op en dan dacht hij van, ja, de lijn was dan hartstikke slecht. En dan, ja, hallo, ja, pap, ben jij dat? Ja, waar ben je? Ja, ik zit in Moskou. Nou, dat was dus ook heel vaak zo, dat hij in Moskou zat. Maar ja, weet jij veel of hij dan nou in Leeds zat of dat hij in Moskou zat? Dat wist je op dat moment helemaal niet.
2: Nee, en daar was hij kennelijk ook niet altijd even duidelijk over.
4: Nee, hij vertelde nooit wat hij allemaal gedaan had. Ja. Nee. Ja. Alleen pas op zijn hele latere leeftijd, pas een paar jaar voor zijn overlijden. Hij is in 1980 is hij overleden. Ja, en ik weet in ieder geval van één geval dat hij wel een hele kortstondige relatie heeft gehad met iemand in Polen, in Warschau.
2: Mm-hmm. En dat is je moeder ook?
4: Nee, mijn moeder die wist helemaal nergens van. En die heeft het ook nooit geweten. Die vermoedde wel dat hij eens een keer wat had, maar die is daar nooit echt op zoek naar gegaan. Want die dacht van, nou ja, doe jij maar en wat interesseert mij dat nou?
2: Kun je je verheugen op een halfbroer?
4: Nou ja, ik heb nog een oudere broer. En daar heb ik al ruim 20 jaar geen contact mee. Ja, in dat opzicht is het gewoon wel leuk dat er nog iemand is die dezelfde vader heeft.
2: Ja, je hoort het. Auke wilde ook meteen best met de Engelse Ashton in gesprek. Maar let op Ashton.
4: Well, it's kind of emotional, isn't it? It's kind of overwhelming and very emotional, I think.
3: Yeah, well, I guess so. I can't really talk. It's a bit awkward to talk. It's just slightly awkward. If it's all true, Auke, then it's, you know, it's fantastic. It's really, really good news.
4: Would be very nice.
2: Ja, Auke gelooft er helemaal in. Maar eerst een DNA-test, zegt Ashton. De test kwam er en nu zijn wij dus 2 maanden verder. Ashton, wij brachten met z'n allen hoop uit DNA. Maar je moest dus wel geduld opbrengen, wachten op de uitslag. Wat heb je in die tijd allemaal moeten doorstaan?
4: I need the proof. And it was just sort of niggling away in the back of my mind. During all that conversation, Ashton, calm down. We need a definitive proof. But at the same time, I didn't want to sound antisocial towards Auke and your good self, Ron, and the team, because you've done such a great job. You know, all the hard work.
2: Ja. Intussen was het wel de balans tussen rust bewaren, zekerheid vinden, zonder die aardige potentiële halfbroer af te houden. Jij mag zo de uitslag van de DNA-test delen met ons.

0: Neil Diamond, Wild at Heart. Intussen, Hans, familie, Den Boestert, Amy.
1: Daar wordt ongelooflijk veel over gebeld. Ik heb hier die papieren, een hand vol met al die namen. En ik kan je zeggen, het wordt herkend. Ook nu kan ik weer zeggen, ik kan de eindjes niet aan elkaar knopen, maar we lijken heel dichtbij. We hadden die onderbuurman, ja. Die heeft net aangeklopt. In spanning zitten ze naast elkaar. Rien den Boestert is dat. En die zegt, ja, mijn vader was Marinus Gerrit. Nou, die naam komt in jouw stamboom voor. Ja. Die vader is geboren in 1919. Opa heette ook weer Gerrit den Boestert. En er is inderdaad een link met Utrecht. Deze familie was zo Utrechts als maar kon. Deze man is heel aardig en jouw generatiegenoot, zelfde leeftijd. Oh. We weten nog niet wat jullie van elkaar zijn, maar als jullie familie zijn, dan mag je naar Amsterdam, want daar woont hij. Oh. En hij staat open voor contact.
2: Goh.
1: Dus dat is mooi, maar het rijtje reacties is nog veel langer, kan ik je zeggen.
2: Je kunt het niet zien, maar mijn mond valt open.
0: Ja, dat kan je wel zien, hoor.
1: Kan ik wel zien, hoor.
0: Het enige wat we nog ongeveer aan je zien is dat die mond open valt. Wij zijn ook nog op zoek, en dat is natuurlijk niet zo makkelijk als je geen achternaam hebt, naar Wally, ook uit Amsterdam, uit 1965. Die woonde bij de familie Kapinga. De vraag is, herkent hij zich in zichzelf?
1: Nou, nog niet, maar men vraagt nu ook, kan het ook Waldi zijn met de D van Dirk ertussen? Want we vinden daar ook een link mee, dus we zitten er bovenop.
3: Word ik gezocht?
0: Grote vragen voor jou. Francisca Dekkers, van een oude liefde van je. Jij komt uit Bussum en woonde in 1977 een tijdje bij vriend Harry in Den Haag. Je was jong en toen jullie uit elkaar gingen, zei je dat je zwanger was van hem. En dat heeft Harry altijd natuurlijk bezig gehouden. Heeft hij inderdaad nu een kind van bijna 50?
4: Waarschijnlijk is dat ook een reden geweest dat ik dacht van ja, ik wil toch eens weten hoe het nou zit eigenlijk. En nou ja, of ze inderdaad een kind heeft wat eventueel voor mij zou kunnen zijn. Ik zou dat hartstikke leuk vinden persoonlijk.
1: Ja, maar is het ook zo? Laat Francisca Dekkers deze vraag vooral beantwoorden. Zij is geboren rond 1960. Ze keerde terug bij haar ouders in Bussum, waar ze ook een relatie had met de eigenaar van café De Pollepel. Francisca Dekkers zou nog een broer of zus moeten hebben.
0: Een zus met een dubbele naam. Brigitte Jeannette de Vries. Broer Bob wil jou na lange tijd nog eens zien en van alles vragen. Jij bent opgegroeid bij jullie vader, hij bij jullie moeder, en jullie zagen elkaar 10 jaar geleden op vaders uitvaart voor het laatst. Dat was in Meppel en daarna werd het stil. Werd het Bob te stil.
1: Kan hij ondanks alles weer een opening vinden bij zijn zus Brigitte Jeannette de Vries? Zij wordt volgende maand 67 jaar. Ze groeide op in Osdorp, moest naar een tehuis in Haren. Ze werkte bij de politie en raakte het contact kwijt met haar beide dochters. Haar laatst bekende adres hebben we, dat is Lelystad.
0: Vrienden van vroeger, Edith Sassen en Freddy Opdam. Jullie naam valt geregeld bij de oma van Bram. En nu maakt hij werk van jullie. Want oma, die jullie kenden als Vonnie, was jouw buurmeisje op Java, Edith. Totdat zij hals over kop wegvoeren op de Johan van Oldenbarneveld. En Freddy, jullie ouders waren bevriend. Als zij elkaar zagen, doken jullie samen de tuin in.
5: Hij heette Freddy, heb ik heel goed kunnen onthouden, die naam. Omdat je bij zo'n wedstrijd altijd hoort dat er gezegd wordt, hup, ready. En dan kon je dus de shuttle de lucht inslaan. En ik heb er toen altijd van gemaakt, hup, Freddy. Zodoende kan ik zijn naam zo goed onthouden.
1: Ja, ready Freddy Opdam. En buurmeisje Edith Sassen uit dezelfde plaats, Tanna Tingi op Java, uit dezelfde straat die Gang 3 heette. Zijn zij nog lang op Java gebleven. Vriendin Fonnie hoopt dat ze bij haar in de buurt zijn gaan wonen. De kinderen van toen 9 zijn nu alle 3 een eind in de 70.
3: Word ik gezocht? 0800.

0: Ja, the year of the session, the three degrees uit het jaar 1973. Van de week is er iets gebeurd, het is haast niet na te vertellen. We gaan het proberen.
1: Ineke zou vandaag vanuit Venlo naar ons toe komen. Ze verheugde zich erop. Maar er gebeurde zoveel tegelijk op de redactie. We zijn ingehaald door de actualiteit. We vroegen haar alvast maar te vertellen over het leven zonder houvast, zonder liefde, zonder ouders, in tehuizen met veel nonnen. De alleraardigste onderweg was die ene leidster in Huizen Groenestein in Den Haag eind jaren 60. De alleraardigste Els Remmers.
0: Ineke Ruitenbeek, om me heen wordt druk gebeld. Wij blijven maar samen rustig. Daar ging jij als meisje van 9 naar het tehuis. Was dat voor jou een grote stap?
2: Ja, want je kwam in een heel groot vreemd tehuis met heel veel mensen, met heel veel kinderen. En ik was eigenlijk, sommige tijden was ik alleen thuis. Dus ja, eigenlijk een beetje enigskind, omdat de andere kinderen ook al in het huis zaten.
0: En waarom gingen alle kinderen naar het tehuis?
2: Ja, onze ouders konden ons niet opvoeden.
0: Allebei
2: ja,
0: niet?
2: Allebei niet, nee.
0: En dan moet je naar Huizen Groenestein in Den Haag.
2: Ja.
0: Was daar aandacht voor jou?
2: Achteraf gezien niet echt, denk ik. Je was een van de velen daar, denk ik.
0: En er waren nonnen, denk ik.
2: Ja, er waren ook nonnen. Ik heb net toevallig een stapeltje foto's gepakt. En ik zie overal nonnen opstaan.
0: En waren die het strengst?
2: Die non die wij hadden in de groep, die was wel streng, ja. Die gaf je ook wel straf. Ja.
0: Maar er was ook leidster Els Remmers.
2: Ja.
0: Was zij wel aardig?
2: Ja, en Els die kwam op het laatst dat het tehuis bestond, kwam ze erbij. En ja, zij was gewoon heel aardig tegen mij dan. Hè. Dat viel mij gewoon op.
0: Wat kon zij voor je doen wat anderen niet deden?
2: Nou, mij speciaal aandacht geven. Want ik had een oorontsteking en toen mocht ik bij haar op de kamer. En ja, dan gaf ze je aandacht daarvoor, zeg maar, extra aandacht. Omdat ze dat erg vond dat ik pijn had.
0: En was je dat niet gewend?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee, want je bent gewoon een van de velen daar.
0: Is Els lang in jouw leven geweest?
2: Nee, tot ik tehuis daaruit ging. En dat is in 1970, moest ik naar een ander tehuis. En na een jaar of zo is dat tehuis afgebroken. En toen is iedereen ergens anders naartoe gegaan. En waar, ja, als meisje van 12 jaar, ja, dat interesseert je natuurlijk niet. Dat gaat allemaal zo vlug. Je gaat naar een ander tehuis, daar moet je weer wennen. Allemaal vreemde mensen, nog meer nonnen.
0: Heb je haar naderhand wel gemist?
2: Ja, want ik heb wel geprobeerd contact met haar te proberen op te zoeken. Ik heb, ja, we hebben nog een reunie gehad in 1995, daar was ze niet. En daarna heb ik een van die leidsters die dat organiseerde, die heb ik een kaart gestuurd van, weet jij het adres van Els? En die stuurde mij een kaart met haar adres erop. Maar ja, toen ja, zat ik ook weer in een fase van mijn leven dat ik dat daar niet op gereageerd heb.
0: Wat is het oude adres dat je van haar hebt?
2: Westwal 12 in Den Bosch.
0: Oké.
2: Okay. Nou, toen heb ik een paar jaar geleden een foto op Facebook gezet. En daar reageerde iemand anders op die ook op de foto stond. Dus dat was ook wel heel erg leuk.
0: Ja, maar geen Els?
2: Ja. Nee, geen Els.
0: Geen Els Remmers. Geen Els die opviel in Huizen Groenestein in Den Haag.

0: Free, free, set them free if you love somebody. Sting van het album The Dream of the Blue Turtles. We blijven navertellen over wat er van de week, nou ja, ineens gebeurde. Juist toen Ineke steeds meer duidelijk maakte dat in een jeugd met veel afstand een jonge vrouw liefde gaf. Zij heet Els Remmers. Zij was een twintiger toen. Had zij een relatie?
1: Ja, volgens mij had zij een relatie met een zekere John. Staat ook op de foto trouwens.
0: Ja, en ze moet nu toch wel ruim met pensioen zijn.
1: Ja, ja, ja. Ik denk ook dat ze tegen de 80 aan loopt.
0: Ja, zie je Els Remmers nog voor je?
1: Ja, toch wel, ja. Heel erg slank, zullen we maar zeggen. En donker en een behoorlijk smal gezicht. Ja.
0: Jij bent weggegaan, uiteindelijk ben je naar Venlo gestuurd. Je bent daar gebleven, ja. Daar woon je nu ook. Ja. Ben jij ooit thuis geraakt in Limburg?
1: In Limburg? Ja. Nou, ik word nog steeds als die Hollander betiteld, hoor. Dus als ik ergens in de winkel ben, iets bestellen en oh, komt u hier vandaan? Oh, waar woont u? Of wat dan ook. En nou ja, goed. Ik woon hier al vanaf 1970, dus dat is meer dan mijn hele leven.
0: Ja. Is er, je bent toen je familie kwijtgeraakt. Is er ooit familie nog bij jou op visite geweest?
1: Ja, één keer zijn mijn broers en mijn zusje hier geweest. En op een gegeven moment is dat verwaterd. En nou heb ik helemaal geen contact met ze.
0: En heb je in de tussentijd wel je vader, je moeder gezien?
1: Nou, mijn vader is al heel jong overleden. En toen was ik 25 en mijn moeder is net 2-3 jaar geleden overleden. Die was 92.
0: Zag je haar toen nog?
1: Nou, ik ben net 2 weken voor haar overlijden ben ik bij haar op bezoek geweest. Ja, misschien is dat heb ik een voorgevoel gehad. Ja, toen ben ik weer achter haar aangegaan naar haar adres aan het zoeken. En mijn broer gaf toen haar adres. En toen zijn mijn man en ik daar geweest. En 2 weken later is ze overleden.
0: Goh.
1: Ja, dat was wel heel apart.
0: Heb jij zelf kinderen?
1: Ja hoor, ik heb een dochter en een zoon. En toen de kinderen geboren waren, hebben we ze de naam van de opa en oma gegeven. En aangezien ik niet zo'n goede band had met mijn moeder, heb ik mijn dochter de naam Elisabeth gegeven. Naar Els vernoemd eigenlijk. Zo heb ik dat gedaan. Dat en mijn man was het daarmee eens.
0: Hij moest wel, denk ik.
1: Ja, denk het ook.
0: Els leeft voort als middelste naam, als centrale naam van je eigen dochter. Er kwamen tips, Amy.
2: Ja, en die kwamen vanuit Brabant, vanuit naaste familie, die zeer verbaasd waren dat we juist nu met dit verhaal komen, want we zijn net te laat voor Els. Ze is afgelopen week overleden.
0: Ja, dat hebben wij Ineke verteld. Ze moet ook wennen aan deze wending. Maar er is zometeen meer.

0: Boudewijn de Groot, zonder toen nog Jan Rot naast hem, naast jou.
1: Het vertrek.
0: Ineke bracht een ode aan Els Remmers, haar leidster in meerdere opzichten. Sorry, toen er voor haar geen thuis was.
2: En toen belde de jongste zoon van Els, hij heet Martijn. Hij zegt, de omstandigheden zijn zwaar. Wij maken ons op voor moeders afscheid. Maar ik wil Ineke wel spreken, misschien wel juist nu. Dus daar was Martijn voor Ineke.
3: Hoi Ineke, met Martijn.
4: Ja, hallo.
3: Hallo, ik ben de jongste zoon van Els.
4: Ja.
3: En ja, wij brengen ons man nou echt net naar het crematorium. Dus het is wel heel speciaal deze dag, dat hij net nu allemaal samenkomt, hè.
4: Wat zeg je nou?
3: Ja, mijn moeder is overleden vorige week.
4: Oh, nou.
3: Ja, we gaan er echt... Ja, we rijden nu naar het crematorium om er te cremeren. Of voor de afscheid, uitvaart. Dus het is wel heel speciaal dat hij vandaag allemaal samenkomt, vind ik.
4: Nou.
3: Maar mama die was wel dementerend, best wel ver. Ze zat op een gesloten afdeling.
4: Ja.
3: Dus ze heeft nou vorige week een hersenbloeding gekregen. En ja, dat is eigenlijk niet bovenop gekomen.
4: Oh. Nou, gecondoleerd in ieder geval.
3: Dankjewel.
0: Ja, ja. Dit is zo toevallig, Martijn. Ik hecht er wel aan te zeggen dat we je nadrukkelijk gevraagd hebben of wij niet op het verkeerde moment belden.
3: Nee, ik zei wel bel, maar ik vind het eigenlijk wel fijn. Ik vind het mooi, nu.
5: Ja, we rijden nu achter de rouwauto.
4: Niet te geloven. Echt.
3: Ja. Maar daarom maakt het wel weer extra speciaal.
4: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: We hebben ook expres de zoektocht net nagestuurd.
3: Ja.
0: Zodat het verhaal van Ineke toch ook met jullie meereist.
3: Ja.
0: Want ook dat gaat weer over jullie moeder.
3: Ja, ja, ik heb een kort stukje gelezen. Maar nog niet helemaal alles doorgelezen.
0: Mm-hmm.
3: Maar ik vind het wel heel mooi, Ineke, dat je je dochter Els genoemd hebt.
4: Ja, nou... De kinderen hebben we allemaal drie namen gegeven. De roepnamen en dan gewoon twee namen, want ze zijn niet gedoopt. En toen heb ik haar Elisabeth genoemd naar Els.
3: Ja, heel mooi.
4: Zo heb ik dat gedaan.
3: Ja, dat is echt heel lief.
4: Want ze heeft heel veel voor mij betekend. Echt.
3: Ja. Ja, dat heb ik wel snel gehoord allemaal.
0: Ja.
3: En ik weet niet of je in de gelegenheid bent, Ineke.
4: Ja.
3: Maar als je wil, mag je nog best bij de afscheid zijn als je wil.
5: Over een uur.
4: Ja, ik weet niet waar het is.
3: Ja, de korte bochten of hoge bochten.
4: Het is, nee, in welke plaats het is.
3: Oh, Veldhoven.
5: In Brabant.
4: Veldhoven. Oh, dat is hartstikke dichtbij.
5: Oh, echt.
0: En zouden jullie graag willen dat Ineke erbij is?
3: Als zij dat wil, dan is ze van harte welkom.
4: Och. Ja, nou. Ja, ja. Dan wil ik graag het adres.
0: Dan denk ik dat het beter is dat wij de rouwstoet verlaten.
4: Ja.
0: Ik wens jullie dan maar gewoon heel veel sterkte zometeen.
3: Dankjewel.
0: Maar wel met z'n allen.
4: Ja.
3: Ja, dat is
0: wel
3: mooi.
4: Dankjewel.
0: Tja, wat een verhaal, hè? Eindeadres onbekend. Voor nu tenminste. We gaan er nog 5 maken, meemaken met jou. Tenminste voor de zomerstop. Wil je daarbij zijn? Heb je een verhaal? Adresonbekend.nl. Fijne dag.

0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
1: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
0: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
2: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
8: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: True Lease met Genke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
9: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
13: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
14: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
16: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
17: Ik ben Jan uit Egmond aan Zee.
18: Hi, ik ben Jennifer en ik kom uit Hoofddorp.
19: Ik ben Michael uit Amsterdam.
20: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
21: Ik ben Jonathan uit Haarlem.
22: Thuis in heel Noord-Holland.
23: Het is 2:00.
24: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al één 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een uittip.
1: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
23: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
25: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
26: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
27: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
28: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
29: Trulease met Grenke.
30: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
31: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
30: Precies wat we nodig hadden.
31: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
15: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
31: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
32: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
33: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
34: De Muziekmiddag.
35: Met William van der Locht.
36: Terug naar
35: 1971.

0: Nou, dit deed ze hartstikke goed, hè? Zonder die Sonny Bono.
1: De Muziekmiddag.
2: NH.
0: 1971, Jorrit Jair, Gypsies, Tramps en Thieves. Goedemiddag, Noord-Holland. Op deze toch wel warme eerste Pinksterdag gaan we 3 uur lang genieten van de leukste liedjes die er gemaakt zijn in de jaren 60, 70 en 80. Ik ben William. En straks hoor je het origineel van wat je uit de musical en film Sister Act zou kunnen kennen. En nu we het toch over films hebben. Dit is Frank Stallone, inderdaad de broer van Sylvester. En die had in 1983 deze grote hit.

Het is Little Peggy Mars. En Little was ze zeker met haar 1,47 meter. De dame was net een maandje 15 jaar oud toen ze het wereldrecord op een naam kon schrijven als jongste vrouwelijke artiest ooit met een nummer 1 hit in Amerika. Je hoorde I Will Follow Him. En in de jaren 80, ja, dat kan je misschien nog een klein beetje voor de geest halen, toen had José Ubé van Luffert ook nog een nummer 1 hit mee. Laat me nog even weten, hè, wat je leuk vindt uit de jaren 60, 70 of 80. Ja, wat... Wat boeit je nog na al die jaren? Wat vind je met de oren van nu nog steeds leuk? Stuur me een berichtje op muziekmiddag@nhradio.nl. Ondertussen hoor je de Flock of Seagulls. The more you live, the more you love.

0: Yes.
1: Speciaal voor de radio werd er in 1975 een gekuiste versie opgenomen. Je hoorde Sailor. Ja, Sailor, ja, ik verzin het ook niet. Het was de band die altijd optrad in van die matrozenpakjes. Straks hoor je muziek van Jerry en de Pacemakers. Maar eerst muziek uit de jaren 80, want die waren prachtig. Filippo Lippi.

Het liedje was eigenlijk bedoeld voor de Beatles en die vonden dit net even iets te braaf klinken. Dus die weigerden het gewoon om op te nemen. En omdat het nummer op de plank bleef liggen, gaf Beatles-producer Doris Harrison het liedje aan die andere popgroep uit Liverpool, Jerry and the Pacemakers. En die hadden er in tegenstelling tot de Beatles geen bezwaar tegen, hoor, om het nummer op te nemen. How Do You Do It werd een zeer grote hit in 1964, zo'n beetje. Over anderhalf uur is het zover, dan wandelen we samen 24 mei 1977 binnen. Wat stond er tijdens dat voorjaar in de top 3? Je hoorde direct van me, naar het nieuws van 4 uur. Ik ga Earth, Wind & Fire voor je draaien.

0: is een beetje een soort bon gepakt. Alleen speelde dit zich af in 1977. Good Morning Judge, je hoorde 10cc.
1: NH.
2: Van 2 tot 5.
1: De Muziekmiddag.
2: Muziekmiddag.
0: Ja, ik ben heel nieuwsgierig hoor. Ik wil even wat van je weten. Voor welk liedje stapte jij vroeger op je fiets of op je brommer? Of zat je in zo'n rokerige stadsbus onderweg naar je platenwinkel? Welk liedje was dat? Wat was de eerste single die je kocht of kreeg? Ja, dat is toch wel iets bijzonders. Laat me dat even weten. En stuur me een berichtje op muziekmiddag@nhradio.nl. Simone Klaver had als puber posters van Hans de Boy boven haar bed hangen. Of ik zijn mooiste liedje wil draaien, dat wil ik wel, Simone.

Ja, dat is belangrijk hoor. Ook met dit warme weer geeft ze geregeld wat water. Flowers in the Rain, je hoorde de move al bijna uit het... toeval bestaat niet. Flower Powerjaar 1967. Dit is de muziekmiddag. Tot 5 uur draai ik grote en kleine hits voor je uit de jaren 60, 70 en 80. En dit is wel lekker. Het is een niet zo grote hit van Bonnie Raitt.

Het is ook wel lekker hoor, deze versie. Nummer 5 in 1977. Je hoorde Black is Black van het Franse trio Belle Pop. Het origineel werd 11 jaar eerder in 1966 al uitgebracht door de Spaanse rockband Los Bravos. En die draai ik dan over een paar weken weer eens voor je. Ik denk niet dat dit mijn eerste singeltje was, William. Dat schrijft Fans Vos uit Hoorn. Maar na al die jaren vind ik dit nog steeds prachtig. Kan jij Always the Sun van The Stranglers voor me draaien?

Mooi hoor, speciaal voor Frans Vos uit Hoorn. Always the Sun, Stranglers. Het nieuws van 3 uur hoor je straks op en na. En daarna ben ik gewoon bij je terug met nog meer moois uit de jaren 60, 70 en 80. Tot zo.

0: tiende editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
1: Dit was een uittip.
2: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All In Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Dit is een uittip.
7: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
1: Dit was een uittip.
8: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
9: Wat een goed plan.
8: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
9: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
8: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
11: Oh, wat betekent dat voor mij?
10: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
11: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
10: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
11: En moet ik verder nog ergens op letten?
10: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: TrueLease met Grenke.
14: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
14: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
17: Ik ben Marga Verscheur uit Lisserbroek.
18: Ik ben Jan uit het altijd zonnige, maar ook winderige Den Helder.
19: Ik ben Adriana. Ik kom van de snelle overtoom in Amsterdam.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Het is 3:00.
22: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend nemen sportevenementen festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrandsmeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn aan brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50. Nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
3: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
2: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
23: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
24: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
25: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
26: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
27: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
28: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
29: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
28: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
30: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
31: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
32: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
33: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
34: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
35: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
34: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
35: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
36: De Muziekmiddag.
37: Met William van der Locht.

0: Eerlijk zeggen, is dat nice of niet?
1: NH. Hits uit 60, 70 en 80. De muziekmiddag.
0: That's nice, maar dat mogen inmiddels duidelijk zijn. Neil Christian, het was zijn enige hit. En inmiddels ben ik gestart met het tweede uur van de muziekmiddag. Leuk dat je erbij bent. Ik ben William en die draait straks een prachtige klassieke van Rod Stewart, die je niet meer zo vaak hoort. Maar eerst uit de warme zomer van 1985, Security Belief.

0: mag liegen. Dit is de Muziekmiddag.
1: You're in my heart. Rod Stewart, 1977. Het nummer klinkt als een pure liefdesballade voor een prachtige vrouw. Maar Rod die zingt hier in het refrein over zijn andere twee grote liefdes. In de regel namelijk Your Celtic. United, but baby, I've decided. You're the best lady I've ever seen. En daarmee verwijst hij rechtstreeks naar zijn favoriete voetbalclubs Celtic FC uit Glasgow en Manchester United. Ja, toeval bestaat natuurlijk niet, want hij schreef het liedje toen hij net van zijn vrouw af was. Dus dat verklaart natuurlijk direct een hoop. Ik ga Dave Stewart voor je draaien. En wanneer je de naam Dave Stewart hoort, denk je bijna altijd direct aan die bebaarde helft van het wereldberoemde popduo Eurythmics. Ja, dat is vent naast Annie Lennox. Maar deze versie is opgenomen door een hele andere Dave Stewart. Dit is een andere muzikant met toevallig dezelfde naam.

0: You Talk to Marts. Nou, dat is prima. Dan hou ik het lekker kort. Je hoort Spooky en Sue.
1: NH, de muziekmiddag.
0: Nou, het grootste geheim van Spooky en Sue is toch wel dat de man die op televisie zag tijdens de optredens in bijvoorbeeld Top Op helemaal het nummer niet had ingezongen. De mannelijke stem op You Talk to Marts is in werkelijkheid de bekende soulzanger Big John Russell. En waarom staat hij dan niet op het podium? Of stond hij in dit geval niet op het podium, vraag je af. Nou, zijn jaloerse echtgenote verbood hem destijds om officieel een duo te gaan vormen met de veel te knappe Britse zangeres Sue Challoner. Voor Spooky werd in dit geval de Arubaanse zanger Iwan Groeneveld ingehuurd als de vaste podiumpartner van Sue. Ja, dat was toch wel een fijne oplossing voor Sue, vind je ook niet? Want anders stond ze daar maar op het grote podium helemaal alleen.

Er is heerlijke gospel op en aan van Pacific Gas and Electric. Are you ready? Nou, ben je er al klaar voor, eerlijk zeggen? Want over een half uur wandelen we samen 24 mei 1977 binnen. Wat stond er vandaag in de top 3? Je hoort er direct van me na het nieuws van 4 uur. Straks het Nederlandse antwoord op ABBA. Maar eerst hoor je Go West. We knijpen gewoon even een oogje dicht. Dit is We Close Our Eyes.

0: De Muziekmiddag. Het beste
1: uit de jaren 60, 70 en 80. Nostalgie in de Muziekmiddag.
0: Terug naar
1: 1976.

0: lekker hoor. Doe mij ook maar een glaasje. Champagne hoor je. En Rock'n'Roll Star.
1: De muziekmiddag.
2: NH.
0: Ja, en die gelijkenis met de Zweedse Songfestivalwinnaars, ABBA, was natuurlijk helemaal geen toeval. Net als die band bestond Champagne ook uit een perfect symmetrische bezetting. Twee mannen en twee vrouwen. In dit geval Jan Vredenburg en Bert van der Wiel. En de twee dames Paulette Bronkhorst en Trudy Huysens. En de platenmaatschappij van Champagne zocht destijds heel bewust naar een Nederlandse popgroep met hetzelfde harmonieuze geluid. Je luistert naar de Muziekmiddag. Die doet vanmiddag tot 5 uur. En in 1982 had Louise Tucker eenmalig een grote hit met deze plaat. Het is Midnight Blue op de melodie van Ludwig van Beethoven.

Ja, dat is wel grappig. De zanger mocht alleen maar optreden in zijn eigen staat Ohio. Hij was namelijk pas 16 jaar. In die tijd mocht je kennelijk niet buiten de staat werken. Je hoorde de McCoys en Hang On Sloopy. Joyce Scholten stuurde me 2 weken geleden een berichtje via de mail. Hoi William, het is genieten hoor. Iedere zondag met die heerlijke muziek. Vooral muziek uit de jaren 80. Dat vind ik top. Ik was in 1986 een groot fan van Bon Jovi. Kan jij voor mij Living On A Prayer draaien?

zomer van 1978 hoorde je deze vergeten klassieker. Het is Lindisfarne. Ik draaide Run for Home hierop en ga even in je geheugen. Hè. Gewoon even diep nadenken. Even die grijze massa. Ik weet het is warm. Gewoon even laten werken. Want we hebben namelijk ooit bewust een keuze gemaakt om een singeltje te kopen. Ja, dat was dan in een platenwinkel. Die had je nog. Of de muziekafdeling van een groot warenhuis. Dat was meestal dan weer in de kelder. Ik ben nieuwsgierig naar dat ene liedje. Voor welk liedje stapte jij dus die platenwinkel binnen? Of liep je de trap af in dat warenhuis, kocht je het liedje en draaide je het compleet grijs, totdat je ouders, je broers en zussen of de buren er helemaal tureluurs van werden. Laat me dat even weten en stuur me een berichtje op muziekmiddag@nrradio.nl. Tot aan het nieuws.

0: Tip.
1: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
0: Dit was een uittip.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
3: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
2: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
4: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
7: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
6: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
8: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
12: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
13: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
14: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
15: Ik ben Petra en ik woon op Marken.
16: Ik ben Brian uit Amstelveen.
17: Nicolette en ik woon in Amsterdam.
18: Ik ben Maarten, ik kom uit Bovenkast.
19: Ik ben Spendila uit Amsterdam.
20: Ik ben Thij en ik kom uit Haarlem.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
22: Het is 4:00. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in de kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was.
0: In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
20: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
23: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
24: Dit is een uittip.
25: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
26: Dit was een uittip. Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
27: Dit is een uittip.
28: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonden meer dan 250 internationale showcars, accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
27: Dit was een uittip.
29: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
30: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
31: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
32: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
33: True Lease met Grenke.
34: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
35: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
34: Precies wat we nodig hadden.
35: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
36: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
37: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
38: Hans, alleen de prijs is anders.
39: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
40: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
41: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
42: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
41: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
43: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Muziekmiddag.
1: Met William van der Locht.
2: Lekker weertje.
1: De top 3 van
2: 24 mei
1: 1977.
2: We hebben geluid, beeld en David Bowie.
1: Nummer 3.

0: Wat een heerlijk tropisch feestje op de radio. De Gibson Brothers op het erepodium.
1: De top 3 van
0: 24 mei
1: 1977.
0: Het was in Nederland, net als nu zo'n beetje, een prachtig warme, vrijwel onbewolkte lentedag. Het werd die dag een graad of 23. En we waren met ruim 13,8 miljoen inwoners in Nederland. En ben je jarig vandaag op deze eerste Pinksterdag. Gefeliciteerd natuurlijk. Dan ben je jarig met Joost Buitenweg. Die ken je nog wel. Een beetje, dat was een beetje de gemeenerik uit goede tijden, slechte tijden uit de beginjaren. Ernst Jans van Doe Maar, 78 jaar. En Patti LaBelle, 82 jaar. Nummer 3 deze week hoorde je in 1977 David Bowie en Sound & Vision. En die kwam van nummer 2. En op nummer 2 deze week, onderweg naar de nummer 1 positie, The Guys and Dolls met oud succes van Priscilla Black. You're My World hoorde je. En dan op nummer 1 het vrolijke dansje dat nooit ophield. The Gibson Brothers, The Non-Stop Dance, stond 2 weken op nummer 1. Volgende week rond deze tijd hoor je weer een hele andere top 3. En heel misschien neem ik je dan wel mee naar 31 mei 1981. Want uit dat jaar hoor je nu deze mooie plaat. Het is Kim Carnes.

Ja, de Nederlandse Elvis werd hier ook wel genoemd, hè? Jack Jersey of Jack the Nice, want zo heet hij in het echt. Het meest opvallende van het nummer is toch wel het razendsnelle en haperende refrein. Papa was een poor man. Mede liedjeschrijver en radio-dj Will Luikinga onthulde later dat dit dus een bewuste grap was. Want Jack the Nice die stotterde in het dagelijks leven namelijk enorm. En Will Luikinga bedacht dat het wel grappig en uniek zou zijn om Jack in de studio juist heel veel borden met de P achter elkaar te laten zien. Je luistert naar de muziekmiddag van het A. Je hoort het best uit de jaren 60, 70 en 80. Duurt tot 5 uur vanmiddag. En muziek uit 1983 nu. Dit is de band America.

de temperaturen liegen er natuurlijk niet om, hè, deze dagen. Het is toch even heel wat anders dan het vorige weekend. Toen leek het wel herfst zelfs. Je hoorde de zomerhit van 1989, Kaoma en Lambada. En om die single te promoten, om het in Europa aan de bak te krijgen, bedacht de platenmaatschappij een geniale list, een marketingcampagne. De Lambada werd namelijk gepresenteerd als de verboden dans. In de videoclip die je op televisiezenders kon zien, zag je hoe dansers met hun heupen en benen strak tegen elkaar aanschuurden. Wat voor die tijd toch wel behoorlijk gewaagd was. Je zou de video kunnen opzoeken op YouTube. De video werd trouwens opgenomen op het paradijselijke strand van Brazilië. Laat me nog even weten wat je leuk vindt uit de jaren 60, 70 en 80. Stuur me een berichtje op muziekmiddag@nrradio.nl. Dit is Boskeks.

Lekker hoor, die gitaren. Je hoorde de enige hit voor Roachford en Cuddly Toy. De maanden januari en februari liggen natuurlijk al een hele poos achter ons. En toch had Barbara Dixon er een groot hit mee in mei 1980.

Heb jij hem al gezien? Ja, ik moet nog naar de bioscoop toe. Ik ben wel nieuwsgierig. Ik heb het over de nieuwe Michael Jackson film. Michael is weer dankzij die film helemaal terug van weg geweest. En hij breekt momenteel record na record. Je hoorde Another Part of Me. Het zit er alweer op deze muziekmiddag. Straks na 5 uur hoor je Anna Sport. Veel plezier daarmee. Graag tot aanstaande vrijdag. Ik draai de Police nog voor je.

0: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
3: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
2: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
4: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
1: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
11: Ik ben Marjan uit Mokum.
12: Ik ben Jelle uit de stad waar Nederland begint.
13: Ik ben Helderder.
14: Cora Broeren en ik kom uit Lemuiden. Een heel gezellig klein dorpje aan heel veel

0: Het is 5:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanvallen beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Waardepfoel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubberen kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer, volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag, er staat weinig wind en dan wordt het nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Er staat file op de N200 vanuit Zandvoort naar Haarlem. Rijden langzaam tussen Zandvoort en Bloemendaal over 2 kilometer en 10 minuten vertraging daardoor. Op de N201 Hoofddorp Zandvoort bij Zandvoort een kwartiertje op onthoud. En werkzaamheden op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam. Daardoor bij Monnikendam 10 minuten vertraging.
2: Dit is een uittip.
3: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
2: Dit was een uittip.
3: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
4: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
2: Dit is een uittip.
3: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
2: Dit was een uittip. Dit is een uittip.
3: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars, accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
2: Dit was een uittip.
5: Mijn internet is traag, maar ik wil een show.
6: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
5: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
6: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Ik wil sneller dan snel.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
15: NH Sport.
16: Met Edward Dekker.
17: Goedemiddag en welkom op deze eerste Pinksterdag. Geen live voetbal, want Ajax FC Utrecht zou zo rond 6 uur beginnen vanavond. Maar die wedstrijd werd natuurlijk al na heel veel geharrewar met supports en noem het allemaal maar op in de vroege middag gespeeld. 11:45 werd er in Volendam afgetrapt en Ajax heeft de play-offs gewonnen. 3 keer hoera zouden we willen zeggen. Het kostte wel veel moeite, want er moesten strafschoppen aan te pas komen. Op die wedstrijd blikken we natuurlijk uitgebreid terug. Dat doen we ook op de wedstrijd die gisteravond in datzelfde stadion werd gespeeld. Volendam, Willem II. En ook daar kwamen er penalties aan te pas. Daar liep het alleen minder florissant af voor Volendam. Want Willem II ging er met de winst vandoor. En dat betekent dat de Tilburgers promoveren naar de Eredivisie. En Volendam na 1 seizoen alweer een stapje terug doet. Je hoort straks Robert Muren en trainer Rick Kruis. Er is wel live sport, want er wordt gezaalvoetbald en er wordt gehandbald. Halve finales richting het Nederlands kampioenschap. Laten we beginnen met handbal. Stefan Brandhorst is in Panningen. Stefan, ik hoor een hoop getetter daar. Bevo tegen Volendam, halve finales. Wat staat er op het spel?
18: Goedemiddag, Edward. Ja, er staat veel op het spel voor Volendam. Zij ruiken de finale om het kampioenschap. Deze halve finale wordt over 2 wedstrijden gespeeld. En die eerste wedstrijd heeft Volendam met liefst 13 punten verschil gewonnen. Nu na bijna 6 minuten in Panningen staat het 3-2 voor Volendam. Dus ze zijn hard op weg naar de finale om het landskampioenschap.
17: En we hebben in deze uitzending dus ook live zaalvoetbal. Eens kijken hoe rumoerig het daar is. Dat is in Amsterdam Noord, Sporthal Elsenhagen. Daar hoor ik wel de zoltjes over de zaal gaan, Erik-Jan. Maar is het aanmerkelijk rustiger? Voetbal Amsterdam tegen zaalvoetbalvereniging Gorkum.
19: ZVG, hè?
17: Ja, afgekort ZVG. Is het daar een stuk minder druk, denk je?
19: Ja, maar ik kom net uit Volendam bij die wedstrijd van Ajax tegen FC Utrecht. Dat was natuurlijk een behoorlijk sfeervolle bedoeling. Hier is het een stuk rustiger in Sporthal Elsenhagen. Ja, je weet, ik ben niet de beste in het gokken van het aantal mensen. Maar laten we zeggen dat er ongeveer 150 hier in Sporthal Elsenhagen zitten bij de halve finale van de play-offs. Zoals gezegd, Futsal Amsterdam. Vorig jaar heette dat nog VNS United, nu een nieuwe naam. Ze willen zich niet alleen richten op het gedeelte in Amsterdam-Noord, maar eigenlijk Amsterdam breed. Dat moet dan betere spelers aantrekken, meer sponsoren en dus meer inkomsten. Nou, vooralsnog leidt dat tot die halve finale. En ZVG is de nummer 2 van de ranglijst van de reguliere competitie. Terwijl Futsal Amsterdam als derde eindigde. We zijn precies 3 minuten onderweg, al speel je hier met officiële speeltijd. En staat nog 0-0.
17: Straks meer vanuit Elsenhagen van Erik-Jan. En hij zei het al, ja, in Volendam gebeurde er een hoop vandaag. Dus daar gaan we het zeker over hebben. Milton Pus komt niet uit Volendam. Wel langs gereden, denk ik, vanuit Purmerend. Goedemiddag, Milton.
20: Nee, ik ben niet langs Volendam gereden.
17: Hij heeft Volendam links laten liggen. Nou ja, dat scheelt. Want dat,
20: ja, dat is voor mij vanuit Purmerend is het rechtsaf naar Volendam of linksaf naar Amsterdam. Dus ik koos toch voor linksaf naar Amsterdam.
17: Geen ME verder op de weg gezien, bussen, geen supporters. Nee. Want het was al een hoop gedoe allemaal met die goede banen te leiden.
20: Nou, gisteren toen ik hierheen reed voor die andere wedstrijd van Volendam tegen Willem II, toen heb ik zeker wel 12 politiebusjes gezien, maar vandaag niet. Nee.
17: Goed, dat is dan mooi. Het live-vlog is inmiddels alweer afgesloten. Kun je natuurlijk allemaal nog wel even terugkijken wat daar allemaal gebeurde op en naast en om het stadion. Op het stadion over het niet, op het veld dan is het dan en dan daarnaast naast het stadion. Om 6:30 en om 7:30 hebben we het regionale nieuws. Ik kijk even naar Arthur. Jan Visser ook gewoon op eerste Pinksterdag present?
0: Ja, Jan die verzaakt eigenlijk nooit, tenzij hij op vakantie is of gaat hardlopen of boodschappen.
17: En als mooi
0: maar
17: weer,
0: verder is hij er altijd.
17: Maar als mooi weer zou ik als weerman altijd er zijn, toch?
0: Ja.
17: Dus goed kijken hoe lang dat mooi weer nog aanhoudt. Ja, we zijn er tot 7:00 vanavond.

0: De dokter van de Doobie Brothers. De muzikale aftrap op deze zondag, de 24e mei. We gaan naar het zaalhandbal in Panningen. Voor de mensen die geografisch wat minder onderlegd zijn. Waar ligt Panningen, Stefan?
1: Noord-Limburg.
0: Noord-Limburg.
1: Ja, een mooie omgeving hoor. Hier zo bosrijk, mooi groen. Dus het is wel een flink stukje rijden. Maar het is zeker geen saai stukje rijden hier.
0: Wat kruip in je microfoon, want hoor je amper.
1: Ja, ik moet echt schreeuwen om boven het kabaal uit te komen. Het is echt een ongelofelijke sfeer in deze hal. Ik denk dat er een mannetje of 300 zitten. Maar als je dat kabaal hoort, dan lijkt het wel alsof je in een volle Johan Cruijff Arena gaat. Die volledig uit zijn voegen gaat. Maar het ziet er allemaal goed uit voor Volendam. Voor de handballers op bezoek bij Bevo. Na 11 minuten en 5 seconden staat het 5-3 voor Volendam. En dan na die eerdere overtuigende winst kan Volendam de finale toch wel ruiken. En die stand die heeft het toch echt wel te danken aan de doelman, Craig McCallant. De man uit Groot-Brittannië die al een aardig wat reddingen achter zijn naam heeft staan. En zojuist een hele fraaie treffer van Jordi Baaien, speler van Volendam. Lange bal van achteruit, ving die in de cirkel en gooide die achter de doelman van Bevo. En het is echt een heet potje hoor, ook gezien de temperaturen, 30 graden hier buiten. Maar binnen loopt het ook behoorlijk op hoor. Veel spanning voelbaar bij beide teams, ook bij de coaches langs de lijn. Veel discussies, er zijn al wat tijdstraffen uitgedeeld. En nu is ook een speler van Bevo naar de kant gestuurd door de arbitrage. 2 minuten afkoelen. Dat is echt al de 5e tijdstraf in deze wedstrijd. Volendam dat eerder dit seizoen hier met 1 punt verschil won. 31-32 werden toen. Maar de thuiswedstrijd met 4 punten verschil verloren van Bevo. Dus deze twee ploegen zouden elkaar niet heel veel moeten ontlopen. Maar gezien die overwinning in Volendam is het goed wat Volendam heeft laten zien. Volendam dat daar de beste wedstrijd van het seizoen speelde, hoorde ik net van wat mensen. Dus Volendam lijkt op het juiste moment te pieken. Als er eventjes geweld gaat worden, 12 minuten onderweg in Panningen. Volendam leidt met 5-3.
0: Zij Stefan Brandhorst daar. En Aalsmeer is de andere ploeg overigens die in de halve finale staat. Die hebben gisteren ook gespeeld met 30-26 verloren van Hurry Up. En morgen, tweede Pinksterdag, is in de Bloemhof dan de return. Moeten ze een gat van 4 punten zien dicht te maken. Gaan wij weer naar Sporthal Elzenhagen. Laten we toch maar eens even kijken of daar inmiddels al gescoord is. Het was 0-0 bij Futsal Amsterdam tegen ZVG. Halve finales zaalvoetbal. Voetbal eerste wedstrijd, hè, voor de duidelijkheid, Erik Jan.
2: Eerste wedstrijd, ja. Vrijdag is de return in Gorinchem. Maar het gaat over de best of three. Dus er kan eventueel nog een derde duel aan te pas komen. Maar vooralsnog is het 0-0. Bij de vorige flits waren we 3 minuutjes zuivere speeltijd onderweg. Inmiddels zijn we 8 minuten. Beide ploeg hebben zeker wel kansen gehad. Maar de doelmannen doen goed hun werk. Dat is bij Futsal Amsterdam. Is dat Dave Stet. Dat is toch een bekende naam in het zaalvoetbalwereldje. Oud international. Heeft jarenlang bij Hovo Cubo gespeeld. En aan de andere kant is ook onbekend. Dat is een Amsterdammer. Hij is zaalvoetbal dan in Gorinchem. Dat is Barry de Wit. En die heeft in het verleden ook gespeeld bij Malene. Maar nu dus onder de doellat bij ZVG. Aanval van Futsal Amsterdam. Maar die komt niet heel ver. Het gaat er een beetje, hoe zeg je dat, vooral rond de midlijn wordt te veel rondgespeeld. Eindpaas is niet altijd zuiver. Ja, het is natuurlijk ook voetballen op de vierkante meter. 4 veldspelers en een doelman. En de wedstrijd die gaat over 2 keer 20 minuten. Maar het is heel intens. Want je bent constant in beweging. En er zijn veel mooie dingen te zien. Zoals nu ook een balletje achter het standbeen. Er wordt ook een medespeler bereikt. Maar dan een overtreding. Je mag slijdings maken. Dat is eigenlijk alleen op het hogere niveau van zaalvoetbal. Als je naar het recreatieve zaalvoetbal gaat, dan mag dat niet. Maar op het hoogste niveau. Dus het gaat er best hard aan toe.
0: Heeft dat met onkunde te maken, Erik Jan? Dat het op het lage niveau niet mag?
2: Ja, dat heeft zeker met het voorkomen van blessures, ja. Te maken.
0: Oh, ja.
2: Ja, hier heb je ook 2 scheidsrechters. Er wordt allemaal wat nauwlettend in de gaten gehouden. De intensiteit ligt hoger. Het is gewoon eigenlijk een hele andere manier van zaalvoetbal. Hier heb je ook zuivere speeltijd. Dat heb je niet bij het recreatieve zaalvoetbal. Dus dat is eigenlijk allemaal heel, heel anders. Balbezit voor de bezoekers van ZVG. Maar dat is het Appie Attahiri, de ervaren speler die daar overneemt. Kan daar een counter komen? Nee, dat lukt niet. Want ZVG die verdedigt ook goed. En volgens heb je gelijk weer een aanval van de andere kant. En een schot. Dat is misschien wel de grootste kans van deze wedstrijd. En die is er dan voor ZVG. Voor Ouadou. Maar die schiet de bal net langs de verkeerde kant van de paal. We zijn halverwege de eerste helft ongeveer. En er is nog niet gescoord tussen Futsal Amsterdam en ZVG.
0: Is het een flinke omschakeling voor jou, Erik-Jan? Van vanmiddag Volendam, Ajax en Utrecht tegen elkaar spelen en al het gedoe eromheen nu naar zaalvoetbal?
2: Ja, dat is wel echt een enorme omschakeling. Maar ik ben zelf groot fan van zaalvoetbal. Want ik hou wel van het technische aspect van het voetbal. En nou, als je dan weer kijkt vandaag naar Ajax tegen FC Utrecht. Het was lang niet altijd hoogstaand. Er gingen echt balletjes over 3-4 meter. Die werden dan langs de speler gespeeld. Dus in dat opzicht zou je zeggen, kan Ajax weer wat leren van deze jongens. Als het gaat om de technische aspecten van het voetbal.
0: Oké, we gaan toch eens even kijken hoe dat in Volendam ging vanmiddag. Want ik zei het al, Ajax heeft zich uiteindelijk wel weten te plaatsen voor de tweede voorronde van de Conference League. Heeft dus de finale van de play-offs na strafschoppen weten te winnen tegen FC Utrecht. Erik-Jan Brinkman was niet de enige die daar was. Ook onze verslaggever Jasper van Schravendijk liep daar rond. En hij ving na het laatste fluitsignaal, nadat de penalty-serie beslist was, een aantal Ajax-supporters op.
3: Heb je genoten?
4: Zeker weten. Zeker weten.
3: Ja? Hoe is het stadion? Hoe was het sfeertje?
4: Ja, was heel leuk. Is anders dan normaal, maar ja, wel echt was genieten.
3: Hoe zou je dit seizoen willen omschrijven?
4: Ja, zwaar. Heel zwaar. Heel zwaar om Ajax-supporter te zijn. Heel veel tegenslagen. Dus dan, ja, dat zei eerder al, maximale haalbare, dan ja. Prima dan.
3: Ben je blij dat het erop zit?
4: Ja, en ik ben toe aan vernieuwing.
3: Allereerst, ja. Hoe staat u hier als Ajax ziet?
5: Nou, hoe staan we hier, Jake? We hebben gewonnen, dus ja, we gaan Europa in. Kleine troost aan een moeilijk seizoen, maar uiteindelijk kleine dingetjes tellen toch beter dan niet Europa in.
3: Het was weer een thriller.
5: Het was een spannende wedstrijd. Had beter gekund met 2 keer de lat en 1 keer de paal, maar uiteindelijk het resultaat telt toch. Dit seizoen is het niet beter.
3: Conference League?
5: Ja, het is wat het is. Ja, hopelijk volgend jaar weer richting de Champions League.
3: Hoe was het sfeertje in het stadion? Het
6: sfeertje was goed. Het was een gezellige wedstrijd. Ja, de spanning was hoog in de laatste, laten we zeggen, 20 minuten.
3: Zo.
6: Dus dan wordt het automatisch wat stiller. Maar dat is puur vanwege de spanning en niet...
3: Voor ons Conference League.
6: Ja, beter dan niks, toch? Ja, we moeten blij zijn met wat we hebben.
3: Hoe zou je dit seizoen willen omschrijven?
6: Kut.
7: Vreselijk. Ja. Vreselijk.
3: Ja. Ja, dat is echt een zwaar voor een Ajax-ziet, hè?
7: Ja, met z'n een paar jaar zo. Ja. Dus vorig jaar was eventjes even wat moois. Het jaar daarvoor was helemaal kut. En nu hopen dat we nu een goede zomer tegemoet gaan. En dan in augustus gewoon weer goed beginnen. En hopen dat we beter hoger dan 5. Plek 5. Dat is vreselijk namelijk.
3: En misschien ook wat attractiever voetballen.
7: Ja, dat vind ik wel. Dat is wel belangrijk, ja.
6: We moeten wel de selectie hebben om wat te doen.
7: Ja.
3: In de Conference League, heeft Ajax daar wat te zoeken? Gaan we stunten?
7: Ik denk dat het heel goed is voor Ajax om te beginnen in de Conference League. Aangezien je daar ga je potjes spelen in Polen tegen clubs waar je het nog nooit van hebt gehoord. Maar dat ga je wel 3-0 winnen, hopelijk. En het gaat vertrouwen opbouwen. En ik denk dat je zo wel goed kan starten om dan over een paar jaar weer gewoon mee te gaan doen om de prijzen. In de Eredivisie en ook verkomen in de Champions League en noem maar op.

0: Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In. Het is 6:04. We gaan weer naar de halve finales van het Nederlands kampioenschap handbal bij de mannen. Volendam op bezoek bij Bevo. Eerste wedstrijd zaterdag gespeeld. Dat was gisteren eigenlijk trouwens pas. Ja, gisteren toch? Ja, het is vandaag zondag inderdaad. Heb je met die Pinkse dagen, Stefan. Volendam toen de beste wedstrijd van het seizoen gespeeld. Zijn ze weer zo goed op dreef?
1: Nou, het is allemaal wel eventjes de andere kant op gegaan. 19,5 minuut zijn we nu onderweg. En Bevo leidt ineens met 2 punten verschil. 8-6 voor de thuisploeg. Een verschil van 2. Ze moeten de 13 goed maken. Dus Volendam heeft nog wel een ruime marge. Maar dit is wel de fase dat Bevo aan het toeslaan is. Volendam speelt ook niet heel veel kansen meer bij elkaar. Dus je kan wel zeggen dat Bevo de bovenliggende partij is. En dat ze de voorsprong ook echt wel afgedwongen hebben. Volendam staat onder druk. Spanning staat erop. Her en der ook veel frustratie in de ploeg van coach Ricardo Klarijs. Die zich een paar keer ook echt flink druk maakte omdat het scorebord niet meewerkte. Daardoor het spel een paar keer stil. De bank reageerde er ook weer heel erg op. Maar Klarijs die tegelijkertijd ook dacht van ja, we moeten wel de rust bewaren. Dus zo snel als dat iedereen opsprong, zo snel gingen ze ook weer zitten op bevel van Klarijs. Die toch ook wel een beetje een zenuwachtige indruk maakt. En dat valt natuurlijk ook wel te begrijpen. Want Volendam op de rand van de finale. Nu werken ze wel aan de kans met Van Driel. Het is heel chaotisch. Scheidsrechter fluit vanwege een duw. En dan de volgende tijdstraf. Dit keer voor Bevo. En hoor eens even, joh, die sporthal. Het is echt een hal van 305. Het lijkt wel een schuur. Zo ziet het eruit met een schuin dak. Maar die schuur die staat echt op zijn grondvesten te trillen bij ieder moment dat er hier gebeurt. Veel trommels, heel veel kinderen op de tribune in de clubkleuren van Bevo. Dat is geel-blauw met allemaal klappers, trommels, toeters. Je kan het zo gek niet bedenken. Het lijkt wel carnaval in Noord-Limburg. Maar het is gewoon een wedstrijd van de handbalclub Bevo. Die onlangs beleg legde op de Super League. Dus echt een grote naam in het Nederlandse handbal dit seizoen. Maar Volendam heeft de zaken toch wel redelijk goed op orde in dit tweeluik in de halve finale. Ze staan weliswaar achter met 8-6. Maar met die ruime marge liggen ze alsnog op koers voor de finale.
0: Ook de halve finale is een Nederlandse kampioenschap. Maar dan zaalvoetbal. Voetbal Amsterdam tegen ZVG. De andere halve finale overigens gaat tussen FC Eindhoven en Tigers Roermond. Roermond eerste wedstrijd met 4-2 gewonnen. Dat is ook de topfavoriet, Erik-Jan.
2: Absoluut, dat is de bekerwinnaar van dit seizoen. De nummer 1 van de reguliere competitie. Maar hier komt voetbal Amsterdam bijna op voorsprong. Maar de paal wordt geraakt. Dat is de spits van voetbal Amsterdam. Oscar Abu-Sueda had op de paal, dat is eigenlijk dan de grootste kans van de wedstrijd. Terwijl een minuutje ervoor kreeg Ilias Bouzid namens Amsterdam ook een enorme kans. 1-1 met de doelman van ZVG. Alleen de doelman won dat duel. Terug naar jouw vraag over Tigers Roermond. Ja, dat is wel de grote favoriet. Bekerwinnaar. Afgelopen 2 jaar hebben ze de landstitel veroverd. En in de reguliere competitie zijn ze nu ook eerste geworden. En ja, zoals jij net al zei, de eerste wedstrijd in die halve finale gewonnen van FC Eindhoven. Dit zijn de nummers 2 en 3. ZVG, nummer 2 van de reguliere competitie. En Voetbal Amsterdam, de nummer 3. Ze hebben elkaar al 3 keer ontmoet, deze competitie. En alle 3 de keren won ZVG. ZVG nu ook in de avond aan de rechterkant. Mooie actie, mooie schijntrap. Alleen de paas is vervolgens slecht van de speler van ZVG. Kan Amsterdam weer snel eruit komen met Atahiri. Dat is de aanvoerder. Die speelt hem naar zijn broertje. Die heeft uiteraard ook Atahiri van de achternaam, maar Lotfi van voren. En zijn broer die dan nu weer de bal heeft, Appie heet hij van voornaam. Lotfi Atahiri krijgt daar de bal, raakt hem kwijt. Kan ZVG weer overnemen. Zijn ze middenlijn over. Tempo ligt natuurlijk hoog bij zaalvoetbal. Schot uit een moeilijke hoek. Maar die bal wordt geblokt en verwerkt tot corner. Een corner vanaf de rechterkant. En dan kan je je voorstellen, als je dan met 8 veldspelers op een klein veld staat, dat het allemaal heel dicht bij elkaar staat. Is het zoeken naar een vrije man. Die wordt er gevonden. Maar de poging van ZVG gaat naast het doel. We gaan bijna naar het einde van de eerste helft. Nog 4,5 minuut te spelen. Zuivere speeltijd. Dus dat loopt dan weer richting de 10 minuten ongeveer. Omdat natuurlijk bal vaak uit is. Of een vrije bal. Of de keeper die de bal heeft. Dan ligt constant de tijd stil. 0-0 de stand. Nog geen doelpunten, daar is het wachten op. En nog een paar minuten dus tot aan de rust.
3: NH Sport.

In Hilversum is het 24 graden. Dit is het regionale nieuws van zondag 24 mei. In Beverwijk is vannacht een 42-jarige vrouw om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeluk. Gebeurde rond 4:15 op de kruising van de Laan der Nederlanden en de Italiëlaan. Twee auto's kwamen daar hard met elkaar in botsing. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar hulp voor de vrouw mocht niet meer baten. Ze overleed dus ter plekke. De bestuurder van de andere auto, dat was een 21-jarige man uit Beverwijk, is aangehouden. De politie wil nog niet zeggen waarom hij precies is opgepakt en hoe het onderzoek ongeluk heeft kunnen gebeuren, dat wordt nog onderzocht. Het is overigens het tweede dodelijke verkeersongeluk dit weekend in Beverwijk. Gisteren kwam ook al een 22-jarige man uit Haarlem om het leven bij een botsing met een vrachtwagen op de Kanaalweg. Steeds meer Noord-Hollandse gemeenten willen af van rokende strandbezoekers. Op meerdere stranden komen deze zomer rookvrije zones, onder meer in Zandvoort en mogelijk later ook in Wijk aan Zee. Aanleiding: de enorme hoeveelheid sigarettenpeuken die op het strand achterblijven. Vrijwilligers haalden vorig jaar bijvoorbeeld in Zandvoort in één week tijd ruim 4000 peuken uit het zand. De rookvrije zones zijn vooralsnog een proef. Er wordt niet direct gehandhaafd met boetes, maar gemeenten hopen dat strandbezoekers elkaar gaan aanspreken op roken en ook vapen op het strand. Wat een relatief eenvoudige cosmetische ingreep had moeten zijn, heeft het leven van de 49-jarige Bianca Boots uit Zandpoort volledig veranderd. Na facelift houdt ze blijvende gezichtsverlamming, gehoorproblemen en ernstige zenuwpijn over. Werken lukt nauwelijks meer en gewone dagelijkse dingen kosten haar heel veel moeite. Artsen ontdekten dat tijdens de ingreep hechtingen door belangrijke zenuwen waren geplaatst. Medisch tuchtcollege is hard in haar oordeel. Cosmetische arts die de operatie heeft uitgevoerd is inmiddels uit het BIG-register geschrapt en mag zijn beroep niet meer uitoefenen. Honderden campinggasten van vakantiepark Zandervoerde in Zandvoort kunnen hun camping niet op. Het toegangshek blijft gesloten en daardoor kunnen recreanten niet bij hun staakcaravan persoonlijke spullen of vakantiespullen. Lastig met dit mooie weer natuurlijk. Afsluiting is het gevolg van een slepend conflict tussen campinggasten en de eigenaar Kennemer Park. Die wil op het terrein zo'n 250 luxe chalets bouwen. En daarvoor moeten tientallen bestaande staakcaravans verdwijnen. En de campinggasten, je raadt het al, die verzetten zich daar.

0: jaren tegen en zijn al meerdere keren naar de rechter gestapt. Volgens de recreanten had de camping sinds Pasen weer open moeten zijn, maar de eigenaar interpreteert eerdere uitspraken van de rechter anders en houdt het terrein dus op slot. Binnenkort buigt de rechter zich opnieuw over de zaak. En een bijzondere mijlpaal in Amsterdam. De bloemenzaak De Lelie bestaat 90 jaar. Misschien nog wel opvallender. De eigenaren Jasper de Vries van 88 en zijn vrouw Annemiek van 77. Ze staan elke dag nog zelf in de winkel. En stoppen, daar denken zij niet aan. Volgens vaste klanten draait het niet alleen om de bloemen, maar ook om de sfeer in de winkel. Klanten krijgen koffie, een praatje en persoonlijke aandacht. Het stel zegt al ruim 40 jaar niet meer op vakantie te zijn geweest, omdat bloemen en planten altijd verzorging nodig hebben. En opvolgen, dat blijkt lastig, want veel jongeren kiezen voor andere zaken dan eigenlijk je hele leven in een bloemenzaak staan. En zolang het gaat, gaan ze er ook gewoon vol voor, deze twee krasse knarren. Meer nieuws in de app en op onze site, nanieuws.nl. Naar ons eigen krasse knar, Jan Visser. Goedemiddag, Jan.
1: Goedemiddag, Edward.
0: Met alle respect zeg ik er gelijk achteraan, hoor.
1: Ja.
0: Voordat je gelijk ophakt. Jan, het is prachtig weer natuurlijk, maar toch een kleine kanttekening. Gisteren hadden wij tot laat gewerkt en toen dacht ik, ga nog even lekker in de tuin zitten, zo rond de klok van 9:30. Maar dat was toch behoorlijk fris, hoor.
1: Ja, dat klopt. Het was inderdaad erg warm in de middag. Een beetje broeierig ook, 28 graden op veel plaatsen. Dat is knap hoog, hoor. Maar daarna zag je het aan de kust afkoelen. Dat was ook een beetje de verwachting. Achter een zwak frontje dat regenloos is gepasseerd. Hooguit een paar wolken waren er zichtbaar. Echte onweersbuien zaten ten noorden van de Waddeneilanden. Ja, en die afkoeling zette s'avonds in de rest van de provincie flink door. En dat heb je inderdaad gemerkt.
0: Niks zwoel, hè? Geen zwoele avond?
1: Nee, zeker geen zwoele avond. En die komen er nog wel, hoor, de komende avonden. Maar vanavond is het ook niet zwoel. Maar in ieder geval was het vandaag kraakhelder. En volop zon. En de temperaturen, die waren omdat de lucht even in een andere in een andere luchtsoort zit. Wat minder hoog. Maar desalniettemin zeer aangenaam. Texel, Den Helder, 21 graden. Wijk aan Zee, bijna 24. En op Schiphol en in het Gooi zo rond de 25 graden. En de beeld had weer een zomerse dag. Dus de eerste zomerse dag trouwens. Op eerste Pinksterdag, de eerste zomerse eerste Pinksterdag trouwens, sinds 2012.
0: Kijk.
1: Dat is alweer een tijdje terug.
0: Maar Pinksteren valt soms vroeg, soms laat, hè, zeg je dan altijd, toch?
1: Ja, dat klopt. Daar ben ik helemaal met je eens. Maar goed, het kan ook je ziet het, wat de temperaturen de komende dagen ook krijgen. Je ziet, het weer trekt zich weinig meer aan van de kalender. Want morgen gaan we weer omhoog richting zo'n 28 tot 29 graden. Ook in een groot deel, of dus ook in een groot deel van onze provincie. Veel zon morgen. Later aan de kust wat afkoeling doordat een noordwestelijke zeewind opsteekt. Maar voor de rest is het de topzomerse dag, tweede Pinksterdag. En dinsdag dan, trouwens morgen in het zuiden, meer dan 30 graden. En dinsdag wordt het zo'n 30 graden. Dus dan is het echt ook veel zon nog. En dan woensdag, nieuw hoge drukgebied. We zien het eigenlijk al in de loop van dinsdagmiddag, Edward. De wind draait naar het noordelijke richtingen en dan koelt het af. En dan is het woensdag aan zee zo'n 18 graden, elders 20 tot 21 graden. En de dagen daarna, want het blijft verder droog met perioden met zon, zien we de temperatuur weer langzaam oplopen.
0: Ja, dus het is even woensdag gaan we eventjes een terugval en dan klimt het langzaam weer naar zomerse waarde.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: En die avonden, om daar nog even mee af te sluiten, wanneer komen die zwoele avonden dan, Jan?
1: Die zijn morgenavond.
0: Morgenavond?
1: Is het, morgenavond is een zwoele avond. Nou ja, dinsdag dan niet, dus het is eigenlijk één avond.
0: Oh, één avond. Ja. Daar moet ik het mee doen. Okay. Ja. Nou, laten we morgen lekker vrij zijn, dat komt goed uit. Ben jij morgen weer te horen op NH Radio? Ik denk het wel, hè?
1: S'ochtends, hè? Ja,
0: s'ochtends,
1: bij Marcel in de agenda.
0: Oh ja, de agenda. Ja, maar Pieter is er natuurlijk niet vanwege het Pinksteren geen ontbijtavond. Nou, dan tot morgen weer, Jan.
1: Ja, oké. Okay.
0: Fijne avond.
1: Hetzelfde.
0: We gaan naar Stefan Brandhorst, want ik denk dat het bijna rust is. Of misschien is het al rust bij de wedstrijd van Bevo tegen Volendam.
2: Nou, je kan het denk ik horen aan het achtergrondgeluid.
0: Ah, het is alleen herrie, vooral herrie daar.
2: Het is nu wat rustiger, dus dat betekent dat het rust is. We kunnen heel even bijkomen, we kunnen heel even afkoelen, ook dat vooral. Want de deuren in de sporthal gaan ook meteen open. Deze wedstrijd die benadert toch echt wel een kookpunt. Veel duels, het gaat hard tegen hard in deze halve finale. En het gaat nu ook gelijk op, het staat 11-11 bij rust. Volendam heeft zichzelf weer herpakt. En slaat vooral toe in de omschakeling. Als Bevo ervoor kiest om met een extra veldspeler te spelen. En dat de keeper dan heel even naar de zijkant gaat. Dat doet Volendam goed. Die spelen dit klasse uit. En daarmee behouden ze die marge. Want die eerdere halve finale tegen Bevo wonnen ze zoals gezegd al met 13 punten verschil. En nu met de gelijke stand bij rust staat Volendam er heel goed voor. Om volgende week zondag de finale te gaan spelen tegen Aalsmeer. Of hurry up. Nog één helft te gaan in Panningen. Het staat 11-11 bij Bevo tegen Volendam.
0: Kunnen ze allemaal kampioen worden, hè? Dat Volendam die snak echt naar een prijs, toch?
2: Ja, dat kun je wel zeggen. En wie had dat gedacht? Want Volendam was eigenlijk helemaal niet zo goed begonnen aan dit seizoen. Volendam had het moeilijk. Heeft ook een trainer ontslagen. Gert Hinskens moest in februari het veld ruimen. Voor hem kwam Ricardo Klarijs in de plek als trainer. En ze kampt ook nog eens met heel veel blessures. Een aantal bepalende spelers ontbreekt gewoon bij Volendam. Dus het is echt ontzettend knap dat ze zo meedraaien. Het lijkt erop dat ze op het juiste moment weten te pieken. Nou, dat kunnen we van de voetballers niet zeggen van Volendam. Maar de handballers die doen dat behoorlijk goed.
0: Valt er toch nog wat te juichen daar in dat Vissersdorp straks de tweede helft. Maar het lijkt dus geen veldje aan de lucht voor de handballers van Volendam. Gaan we even kijken in Sporthal Elsenhagen, Amsterdam-Noord. Waren nog geen doelpunten, dat verwacht je niet. Toen was het nog een minuut of vier tot de pauze 0-0 bij Voetbal Amsterdam tegen ZVG. Is het inmiddels rust en is er nog een doelpuntje gevallen, Erik-Jan?
3: Het is rust en er is geen doelpunt gevallen. Betekent dus 0-0 halverwege deze halve finale. Best of three. Vrijdag is de return en eventueel nog een derde duel. Ja, je zou zeggen, net Stefan, met natuurlijk heel veel doelpunten, dat ben je gewend bij het handbal. Maar dat is ook vaak wat geval bij zaalvoetbal. Voetbal Amsterdam speelde afgelopen vrijdag de kwartfinale tegen BE79. Dat eerste duel werd met 6-3 gewonnen door Voetbal Amsterdam. En het tweede duel afgelopen vrijdag, dat eindigde in 6-6, 12 doelpunten. Dus, maar ja, nu dus niet. De supporters, en het zijn er ongeveer 150, die worden niet getrakteerd op mooie treffers, hoogstandjes. Dat valt eigenlijk nog een beetje tegen. Het is vooral een voetbalgevecht die zich een beetje rond de middenlijn, daar speelt het zich af. We hebben wel wat kans gezien, want de grootste mogelijkheid was er voor Voetbal Amsterdam met een bal op de paal. En we hebben nog Ilias Bouzid gezien, een van de smaakmakers van Voetbal Amsterdam. Die ging 1-1 met de doelman, kwam 1-1 in, of oog in oog met de doelman. Man van ZVG. Maar die wist hem niet in het netje te krijgen, de bal. Wachten op de tweede helft, maar dat zal nogal een minuut of 10 duren, want de spelers zijn net naar binnen.

0: De Pretenders om 13 minuten voor 6 op NH Radio. Ja, Ajax heeft zich met heel veel pijn en moeite geplaatst voor Europees voetbal. Tweede voorronde van de Conference League. Zet het maar vast in de agenda. Op 23 juli begint het nieuwe voetbalseizoen voor Ajax met een eerste wedstrijd die er echt om gaat om door te komen in die Conference League. Ajax rekende vandaag in de finale van de play-offs af met FC Utrecht. Na 90 minuten was er nog niet gescoord. Na twee keer een kwartier verlengen stond het ineens 1-1. Was ook dus niet voldoende. En Ajax won uiteindelijk de strafschoppenserie doordat keeper Maarten Paas twee penalties stopte.
1: Ja, zeker. Mooie middag. Penaltyreeks is altijd mooi als je hem winnen kan afsluiten en gelukkig twee kunnen pakken.
2: Ja, praat eens door de penaltyreeks heen.
1: Ja, de eerste Haller. Is natuurlijk een hele goede nemer.
2: Even kijken. De beste ongeveer van de Eredivisie.
1: Ja, klopt. En ik probeerde wat dingetjes tegen hem te zeggen. En ik wist dat hij altijd die stop doet. Dus als je dan een soort van fake beweging maakt, dan kan je, op een gegeven moment gaat hij naar beneden kijken en hem schieten. Dus dat probeer ik te doen. En Al-Karouani, hij neemt zijn vrije trappen vaak zo. Dus toen dacht ik van, dan neemt hij penalties vast ook wel zo.
2: En met zo bedoel je over zijn standbeen?
1: Ja, dat klopt. En ook een beetje met die krul. Dus,
2: Voor Haller, als je weinig vergelijkingsmateriaal, die heeft bijna 30 strafschoppen genomen in de Eredivisie en geen één gemist.
1: Nee, klopt. Hij heeft er volgens mij eentje gemist bij Dortmund. Dus we waren best wel ver dieper in gegaan. En
2: zover ben je dus teruggegaan?
1: Ja, en ik weet ook nog, ik heb natuurlijk bij Utrecht gezeten. En hij heeft ook een keertje tegen AZ gemist in de strafschoprace bij Krul. Dus die twee had ik onthouden. Dus,
2: Is een gekke vraag misschien, maar als een wedstrijd zich zo ontwikkelt als hij vandaag gedaan heeft, begin je dan als keeper misschien ook een beetje te hopen op een penaltyreeks?
1: Nou, als je 1-0 voorkomt in de verlenging, hoop je dat je gewoon lekker de 0 kan houden. Alleen op een gegeven moment gaat het die kant op. Dus dan doe je best.
2: Was het in de kleedkamer opluchting of andere emoties?
1: Ja, gewoon als je die play-offs ingaat, denk je dat je hem ook wil winnen. En ik denk dat we twee weken lang hier een Volendams feestje hebben gemaakt. En dat fantastisch feest met de fans. Ik vond donderdag al heel mooi. En vandaag weer. Dus fantastisch, ondanks het seizoen dat ze zo ons steuntje in de rug hebben gegeven.
0: Al dus Ajax-keeper Maarten Paas. Milton Pus was donderdag in Volendam op de tribune gewoon naast het uitvak, begreep ik. Was gezellig? Was het een feestje?
3: Ja, het was wel een... ik was vooral degene die het feestje maakte, had ik het idee. Ik was met mijn vrienden.
0: En, lekker Ajax kijken.
3: Lekker Ajax kijken, een beetje tegen de boarding aanslaan.
0: Ja, het zag er wel heel gezellig uit. Zo ook vandaag weer met die mensen die allemaal lekker laag... alsof je dan naar een amateurwedstrijd zit te kijken. Hangend op die reclameborden, gewoon lekker drankje in de hand.
3: Maar dat zie je ook bij Volendam toch best wel vaak. Dat daar langs het veld wel wat...
0: Ja, dat willen ze liever niet. Maar het ziet er heel gezellig uit zo met dat zonnetje erbij.
3: Nee, en de stadionspeaker Rob van Rossum die riep dat ook om donderdag van ga alsjeblieft op je plek zitten tegen die mensen.
0: Maar dat deed ze niet.
3: Dat deed ze natuurlijk niet. En vandaag hoorde ik het ook weer hem roepen, dus toen hielp het ook weer niet. Maar om terug te komen op je eerdere vraag over het uitvak. Ja, eigenlijk was het tijdens de wedstrijd vooral wat plaagzootje. Wat normaal is, dat je gewoon een beetje elkaar zit uit te dagen. Maar na afloop liep het wel een beetje uit de hand. Want,
0: dat was donderdag dan, hè?
3: Ja. Donderdag, ja, er waren er wel wat provocaties. Ik zag op een gegeven moment iemand vanuit ons vak... wat van die, hoe zou ik het netjes zeggen, op z'n gebaren maken naar de FC Groningen Sports. En toen, op een gegeven moment, eigenlijk kwam de vlam pas in de pan op het moment dat de spelers van Groningen eigenlijk het publiek gingen bedanken en daar dan gingen staan en wat liedjes gingen zingen. En dat was helemaal tegen het zere been van wat andere mensen in het vak met de Ajax-ieder waar ik zat. Want op een gegeven moment gooiden ze dingen over de weer en ik stond eigenlijk gewoon rustig te kijken naar wat er aan de hand was. Op een gegeven moment keek ik zo naast me en ineens hoorde ik een keiharde klap. En toen bleek dus dat er een bekertje gevuld met een aansteker zo, dat is het, nog geen meter naast mijn hoofd verdween. En toen besloot de stewards toch wel heel verstandig om het vak schoon te vegen, om even voetbaljargon te gebruiken.
0: Ja.
3: Alleen dat schoonvegen, dat hielp ook niet helemaal. Want het is best wel een klein stadion in Volendam. Dus al die supporters tegelijkertijd uit het vak begeleiden. Het zorgde ervoor dat er een soort file ontstond. Dus toen, dat zorgde ook weer voor bepaalde provocaties, om het netjes te zeggen, tegen die Groningen supporters.
0: Ja.
3: Maar wat me wel ook opviel, afsluitend, dat het wel heel veel capuchonnetjes waren en zwarte gasten in zwarte jassen en zwarte, eigenlijk alles gewoon zwart. Wat ik wel eigenlijk een hele treurige...
0: Dat was gisteren anders, bij Volendam Willem II. Was leuk om te zien dat ze daar in het rood, wit en blauw gekleed waren. Toen is het volgens mij, zover ik weet, ook allemaal goed gegaan. Donderdag moest de politie echt nog wel in actie komen met Groningen fans die hekken omver duwden. Die hekken zijn ook vervangen door steviger exemplaren, heb ik gezien, voor de wedstrijden die erna zijn gekomen.
3: Logisch, ja.
0: En vandaag had de politie toch ook nog wel behoorlijk wat werk om het allemaal in goede banen te leiden.
3: Overigens, laatste wat ik er nu over zeg, is het vak waar ik zat, dat was gisteren en vandaag leeggehouden. En ook op de korte zijde naast het uitvak waren ook een aantal vakken leeghouden, juist om dit soort provocaties en nou ja.
0: Ja, er waren aanzienlijk minder mensen binnen. En de strafschop moest ook juist aan die kant genomen worden. Er was wel discussie over na afloop. Maar die moest genomen worden daar bij dat vak wat eigenlijk leeg was. En naast het uitvak. Terwijl Klaassen liever natuurlijk bij de eigen supporters de penalty had genomen.
3: Ja, die noemde Allard Lindhout onder andere een amateur. De scheidsrechter van dienst.
0: Oké. Dat mag je zeggen, toch? Een vrij land dit.
3: Zeker.
0: Over Davy Klaassen gesproken, laten we hem ook eventjes horen. Want we hebben net de keeper gehoord, Maarten Paas, die dus twee penalties stopte. Blij is Ajax dat een waardeloos seizoen, want zo mogen we toch wel samenvatten, toch nog eens een beetje positief is afgesloten. Laten we even gaan luisteren naar Davy Klaassen, de doelpuntenmaker en aanvoerder van Ajax.
4: Ja, voor opluchting, maar als je over het hele seizoen bekijkt, is het gewoon niet goed genoeg geweest. En ja, dat doet gewoon pijn.
2: Ja, want de algemeen directeur zei voor de wedstrijd eigenlijk al, ja, hoe het ook afloopt, is een klote seizoen.
4: Ja, zeker. Ja.
2: Je sloot het ook af met een traan op het veld. Wat was dat?
4: Ja, gewoon het hele seizoen was zwaar. En dan vandaag gewoon die support, gewoon de liefde die je voelt.
2: Ja. Voor de club?
4: Ja, vooral van de mensen naar jou toe, naar je team toe. Ja. Ik denk voor ons allemaal gewoon een kutseizoen geweest. En als je dat zo met z'n allen af mag sluiten, gewoon samen. En dan ja, is die liefde er toch. Ja.
2: Als er nou een afvaardiging van de directie komende zomer met jou gaat zitten en zegt, joh Davy, geef jij eens input naar volgend jaar toe. Wat zeg je dan tegen ze?
4: Als de komende dagen komen, zeg ik eerst even
2: Oppelop.
4: even rust. Even wat anders aan mijn hoofd. En even genieten. En wat ik zeg, het is geen leuk seizoen geweest, mede door onszelf. Dat hebben we natuurlijk aan onszelf te danken, maar zo'n seizoen wil je gewoon niet meer.
2: En als het over 3 weken aan je vragen?
4: Ja, dan zeg ik over 3 weken wat ik ervan vind, maar voorlopig even niet.
2: Als het aan jou ligt, maak je daar deel van uit volgend jaar?
4: Ja, tuurlijk. Ja, wat ik zeg, als je voelt de liefde, daar wil ik graag onderdeel van uitmaken om het weer Ajax te laten worden.
0: Mister 1-0 deed dat ook vandaag weer. De aanvoerder, een echte Ajax-ziet, Davy Klaassen. Hoorbaar is hij blij dat het erop zit. Traan uiteindelijk in zijn ogen gezien. Tot het nieuws van 6 uur. Acta en de Munich. Het regent zonnestralen.

0: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Goemans in Aalsmeer geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
1: Ja, ook bij Den Oude Goemans.
3: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
4: Dit is een uittip.
5: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
4: Dit was een uittip.
3: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze super pick-up. Kijk op bandgarage.nl.
6: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
11: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
13: Is dit allemaal van jou?
14: Alleen de belangrijke dingen.
15: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
16: Allsafe. Geeft ruimte.
17: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
18: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
17: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
19: Ik ben Fred en ik kom uit het gezellige Amsterdam-Noord.
20: Ik ben Dorcas en ik kom uit Hilversum.
21: Ik ben Meadow en ik kom uit Schagen.
22: Ik ben Dylan en ik kom uit Kortoe.
23: Ik ben Alicia en ik kom uit Huizen.
24: Ik ben Willemijn en ik kom uit Horen.
25: Thuis in heel Noord-Holland.
26: Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. Europese leiders veroordeelden de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. De Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baloochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag, er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer, maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Uitgeest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
22: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kennemerland Home Deco in Amstelveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
22: Ja, ook bij Kennemerland Home Deco.
25: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
27: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
28: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
29: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
30: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
29: Sorry Bo, het is beauty.
31: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
30: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
32: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
30: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
33: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
34: Wat een geweldige actie. De motten we op af, tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
35: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
36: Hoppa!
35: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
36: 3-sterren-slot.
35: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
37: NH Sport.
38: Met Edward Dekker.
39: Goedenavond, ruim 7 minuten over 6 op deze eerste Pinksterdag. Er wordt gehandbald in het Limburgse Panningen. Bevo en Volendam staan daar tegenover elkaar. Inzet is een plekje in de finale om de Nederlandse titel. Steven Bransdorst, het was halverwege 11-11. Hoe is het in de tweede helft?
40: Het staat nu 18-16 voor Bevo. De tweede helft is 9,5 minuut oud. Bevo is echt alles of niets aan het spelen. Die moeten, want zij hebben nog een flinke achterstand goed te maken vanuit die eerste wedstrijd in de halve finale. Maar met een marge van 2 zijn ze er nog lang niet. Met nog ruim 20 minuten te gaan moet Volendam stand houden. En dan staan ze in de finale.
39: En lukt het de mannen van Futsal Amsterdam ook om zich voor die finale te plaatsen? Ja, vandaag gaat dat nog niet lukken, want het is de eerste halve finale tegen ZVG. Je had nog geen doelpunten voor de pauze. Erik-Jan, is dat inmiddels veranderd?
0: Dat is veranderd. Al zijn we bijna halverwege de tweede helft. Ruim 8 minuten onderweg en zijn er maar 20. Maar er is gescoord. De topscorer van Futsal Amsterdam, Ismaël Bouhaoul. Hij maakte het openingsdoelpunt. En sowieso moet er een winnaar komen vandaag. Ondanks dat er nog een return is en eventueel een derde wedstrijd. Want het gaat om de best of three. Maar een gelijke stand wordt in de halve finale van de playoffs niet geaccepteerd. Nou, en dat is nu dus ook het geval. Futsal Amsterdam dus met een 1-0 voorsprong tegen ZVG.
39: Uiteraard blikken we terug op de playoffs die gespeeld werden gisteren en vandaag. Volendam degradeerde uit de Eredivisie, verloor na strafschoppen van Willem II. Je hoort Robert Muren en trainer Rick Kruis. En we gaan ook nog eventjes weer schakelen naar Ajax tegen FC Utrecht. Wout Weghorst geeft nog even zijn visie op wat er allemaal gebeurd is in Amsterdam en heeft wat tips voor de directie. We horen ook nog de Spaanse coach Oscar Garcia. Milton is er uiteraard ook nog steeds. Milton, vergeet ik nog iets of hebben we het dan wel tot 7 uur?
3: Ja, dat denk ik wel.
39: Dit is wel zo'n beetje. Ja, oké. Okay. En we hebben toen een lekker stapeltje platen bij. En dan is het, voor je het weet, 7 uur vanavond.

0: Marley en The Wailers, One Love. Het is 12 minuten over 6. Bevo dus op voorsprong tegen Volendam. Maar ja, dat is, die marge is toch echt zo groot. Dat mag Volendam echt nooit weggeven, Stefan.
1: Nee, dat klopt. De marge is 3 punten in het voordeel van Bevo over deze wedstrijd. Maar over 2 wedstrijden staat Volendam met nog steeds 10 punten voor. En dat met 13,5 minuut gespeeld in die tweede helft mag Volendam dit inderdaad niet weggeven. En wat nog een bijkomend voordeel is, doordat Bevo steeds zo alles of niet speelt, is dat zodra Bevo scoort, dat Volendam eigenlijk in de nastoot de bal meteen alweer in het doel gooit. Omdat er gewoon geen keeper dan staat van de Bevo. Die is dan natuurlijk aan de zijkant, omdat de thuisploeg ervoor kiest om met een extra veldspeler te gaan spelen. Dat kostte ze overigens in Volendam de kop. Want daar vloog de ene na de andere bal erin op het moment dat Bevo wilde gaan aandringen. Dus ja, dat blijkt nou niet een hele succesvolle techniek. Maar ja, ze moeten wat. Die ploeg van coach Bartek Konitz, die een aantal weken geleden met Bevo de Super League won. Dat is die competitie van Nederlandse en Belgische handbalteams samen. Daarin eindigde Volendam als 6e. En daarom nemen ze deel aan de play-offs om het landskampioenschap. Omdat zij bij de beste 4 ploegen van Nederland behoren. Samen met Bevo dus ook nog Aalsmeer en Hurry-Up. Dat zijn de andere 2 ploegen in de halve finale. En afhankelijk van het resultaat daar is Volendam of de eerste thuiswedstrijd of de tweede thuiswedstrijd. Dat is dus nog even afwachten hoe dat gaat. In ieder geval hier 14,5 minuut gespeeld. 21-18. En de bal voor Volendam, die hem wil rondspelen. Ja, die proberen natuurlijk zoveel mogelijk die tijd vol te spelen. En dan uiteindelijk een keer een schot op doel af te werken. Ja, die hebben natuurlijk geen haast met deze tussenstand. Lokken her en der ook de verdedigers uit tot het maken van een overtreding. Dat lukt nu dus niet. Gefloten voor een aanvallende fout van Volendam. Daardoor de bal voor Bevo, dat er gelijk voor kiest om die keeper er maar weer uit te wisselen. En dus alles of niets te gaan spelen met een extra veldspeler. De tweede helft is halverwege. Het staat 21-18 in het voordeel van Bevo. Maar Volendam kan leunen op die ruime marge. Want over tweede wels hebben ze nog steeds een voorsprong van 10 punten.
0: De halve finale van de play-offs zaalvoetbal staat Futsal Amsterdam met 1-0 voor tegen ZVG. Dat is op zich voldoende, hè? Want winnen is voldoende, Erik-Jan.
2: Winnen is voldoende, inderdaad. Maar je hebt nog een return aankomende vrijdag in Gorinchem. Want daar komt de ZVG vandaan, die trouwens nu in de aanval is. Met een goed schot. En dat is de topscorer Mohamed Hazad. 36 doelpunten heeft hij gemaakt in de competitie. En als je dat weer vergelijkt met degene die vandaag het doelpunt heeft gemaakt, de Ismail Bouahoul, die heeft dan 20 in de reguliere competitie gemaakt. Dat is wel ietsje minder, maar goed, hij heeft vandaag gescoord. En dat is een heel belangrijk moment in de halve finale van de play-offs. ZVG weer in de aanval op de helft van Futsal Amsterdam. Maar een slechte bal daar. Het lijkt niet als we in de beste doen zijn. Het is toch de nummer 2 van de reguliere competitie. Terwijl Futsal Amsterdam een plekje lager is geëindigd op de 3e plek. En zoals eerder gezegd, 3 keer speelden ze tegen elkaar dit seizoen. En alle 3 keren werd er gewonnen door ZVG. Nu een diepe bal richting een speler van Futsal Amsterdam. Maar Barry de Wit, de doelman van ZVG, komt daar op tijd zijn doel uit. We hebben nog 8 minuten te spelen in deze eerste wedstrijd van de halve finale. En zo duurt het seizoen eigenlijk nog best lang voor wetende dat dit een best of 3 is. En dan heb je vervolgens nog de finale, wat ook weer een best of 3 is. Dan ben je weer halverwege juni voordat de landskampioen bepaald is in het zaalvoetbal. Een corner vanaf vanaf de linkerkant, zeggen de scheidsrechter. En dat is Ismail Bouzid die het rustig aandoet. Ja, het maakt niet uit, want de tijd staat toch stil. Hij staat op 7 minuten en 47 seconden. Inmiddels hebben zijn medespelers een positie bepaald. Een beetje in die halve cirkel. Daar wordt die bal gegeven. De bal wordt geblokkeerd en vervolgens weggewerkt. Het is 1-0 voor Futsal Amsterdam tegen ZVG. En we gaan bijna naar de laatste 7 minuten.
0: Ja, ik vind het zo mooi, Erik-Jan. Ik ben zelf wel bij wat finale wedstrijden geweest. Een halve finale van Hovo Cubo, wat tegenwoordig HV Horen heet. Het lijkt altijd wel, als die wedstrijden gespeeld worden, die play-offs, dat het altijd snikheet is. En dan staan die deuren open in die hal. Ik weet niet hoe dat in Elshagen is. Maar ik kan me nog herinneren, die oude sporthal in Zwaag. Ja, daar moesten echt alle deuren open, omdat het echt loeiheet was binnen.
2: Ja, daar denk ik inderdaad ook gelijk aan. Ik kan me als herinneren in die hal van Tijgers Roermond. was toen een keer de finale om de landstitel tegen Hovo Cubo. Toen het nog Hovo Cubo heette. Maar dat was inderdaad ook gloeiend heet. En daar zweten je ook weg. Maar hier valt het wel mee. Dit is natuurlijk Sporthal Elshaar. Is een nieuwe Sporthal. Ook een hele mooie vloer. Beetje afhankelijk van welke spot er is.
0: Ja, die lijnen.
2: Hebben ze er inderdaad van die lichtblauwe lijn op een donkerblauwe vloer. Dus vaak heb je met van die sporthallen dat al die lijnen door elkaar lopen. Van het volleybal, van het tennis, van het korfbal, noem maar op. Maar hier passen ze elke keer eigenlijk de lijnen aan met één druk op de knop. Welke spot hier gespeeld wordt. Dus dat maakt het wel wat prettiger om naar te kijken. En de airconditioning werkt ook vrij aardig. Want het is niet heel warm. Nee, prima te doen. Ik zei het niet.
0: Beetje fris, maar zeggen.
2: Ja, de spelers zullen vast als weten, maar dat komt dus een behoorlijke inspanning leveren. Zeker Appie Attahiri, een vierdubbele schaar ongeveer. Komt hij er langs en met zijn linkervoet schiet hij de bal voor langs. Mooie actie van de aanvoerder van Futsal Amsterdam, ervaren man. Eentje de leider toch wel van de groep. Hij is niet voor niks aanvoerder, maar ook heel veel ervaring met het Nederlands team. En ook met diverse clubs op Champions League niveau. Alleen deze bal ging er niet. Het blijft dus 1-0.
0: Gaan wij weer terug naar het voetbal op het veld. Want Ajax plaatste zich vandaag dus voor de tweede voorronde van de Conference League. Wonnen de play-offs tegen FC Utrecht. Ja, daar kan je blij mee zijn. Of moet Ajax zich niet gewoon schamen dat het hier uiteindelijk blij mee moet zijn? We vragen het aan Wout Weghorst.
3: Natuurlijk is het dubbel. Uiteindelijk, uiteindelijk volbreng je wat je wil. En is in ieder geval om Ajax Europa in te schieten, in te laten gaan volgend jaar. Ik hoop dat het ook voor iedereen binnen de club een les is. Dat je uiteindelijk op deze manier niet tot succes komt. Dat mag duidelijk zijn. Dat klinkt cliché, maar...
0: Wat is inhoudelijk die les dan geweest?
3: Ja, goed. Ik hoop uiteindelijk dat de juiste mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn natuurlijk hun lering eruit trekken. Ik denk uiteindelijk dat het als club zijnde heel belangrijk is dat je uiteindelijk focust op club. Op lange termijn, op structuur, op rust. En ik denk dat soms korte termijn handelen, korte doelstellingen stellen, dat soms ook wel gevaarlijk is om de continuïteit van de club te kunnen waarborgen.
0: Is dat ook waar jullie als selectie dan direct last van hebben gehad dit seizoen? Meerdere keren?
3: Ja, nou goed, uiteindelijk begin je het seizoen met bepaalde verwachtingen, met een bepaalde intensiteit, vanuit een bepaalde visie, gedachten, waar je natuurlijk vorig jaar... bijna heel succesvol bent geweest, maar in ieder geval een goed jaar heb gehad. En dan wil je op die manier daarin verder en de volgende stappen maken. En het bleek al heel snel dat niet het geval was. De normen, de waarden, de standaards. Dat die snel vertroebelden. En uiteindelijk ook wel vanuit een bepaalde onrustigheid er heel snel is ingegrepen. En daarop val ik denk ik weer een beetje terug op een bepaalde continuïteit, een bepaalde visie, bepaalde kaders moeten staan vanuit waar je kan en wil werken. Maar goed, uiteindelijk denk ik ook niet dat ik de persoon ben die daar te veel over moet zeggen, want ik vind dat ik al veel zeg. Uiteindelijk is het heel belangrijk dat daar de juiste mensen met de juiste capaciteiten en verantwoordelijkheden op de juiste plek komen.
0: Ja, dat zei Wout Weghorst. Milton, je zat aandachtig te luisteren. Ja, hij slaat de spijker denk ik wel op zijn kop. Hè. Twee trainers ontslagen, begonnen met Heidegger, andere filosofie, met Grim, het werkte niet en nu Garcia. Het is allemaal, het zwabbert alle kanten op, hè.
4: Nou ja, ik vind het vooral eigenlijk heel pijnlijk wat hij zegt. Dat ze aan het begin van toen hele hoge verwachtingen hadden met John Heidegger als nieuwe trainer, als opvolger van Francesco Farioli, maar dat het eigenlijk geen moment eruit gekomen is.
0: Ja, want ze wilden graag aanvallender voetbal spelen, maar dat bleek met deze selectie een kansloze missie.
4: Ja, volgens mij hebben ze het wel geprobeerd aan het begin van de zomer.
0: Open huis, hè, was het?
4: Ja, zeker in de Champions League. Dat waren echt desastreuze wedstrijden, kan ik me nog herinneren. En eigenlijk kan je wel stellen dat hij de
0: kop heeft gekost. Ja, Weghorst overigens, die gaat weg, hè, na twee seizoenen, dat is wel klaar, hè?
4: Ja, zijn contract loopt af en ik heb ook niet gehoord dat Ajax nog met hem door wil. En volgens mij...
0: Hij zelf ook niet.
4: Nee, daarom. Maar dat merk je aan alles eigenlijk. Dat merkte hij ook donderdag en vandaag ook weer in die wedstrijd dat hij... Hij staat er wel in, maar ik heb niet het idee dat het heilige vuur nog bij hem brandt.
0: Nou, hij voelt zich wel... als ik het hele interview zo hoorde, vond ik toch wel dat hij... Toch wel, vond ik.
4: Okay.
0: Ja, vond ik wel. Ja, als hij
4: maar dat laat hij dan niet in het veld zien.
0: Nee, maar misschien zit hij gewoon niet in de beste vorm. Hij was zeker donderdag niet best tegen Groningen. Maar
4: en hij was ook grieperig weer. Dat heeft hij de laatste tijd wel vaker, heb ik het idee. Dat hij
0: het was ook niet zijn seizoen, zei hij. Met een langdurige blessure heeft hij gehad. En in het begin wel veel gespeeld, veel gescoord. En daarna weer een periode niet. Het was niet zijn jaar. Nee, dat klopt.
4: Nee.
0: En hij hoopt, hij heeft al veel zin in het WK, zei hij. Dus,
4: ja, want dan gaat er blind vanuit dat hij gaat.
0: Nou, dat mag ik ook wel vanuit gaan. Dat hij daar, maar hij heeft het daar ook wel het een en ander laten zien, zei hij. Dus als hij niet gaat, dan zou hij inderdaad heel teleurgesteld zijn. Bovendien zitten we niet zo heel dik in de spitsen. We hebben een man nog niet gehoord als het over Ajax gaat. Dat is de coach Oscar Garcia. Ik zei het al, het is de derde trainer die Ajax dit seizoen op de bank heeft zitten. Met welk gevoel sluit hij nou dit seizoen af?
5: With the job done. Because
6: job done or job finished?
5: Done sometimes is finished. So yes, for this season, of course. But really happy because we work really hard from 8 in the morning to 8 until 8 in the night with the staff to try to find solutions to the situation. We work really hard. Also, the players were fantastic. They train with full intensity. You could see in these 2 games they gave everything and all the credit to them.
6: When are you going to start talks for next season, or are there not going to be any talks?
5: I don't know.
6: Nobody informed you yet?
5: No.
6: Is that on purpose, because this game had to be full attention, or?
5: But I don't know, but yeah. So what the club decide will be fine. Yeah.
6: What do you want yourself?
5: Sorry?
6: What do you want for yourself?
5: What do you think?
6: I think you want to stay.
5: Then you have the answer.
6: Yes, if you want to stay, Davy Klaassen was here.
5: Yeah, it depends on me. So it depends on the club, but it's not my decision. It will be easier. I feel the support of the fans. I feel the support of all the players. But at the end, it's not my decision.
0: Ja, dat zei Oscar Garcia. Soms is een klus geklaard en is het dan ook afgelopen. Zo zei hij. Hij is in ieder geval blij met de goede afloop. Er is hard gewerkt van 's morgens vroeg. Van 8 uur tot 's avonds laat, zei hij. Staf en spelers hebben er echt alles aan gedaan in deze play-offs om die tot een goed einde te brengen. En als het over zijn eigen toekomst gaat, zijn er gesprekken met de directie. Hij heeft echt geen idee, heeft daar niets over gehoord. Het hangt van de club af wat ze willen. Hij zegt van, ik wil wel blijven, maar dat is niet aan mij. Het is niet mijn beslissing. Hij voelt in ieder geval de steun van de supporters en de spelers. Milton, zou jij doorgaan met deze Oscar Garcia of niet? Ja of nee?
4: Nee.
0: Omdat?
4: Omdat ik niet het idee heb dat hij het beter doet dan zijn voorgangers.
0: Dat is een duidelijk
4: antwoord. Grim, ja.
0: Ja, en dat Engels, dat Arthur zei een beetje van, wat is het beroerd Engels? Dat zei ik bijvoorbeeld gisteren op de radio ook al. Ja. Weet je, dat maakt het communiceren niet makkelijker, hè?
7: Het is not the most best English om mee te spreken, maar.
0: Nee. Er zijn natuurlijk veel buitenlandse spelers in de selectie van Ajax. Dus die zullen ook niet allemaal even best Engels spreken. Maar
7: dan krijg je dus communicatieproblemen van.
0: Precies. Goed, we gaan het zien wat het gaat opleveren. Ajax dus op 23 juli, de eerste wedstrijd in de voorronde van de Conference League.

0: Gan, gan, gan. Er is een doelpunt bij Erik-Jan Brinkman. Halve finale play-offs tussen Futsal Amsterdam en ZVG. Het was 1-0, Erik-Jan.
1: Het was 1-0. Dat betekent, het kan natuurlijk ook 2-0 zijn. Maar dat is niet het geval. ZVG is weer terug in de wedstrijd. 1-1 de stand. En dat doelpunt werd gemaakt door Bilal Kadouri. Zo vlak daarvoor. Adil Boukris, die kreeg een behoorlijke kans en die schoot de bal op de lat. Dus het 2-0 hing eigenlijk wel een beetje in de lucht. Want het was niet de enige kans voor Futsal Amsterdam. Maar toch, dat heb je een beetje met zaalverbal. Het kan zo ineens de andere kant op gaan. En dat bleek met Bilal Kadouri de gelijkmaker. Maar het zal niet gelijk blijven vandaag, ondanks dat er maar 2 minuutjes te spelen is. Want het moet een winnaar komen. Vrijdag is de return en eventueel nog een derde beslissingswedstrijd. Maar elke wedstrijd heeft een winnaar nodig. Dus dat levert veel spanning op. En het leuke van dit duel is, het begon een beetje voorzichtig. Beide ploegen enorm aan elkaar gewaagd. Maar de laatste paar minuten heel veel kansen. Alsof ze wat meer risico durven te nemen. 2 minuutjes nog te gaan. Voorlopig 1-1 de stand tussen Futsal Amsterdam en ZVG.
0: Gaan wij naar het handbal in Panningen. Halve finale zonder nationale titel tussen BVO en Volendam. Volendam de eerste wedstrijd ruim gewonnen. Maar best lastig daar tegen BVO. Hoe is het nu, Stefan?
2: Nou, de vlam is in de pan geslagen, hoor. Een keiharde overtreding net van BVO van nummer 24, Tim Klaasens. Die krijgt ervoor ook een 2 minuten straf. Maar die overtreding gemaakt op Roy Log. En die ligt toch echt al een minuut op de vloer. Dat was echt een hele harde charge. De bank van Volendam woest. Dat leidt tot woordenwisselingen langs de kant. Het publiek reageert. De speaker schreeuwde al dat het publiek zich ook rustig moest gaan houden. Er worden nu nog meer straffen uitgedeeld door de arbitrage. Het ontgaat mij heel even aan wie die worden uitgedeeld. Maar het is echt allerminst vriendelijk op dit moment in en rondom het veld. 25-23 de stand voor BVO. Zij leiden met 2 punten verschil. Maar met nog 3,5 minuten te gaan is het eigenlijk een onmogelijke opgave voor de thuisploeg om zich te plaatsen voor de finale. Het gaat echt Volendam worden dat een finale mag gaan spelen. En dat dan ook een gooi gaat doen naar de eerste landstitel sinds het seizoen 2012-2013. 13 jaar geleden dat Volendam voor het laatst kampioen werd bij de mannen. En als alles hier weer rustig is, gaat Volendam een strafworp nemen. Die gaat genomen worden door Florent Bourguet, de Fransman. Hij schiet de bal in het hoekje en maakt de 24e treffer voor Volendam. Verkleint de marge tot 1. En met nog iets meer dan 3 minuten te gaan staat Volendam. Kunnen we nu toch echt wel zeker zeggen in de finale om het landskampioenschap.
3: Ik ben Fee en ik woon in de Watergasmeer.
4: Ik ben Cor, ik kom uit Limmen.
5: Ik ben Merel uit Opperdoes.
6: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
0: In Haarlem is het 24 graden. Dit is het regionale nieuws van zondag 24 mei, eerste Pinksterdag. In Beverwijk is een 42-jarige vrouw om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeluk. Dat gebeurde vannacht rond 4:15 op de kruising van de Laan der Nederlanden en de Italiëlaan. 2 auto's kwamen daar in botsing. Hulpdiensten rukten uit. Maar hulp voor de vrouw mocht niet baten. Zij overleed ter plekke. De bestuurder van de andere auto, dat was een 21-jarige man uit Beverwijk, die is aangehouden.

0: Een sigarettenpeuken op uit het zand. De rookvrije zones zijn vooralsnog bedoeld als proef. Er wordt niet direct gehandhaafd, zodat je een boete kan krijgen of iets dergelijks. Maar gemeenten hopen dat strandbezoekers elkaar gaan aanspreken op het roken en ook het vapen op het strand. Onder de campinggasten van vakantiepark Zandervoerde in Zandvoort kunnen al wekenlang hun camping niet op. Het toegangshek is gesloten. Daardoor kunnen recreanten niet bij hun staakcaravan, persoonlijke spullen of andere vakantiezaken. Afsluiting is het gevolg van een slepend conflict tussen de campinggasten en de eigenaar Kennemer Park. Die wil op het terrein zo'n 250 luxe chalets bouwen. En daarvoor moeten tientallen bestaande staakcaravans verdwijnen. De campinggasten verzetten zich daartegen en stapten al meerdere keren naar de rechter. Volgens de recreanten had de camping sinds Pasen alweer open moeten zijn, maar de eigenaar interpreteert eerdere uitspraken van de rechter anders en houdt het terrein dus op slot. Binnenkort buigt de rechter zich opnieuw over de vraag of de camping dit seizoen toch nog open moet. En een bijzondere mijlpaal in Amsterdam. Bloemenzaak De Lely bestaat 90 jaar en misschien nog wel opvallender. Eigenaren Jasper de Vries van 88 jaar en zijn vrouw Annemiek van 77 jaar. Ze staan iedere dag nog zelf in de winkel. En stoppen, daar denken zij niet aan. De bloemenzaak zit aan de Witte de Witstraat in Amsterdam. Is al generaties lang in de familie. En volgens vaste klanten draait het niet alleen om de bloempjes, maar juist ook om de sfeer in de winkel. Klanten krijgen bijvoorbeeld gewoon een kopje koffie en persoonlijke aandacht. En het stel zegt al ruim 40 jaar niet meer op vakantie te zijn geweest, omdat bloemen en planten nou eenmaal altijd verzorging nodig hebben. En een opvolger vinden dat blijkt lastig, zeggen ze, want veel jongeren kiezen tegenwoordig liever voor wat meer vrije tijd. Zolang het gaat, gaan Annemiek en Jasper dus gewoon door met hun bloemenzaak. Want zeggen ze zelf, ze genieten nog elke dag van de klanten en van de bloemen. Daarover en meer nieuws vind je in onze app en op onze site nanieuws.nl. En weer tot besluit nog het weer. Nou, daar kunnen we kort over zijn. Het was vandaag een mooie, zonnige en warme dag. De warmste tweede Pinksterdag sinds 2012. Ja, vanavond koelt het dan wel weer wat af. Maar morgen loopt de temperatuur op tot zomerse waarde van zo'n 28 tot 29 graden. Er is veel zon. Later aan de kust kan het wel wat afkoelen door een wind van zee. Dinsdag tikken we de 30 graden aan. Is er ook heel veel zon. Daarna vanaf woensdag dan koelt het echt af. Dan ligt de temperatuur aan de kust zo rond 18 en ietsje de provincie in 21 graden. Het blijft in elk geval droog en langzamerhand later in de week loopt de temperatuur dan weer op. Wordt het weer verlengen voor Erik-Jan Brinkman of niet?
1: Nou, dat weten we met een paar seconden. ZVG heeft nog één poging, want er stonden 6 seconden op de klok. En daarvoor vroegen zij, in ieder geval de trainer van ZVG, vroeg een time-out aan. Even een minuutje overleggen. En toen kwam die, was een beetje een trap aan de zijkant. Maar dat leverde niet heel veel op. Is er nu nog 5 seconden te spelen? Is het voetsal Amsterdam in balbezit? En die scoren! Die scoren serieus met nog een halve seconde te spelen. Maken zij de 2-1 en winnen ze het eerste halve finale duel van ZVG. Het was daar zo druk in het doelgebied dat ik niet precies kon zien wie er scoort. Maar wat maakt het uit? De ontlading is enorm bij de spelers, bij de selectie van Voedsel Amsterdam. En ook de mensen op de tribune. In het begin was er denk ik 150 man. Maar een beetje gedurende de tweede helft zit hier toch een mannetje of 300 in Sporthal Elshagen. Geweldig moment. Een halve seconde voor tijd. Het was eigenlijk een ZVG die een time-out aanvroeg. En daar hoopte wat uit te halen bij die bal aan de zijkant. Dat lukte niet. Volgens gelijk de diepe bal van Dave Stedt, de doelman. En het is mij nog niet helemaal duidelijk. Het is Oscar Azueda die daar heeft gescoord. En dus ervoor zorgt dat Voedsel Amsterdam dit duel gaat winnen. Want er is al een aftrappen voor ZVG. Maar ja, dat gaat natuurlijk niets opleveren. Ik ben nog een halve seconde op de klok. Oh nee, het is nog 1 seconde. En 300ste, nou je hoorde het. Dat levert niks op. De scheidsrechter fluit voor het laatste. Voor de laatste keer. En zo wint Voedsel Amsterdam dit duel. Geweldige start voor hen in deze halve finale van de play-offs. Vrijdag is de return in Gorinchem. Mocht Voedsel Amsterdam dat duel verliezen, dan is er nog een derde duel. Maar laten we ervan uitgaan dat dit hun veel zelfvertrouwen geeft.
0: Hebben ze dan thuisvoordeel, Erik-Jan?
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, als er nog een derde wedstrijd komt?
1: Nee, dat zal dan voor de nummer 2 zijn, ZVG. Oh, ja. Want die zijn in de reguliere competitie als tweede geëindigd.
0: Ja, maar goed,
1: en Voedsel Amsterdam als derde.
0: Ja, die zetten in ieder geval een eerste stap richting de finale om de landstitel. Dat zou mooi zijn. Erik-Jan Brinkman was dat vanuit Sporthal Elzenhagen in Amsterdam-Noord. Zijn de gemoederen in panning alweer een beetje...

0: bedaard bij Bevo tegen Volendam. Mannenhandbal, Stefan.
1: Ja, de spelers van Volendam vieren feest. Zij gaan naar de finale om het landskampioenschap. De wedstrijd is afgelopen. 25-24 wint Bevo. Maar naar die eerdere 32-19 in Volendam plaatst de ploeg van Ricardo Clarijs zich voor de finale. En daarin treffen ze Aalsmeer of Hurry Up. Maar om nou te zeggen dat het allemaal koeltjes richting het einde ging, zeker niet hoor. Want de coach Ricardo Clarijs kreeg een rode kaart van de scheidsrechter. Omdat hij cynisch stond te applaudisseren richting de arbitrage. Dat konden ze niet waarderen. Hij moest de laatste minuten vanaf de tribune toekijken. Maar inmiddels zijn de gemoederen weer tot rust gekomen. En dan is het wel mooi om te zien hoor. Want er zijn denk ik 50 Volendammers mee. Allemaal in het oranje in de hoek weggestopt in de sporthal. En zij klappen en springen en zien dat hun spelers ook feest vieren op het veld. Als het seizoen voor Bevo erop zit, dus dat betekent dat zij het publiek bedanken voor de bewezen diensten, voor de support. Nou, die hebben ze wel gegeven vandaag. Maar het belangrijkste is dat Volendam zich plaatst voor de finale op het landskampioenschap.
0: Dat staat alvast genoteerd. Dankjewel, Stefan Brandhorst, daar vanuit Panningen. En reacties vind je later op onze site nhsport.nl. Het is het weekend, pinksterweekend van heel veel play-offs. Wat dacht je bijvoorbeeld in de hockeyhoofdklasse? Bij de vrouwen werd gisteren gespeeld Amsterdam-Den Bosch. Die wedstrijd eindigde in 2-2. Twee keer kwam Amsterdam op voorsprong, maar Den Bosch benutte beide strafcorners en kwam weer langs zij. Morgen om 13:15 is de tweede wedstrijd. Den Bosch tegen Amsterdam, dus in Brabant. En bij de mannen heeft Amsterdam uiteraard ook de finales bereikt. Maar de eerste wedstrijd ging wel verloren. Dat werd 3-2 voor Rotterdam. En morgen om 16:00 is de return. Dan zijn er ook play-offs in het waterpolo bij de vrouwen, voor de duidelijkheid. En daar heeft ZV De Zaan afgerekend over twee duels met Polar Bears. Vrijdag werd er al met 15-9 gewonnen. En gisteren werd de wedstrijd uit ook eenvoudig winnend afgesloten met 18-12. En dat betekent dat volgend weekend de finales beginnen. En ZV De Zaan treft dan Donk.

0: Ace of Base met Design. Voor FC Volendam komt er na één seizoen alweer een einde aan het avontuur in de Eredivisie. We hebben het wel over de kampioen van het vorig seizoen van de Eerste Divisie, maar ze redden het niet in de finale van de play-offs tegen Willem II. Na de 2-1 uitzege eerder op woensdag in Tilburg verloor Volendam in eigen stadion met 2-1. Verlenging bracht daar vervolgens geen verandering in en dus kwam het op strafschop aan.
1: Het is Dillion Heudel, de doelman die denkt ik ga een Ronald Koemantje doen. Die gaat hier de beslissende strafschop nemen. Hij tegenover Roy Steur scoort hij hem, promoveert Willem II, anders degradeert Volendam. Steur op Dillion Heudel, het is Dillion Heudel. En dus vreugde bij Willem II. En teleurstelling bij Volendam. Ongelooflijk, ongelooflijk grote teleurstelling natuurlijk bij Volendam. Ze storten ter aarde, de Volendammers. Terwijl de Willem II'ers over de hekken klimmen richting de uitfans.
0: Ja, je hoort de teleurstelling bij collega Frank van der Meijden, die samen met Erik Brinkman gisteren dat verslag deed vanuit het Volendamstadion. Ja, Frank vertaalde daarmee uitstekend de gevoelens die er op en langs het veld waren. Op de tribunes dus, maar ook bij de afscheidnemende Robert Muren.
2: Ja, dat kun je wel zeggen. En dat, dat begint puur bij de eerste 20 minuten waarin je 2-0 achterkomt. Best wel onbegrijpelijk dat wij zo aan een wedstrijd starten op het... De belangrijkste wedstrijd van het jaar. En ja, vanaf eigenlijk dat moment gaat het wel redelijk draaien. En maken we een mooi 2-1. Gaan we vol op de aanval voor de 2-2. Kleine kansjes, grote kansjes, afgekeurde goals. Alles zat erin. Maar het mocht niet zo zijn.
3: Jij maakte er één. Enorme ontlading natuurlijk. Had je toen op dat moment al door dat die misschien wel afgekeurd ging worden?
2: Ja, want ik zag die overtreding. Knijterdom. Tja, nou, daar heb je de gaar voor.
3: Ja. En dan? Dan moet je je nog oprapen. Het gaat natuurlijk moe worden in de benen. Hoe kan je herstellen van zo'n klap?
2: Vakantie.
3: Ja. Ga je nu gelijk vakantie met de kinderen en de vrouw?
2: Ja. Alles rustig laten bezinken.
0: Ja, veel meer kwam er niet uit in dat interview van Frank van der Meijden met Robert Muren. Teleurstelling droop er echt wel vanaf. Hoewel hij ook wel zei, het leven gaat ook wel weer gewoon verder, hoor. Ja, dat was dus Muren die afscheid neemt. Hij zet een streep onder zijn actieve carrière als voetballer. Kan mooi kijken, mooi terugkijken op een mooie carrière. Hij wordt toegevoegd aan de technische staf van FC Volendam. Assistent trainer dus volgend seizoen op de vrijdagavond in de Eerste Divisie. Ja, en dan naar de hoofdtrainer, Rick Kruis. Hij was uiteraard ook aangeslagen door de degradatie.
4: Ja, keihard. Totaal onnodig en totaal... totaal onverwacht eigenlijk ook. Alleen ja, het is wel gebeurd. Ja.
3: Vorig jaar natuurlijk feest met de promotie. Hoe is het dan nu om al die Willem II zo hier te zien feestvieren?
4: Ja, het is met name gewoon pijnlijk voor ons. Dit hadden we niet verwacht. Dit doet heel veel pijn en dit is ook totaal onnodig.
3: Ja, en dan moet je weer zo naar die rot Eerste Divisie.
4: Ja, maar dat is wat ons wacht.
3: En wat betekent het voor jou en voor FC Volendam volgend seizoen?
4: Niks, mijn contract loopt gewoon door. En een club moet altijd denken, als ze iemand beter kunnen vinden, dan moeten ze het altijd doen.
3: Ja. Maar jij hebt nog wel de energie om met Volendam door te gaan.
4: Tuurlijk.
3: Robin Muren gaat gelijk op vakantie. Wat ga jij doen?
4: Ik moet nog wat voorbereidingen treffen en dan ga ik ook op vakantie.
0: Ja, dat zei Rick Kruis, die ook behoorlijk teleurgesteld is. Milton, ik hoorde nog iets opvallends bij de collega's van de NOS toen ik naar huis reed gisteren. Bij Willem II hadden ze zich nog wel gestoord aan wat uitspraken door Volendammers. Die hadden gezegd van dat ze dit klusje wel zouden gaan klaren. En ze doelden natuurlijk met name op Bilal Ucik.
5: Oh, dat heb ik even gemist.
0: Van okay. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt en wij blijven in de Eredivisie en dat soort teksten. Nou vind ik Bilal Ucik, ik heb dat interview ook nog even teruggeluisterd. Ja, die zegt gewoon wat hij vindt. Het was niet dat het Oten was of iets dergelijks, maar die was gewoon, dit moeten wij gewoon aankunnen. Maar blijkbaar Henk Veerman heeft zich volgens mij ook een beetje uitgelaten van dat Volendam dat karbijn moest klaren.
5: Maar dat is toch logisch? Dat is toch niet zelf vergaloperen?
0: Nee, vond ik ook. Nee. En Kruis zei nog wel heel voorzichtig van, ja, de bloemen liggen aan de finish voor de return. Maar dat blijkbaar toch een beetje irritatie heeft gezorgd in Tilburg. Verbaasde mij wel. Want zo...
5: Ja, maar misschien is het een soort. Het is niet echt olie. Ja, misschien dat ze het als olie op het vuur hebben gezien. Maar dat viel. Als ik
0: van niet denigreren naar Willem II of zo. Maar.
5: Mee, ja. En ze waren toch ook gewoon veel sterker in die eerste wedstrijd.
0: Volendam had over twee wedstrijden volkomen verdiend. In de Eredivisie moeten blijven, laten we eerlijk zijn. En dan heb je het ook wel aan jezelf te wijten. Want dat zei Muren ook nog. Die zei van we hebben het ook laten liggen in die wedstrijd tegen Telstar. En er zijn ook nog andere wedstrijden. Want uiteindelijk komen ze 2 punten tekort. Hè, zo'n beetje in dit seizoen. Dus,
5: ja, dan win je van PSV en dan ga je er alsnog uit.
0: Ja, maar de tegenstander Telstar won 2 keer van PSV. En dat maakt dan net het verschil.

0: De laatste plaat in deze uitzending van NH Sport was van Prince. Ik heb nog een verkeersberichtje voor je aan het einde. Want mocht je wel eens over de sluizen van IJmuiden gaan, te voet of met de fiets of met de auto, dat gaat even niet, zo meldt Rijkswaterstaat vanavond. Oorzaak is een storing aan de brug over de Zuidersluis. Die gaat niet meer dicht door een kapotte aandrijfmotor. Dat betekent dat voetgangers, fietsers en vergunninghouders voorlopig geen gebruik kunnen maken van deze route. En het is nog onduidelijk hoe lang het herstel gaat duren. Dat wat betreft die informatie, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van NH Sport. De dag dat Ajax uiteindelijk toch nog Europees voetbal veilig stelde. Dat was maar goed ook, want het was op sportieve gronden voor het laatst 60 jaar geleden dat Ajax niet Europa in mocht. Dus dat hebben ze mooi recht weten te breien door een gewonnen strafschoppenserie. En het is ook het weekend waarin Volendam degradeerde naar de Eredivisie. Dat zal daar in het Vissersdorp nog wel eventjes nadreunen. Het is ook het weekend waarin de zaalvoetballers van Voedsel Amsterdam een eerste stap zetten richting de finale van de play-offs. En Volendam, de handbalmannen, die hebben zich al geplaatst. En wie weet komt daar morgen nog wel aalsmeer bij. Dat was hem voor nu. Kijk nog even op onze site nasport.nl voor al het laatste sportnieuws. Morgen is er geen ontbijttafel. Het is tweede Pinksterdag, dus Pieter is druk thuis bezig, denk ik. Wel is er natuurlijk de agenda met Marcel Hofman vanaf 8 uur. En natuurlijk ook weer het weerbericht met Jan Visser. Geniet van het mooie weer. Dat gaan wij ook nog eventjes doen vanavond en morgenavond. Jan heeft het beloofd, een zwoele avond. Dus geniet er lekker van. Fijne avond en fijne Pinksteren.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rozing Wonen en Dromen in Heilo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Rozing in Heilo.
5: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
6: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
7: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
8: Wat een vreemde vraag.
7: Wel nee. Voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
8: Je hebt hem zeker verteld over NFW.
7: Precies. Ik zei, geen zorgen, kijk op nfw.nl en boek gewoon je droomreis.
8: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
7: Nee. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nfw.nl.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
13: Ik ben Heiko uit het druisende Velsenoord.
14: Ik ben Edgar uit Hilversum.
15: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
16: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
17: Noord-Holland. Het is 7 uur. Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Warnekpool noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
18: Non-stop muziek.
19: De NH Muziek Mix.

0: Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: ben Ria uit Zandpoort.
1: Ik ben Diana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
2: Ik ben Leo Driessen en ik woon in Broek in Water.
0: Met Marijke, een echte Haarlemse mug. Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 8:00. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3:00 waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Üskü Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In een stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: Tekst en uitleg.
1: Op een mooie Pinksterdag.
2: Tekst en uitleg staat tweede Pinksterdag in het teken van de Annie M. G. Schmid Week. Met alleen maar Nederlandstalige liedjes in de sfeer van Annie M. G. Dat wordt een mooie Pinksterdag op de radio.
1: Op een mooie Pinksterdag.
0: Tweede Pinksterdag van 10 tot 12.
3: Tekst
0: en uitleg.
4: Met Jos Heremans.
2: Bij N.H.

0: Mijn naam is Jan Kooijman, geboren in Alphen aan den Rijn en wonend in Zwaag.
1: Ik ben Francine uit Haarlem, de hoofdstad van Noord-Holland.
2: En ik ben Seb uit Alkmaar.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 9 uur.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jezelgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding erop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer dan nog blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Tweede Pinksterdag bij NH.
1: Van 2 tot 5.
2: De Duizend van Driessen.
0: Nummer 29.
3: Down to La Diligence.
0: Nummer 199.
3: Make it with you.
0: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
3: Come fly with me, let's fly.
4: Het elftal
3: fly.
4: Van de week.
0: Nummer 10. Nummer 6. Nummer 2.
3: By the heroes and
2: de Duizend van Driessen.
0: Tweede Pinksterdag
1: van 2 tot 5.
0: Bij NH.

0: Hoi, ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Erik van der Hof en ik kom uit het land van Leegwater.
2: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen. En luister iedere dag naar jullie. Thuis in heel
3: Het is 10:00. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3:00 waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd, is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer blijft nog lang warm vanavond in het binnenland, een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: elke zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol er alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
1: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
2: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Horen.
3: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 11 uur. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan vandaag. Gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

Oh, baby.

0: tekst en uitleg.
1: Op een mooie Pinksterdag.
2: Tekst en uitleg staat Tweede Pinksterdag in het teken van de Annie M. G. Schmid Week. Met alleen maar Nederlandstalige liedjes in de sfeer van Annie M. G. Dat wordt een mooie Pinksterdag op de radio.
1: Op een mooie Pinksterdag.
0: Tweede Pinksterdag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg
3: met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Bas uit Haarlem.
1: Ik ben Spendula uit Amsterdam.
2: Ik ben Dennis en ik kom uit Oudekerk aan Amstel.
3: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
4: Ik ben Annie uit Volendam.
5: Ik ben Ruud uit Horen.
6: Ik ben Marlies uit Hoofddorp. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 12 uur.
8: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1-seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd een marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Pinksterdag bij NH van 2 tot 5.
1: De 1000 van Driessen.
0: Nummer 29.
2: Down to La Delicia.
0: Nummer 199.
2: Make it with you.
0: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
3: Come fly with me, let's fly.
4: Het elftal
3: fly.
4: Van de week.
0: Nummer 10. Nummer 6. Nummer 2.
2: By the heroes and...
1: De 1000 van Driessen.
0: Tweede Pinksterdag van 2 tot 5.
5: Bij NH.

0: ben Silly Billy. Woon in Grote Vaart, Amsterdam.
1: Hoi, ik ben Pine. Ik kom uit Noordgewouw.
2: Ik ben Jan Willem. Ik woon aan en op de Amstel.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 1 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Tekst en uitleg.
1: Op een mooie Pinksterdag.
2: Tekst en uitleg staat tweede Pinksterdag in het teken van de Annie M.G. Schmid Week. Met alleen maar Nederlandstalige liedjes in de sfeer van Annie M.G. Dat wordt een mooie Pinksterdag op de radio.
1: Op een mooie Pinksterdag.
0: Tweede Pinksterdag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg. Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Sverre uit Medemblik.
1: Ik ben Nico uit Alkmaar.
2: Ik ben Ursula en ik woon hier in de Bijlmer.
3: Ik ben Peter uit Haarlem.
4: Ik ben Gina en ik kom uit Amsterdam, Oud-Zuid. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 2:00.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten.